0: Van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Just Travel.
1: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, welkom op deze donderdag met eerst zon, weinig wolken. Vanmiddag neemt de bewolking toe, dan kan het licht gaan regenen. En een matige tot vrij krachtige wind. Het wordt 20 tot 23 graden. Van harte welkom op Omroep Zeeland. Ja, misschien ben je net wakker. Dat zijn de mensen van Borselen tot de Kern en Terneuzen tot de Kern ook. Zij vertrekken straks naar Den Haag om te horen wat de Tweede Kamer vindt van kerncentrales bij Biervliet. En verder in het nieuws vandaag. Ondanks protesten gaan de brandweerkazerne in Katzand toch dicht, zegt de veiligheidsregio Zeeland in de PZC. Een nieuw beweegpark in Tolen, daar kun je oefeningen doen met je lichaamsgewicht. En het is modderweek bij gastouders op de Beverlanden, dus maak je lekker vies. Zeggen ze daar toch in elk geval. Nou, dat verhaal dat hoor je straks in de loop van dit uur. De Zeeland wordt wakker. Maar zullen we eerst beginnen op donderdag? Jij en ik. We zijn er allebei. We zijn samen.

0: Harry Styles en As It Was. Goedemorgen dus op donderdag 2 juli. We weten het nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk vandaag zegt de Wereldgezondheidsorganisatie dat de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij is. Die uitbraak die begon op het Vlissingse cruiseschip Hondius en levens eiste. Verder vandaag, Amerikaanse ambassade in Den Haag viert dat de Verenigde Staten 250 jaar bestaan. Echte jubileumdatum is eigenlijk pas overmorgen. En ja, dit is ook wel mooi hoor. Het jazzfestival in Zierikzee begint. Derde editie ondertussen. Theatervisie, stichting Kast, zo noemen ze zichzelf. Culturele activiteiten in Schouwduiveland. Brogum, Stichtingsentree en Podium aanschouwen. Ze doen allemaal mee met dat jazzfestival in Zierikzee. En verder op het lijstje van Peter, Wereld UFO-dag en ook Docentendag. Dus als je voor de klas staat, dit is jouw dag. En het is ook de dag van een debat in de Tweede Kamer over de locaties voor nieuwe kerncentrales. Het kabinet heeft nog twee plekken in beeld. De Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven bij Groningen. Dus niet meer bijvoorbeeld Vlissingen-Oost en Borselen. Over ongeveer een uur vertrekt vanuit Zeeland een groep mensen die bij dat debat willen zijn. Gaan we vandaag ook volgen. Zijn mensen van bewonersgroepen Terneuzen tot de Kern en Borselen tot de Kern. Mieke Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van Borselen tot de Kern. Waarom wil jij bij dat debat zijn straks in Den Haag?
1: Nou, het is een belangrijk debat. Het gaat over de drie locaties in Nederland, waarvan één dus nu dus in Zeeland. Nou, wij wonen in Zeeland, dus het is voor ons belangrijk.
0: Maar niet meer komt die centrale in Borselen, weten we ondertussen. Althans, die is afgevoerd van een voorkeurslijstje. Dus eigenlijk gaat het jou dan toch niet meer aan, zou ik maar zeggen?
1: Nou, dat vinden wij helemaal niet. Kijk, als je dat zoiets niet wil in je eigen omgeving, dan wil je dat ook niet bij iemand anders in de omgeving. Mm. We zijn niet van de NIMBY's, zeg maar. Dus we leven mee inderdaad met de mensen in Zeeuws-Vlaanderen nu, die dat voor zich uitzien komen misschien. Bovendien is het daar nog schrijnender, omdat er echt mensen hun hele huis en bedrijf moeten verlaten.
0: Ja.
1: Als het doorgaat. En dus daarom vinden we het heel belangrijk om ze te ondersteunen en om door te gaan.
0: We zijn straks trouwens ook bij dat vertrek. Hè. Verslag daarvan hoor je even na 7:30 in Zeeland wordt wakker. Dus dan zullen we inderdaad ook al de mensen van Terneuzen tot de Kern horen. Het grijpt nog steeds heel diep in, ook voor jou. Ook al komt de centrale dan misschien niet meer bij jou in de achtertuin.
1: Nou, natuurlijk is het een opluchting dat het niet in Borselen gebeurt. Dat scheelt best wel wat. Maar nogmaals, het is nog steeds Zeeland. En ja. Het is ook nog steeds, het is aan de overkant. Hè? Ik bedoel, hoe ver is het weg?
0: 5 kilometer, denk ik. Ja, het scheelt eigenlijk bijna niks.
1: Precies, zeker waar. En het is voor iedereen, hier overal is het eigenlijk belangrijk.
0: Mieke Jansen, dankjewel. Jullie gaan straks in de bus met Borselen tot de Kern, waar jij bij hoort. En Terneuzen tot de Kern, waar dus al die andere mensen bij horen die nu dat allemaal op zich af zien komen in de Paulinapolder. Dankjewel Mieke, succes in elk geval. En wat ik al zei, we zijn er straks ook bij dat vertrek. Even na 7:30 hoor je daar het verslag van In Zeeland wordt wakker.

De Dijk en Bloedend Hart. Wat ga jij eigenlijk doen vandaag? Of wat heb je gedaan? Wat wil je met me delen? Kan allemaal via 0118-499-999. De donderdag begint zonnig met weinig bewolking. Vanmiddag meer wolken, mogelijk dan ook lichte regen. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind draait naar het noordwesten en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het droog met zonnige perioden, dan minder wind. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. En nu is het afgaand tij. Laagwater in Vlissingen om 6 minuten over 10:30. Hoogwater vanmiddag om 5:12. De zon gaat onder om 10:06. En de watertemperatuur nog steeds hoog. De zee bij Vlissingen en Cadzand 22. Westerschelde bij Ossenisse 23 graden. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 20. Bij de verdronken stad Rijmerswaal. Dus helemaal aan de andere kant van de Oosterschelde. 24 graden. Grevelingenmeer 24. En ook het Veersemeer is 24 graden. Straks Ida aan de lijn, die wel iets heel bijzonders heeft gedaan. Vertelt ze zo in Zeeland wordt wakker.

0: Prince and the most beautiful girl in the world. Wat zijn jouw plannen op donderdag? Of vrijdag, mag je ook vast laten weten. Maar zeker vandaag. Of is er iets dat je heel graag met mij deelt? Nou, ik kreeg een berichtje van Ida Wisse. Wemeldingen zijn we dan volgens mij. Ida, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt al iets heel leuks gedaan afgelopen week.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Heel apart.
0: Ja, vertel. Filmopnames, voor wat?
1: Ja, een filmopname mochten we meedoen als dansgroep in een film over Zeeland.
0: Ja, want jij zit in een line dance groep, heb je wel eens over verteld, hier in Zeeland wordt wakker. Wat moest jij dan doen in die film?
1: Ja, dansen.
0: Ja?
1: Ja, het gaat eigenlijk over een meneer, die krijgt op zijn 80ste verjaardag slecht nieuws. En in plaats van thuis te zitten, besluit hij zijn oude vrienden in te schakelen voor een laatste avontuur. En dan gaat hij een reis door Zeeland maken met die vrienden. Op een set Solexen rijden ze door heel Zeeland. En dan doen ze ook cafés en restaurants aan. En in een van die staan wij te dansen op dat podium.
0: Ja, het is een film door een Zeeuwse filmmaakster. Zij maakt die speelfilm, komt later natuurlijk uit. Hoe kwam ze dan bij jullie terecht?
1: Nou, zij heeft vroeger lijndansen bij mij gedaan op les.
0: Ja.
1: 25 jaar terug, zou ik maar zeggen. Toen kwam het over dansen en toen dacht ze, oh, wacht even, ik weet nog een lijndansgroep. Die vinden dat misschien wel leuk.
0: Ja, en dan word jij gebeld. Ida neemt de telefoon op. Hallo met Ida, hallo met de filmmaakster. Ja. Wil je voor me dansen? Ja. Wat denk jij dan?
1: Ja. Nou, eerst denk je van, ja, moet ik dat wel doen? Maar ja, denk ik dat zo heel wat anders. Maar ja, ik denk ook geen nee zijn. Dan vraagt ze een andere groep en dat wil natuurlijk niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee. Dat is gewoon echt heel apart, ja.
0: Hoe gingen die filmopnames? Waar waren ze?
1: De eerste filmopname, dat was in de Korenbeurs in Scheerenhoek. Afgelopen week. Ja, ik ga niet vertellen hoe het allemaal ging.
0: Nee, oké.
1: Maar we hebben heel veel gelachen. Echt, het was heel apart. Ja,
0: maar moest je dan ook veel overdoen of steeds opnieuw dansen?
1: Ja, dat moest al een keertje opnieuw, ja. Maar goed, we hebben veel geoefend, dus voor die dans waren we niet meer zenuwachtig.
0: Nee, en de tweede opnames, waar waren die dan?
1: Die komen nog, die is op 12 september in de Wegwijzer in Nieuw- en Sint-Joostland.
0: Ik vind het wel heel erg grappig.
1: Ja, het is het ook.
0: En dan sta je daar te dansen met die camera's op je. Dat is wel even iets anders dan gewoon tijdens een les die je elke week hebt.
1: Ja, dat is zeker. Maar je moet natuurlijk net doen of wat die camera er niet is. Je mag er niet in kijken.
0: En lukt dat?
1: En zo. Ja, dat lukt wel. Ja, dat allemaal van tevoren wel een beetje bekeken.
0: Ja, want je hoort altijd, hè, als camera's er maar lang genoeg zijn, dan vergeet je dat ze er zijn. Dus dan ben je eigenlijk heel natuurlijk bezig. Werkte dat ook zo voor jou en jouw groep?
1: Ja, dat werkt ook wel zo. Want er zaten natuurlijk heel veel acteurs en zo in dat café. En daar kijk je dan maar naar. Ja.
0: Geweldig. Ida van de line dance groep in Geersdijk, want daar oefen jij altijd.
1: We dansen nu op het ogenblik in Rijkholt, in het landgoed Rijkholt, want het Drentehuis wordt verbouwd.
0: Oh ja.
1: En we hebben nog één demo in deze dingen, in 10 juli in Zierikzee. En dan is het vakantie.
0: En daarna voorbereiden en daarna, op de laatste filmopnames. Welk liedje, op welk liedje moesten jullie dansen in die film?
1: We dansen op Walking Shoes. De dans heet Dancing Shoes. Die heb ik toevallig zelf geschreven. Dus dat is ook dan wel leuk. Walking Shoes van Tonya Tucker is dat.
0: Nou, die ga ik natuurlijk voor jou laten horen. Ida, ik ben nu al heel erg benieuwd naar die film. Dat is een prachtig onderwerp, denk ik, waar de filmmaakster mee bezig is. En we kunnen jullie dan zien als de Line Dance Groep. Met deze muziek. Hey, dankjewel, Ida.

The Walking Shoes van Tanya Tucker. En ik zie dat wel voor me, straks in die film. Ida Wisse met haar line dance groep. Altijd oefenen op Noord-Beveland dus. En dan doen ze die dans allemaal dezelfde passen tegelijkertijd. Dat moet er geweldig uitzien. Ida, heel leuk dat je dat hier vertelde in Zeeland tot wakker. Je was te vroeg op bellen vanmorgen. Wil je ook een keertje jouw verhaal doen? Wat houd je bezig? Waar ben je mee bezig? Laat het weten via 0118-499-999. Bruno Mars is in Nederland vanavond, zaterdag, zondag en dinsdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Bruno Mars en Marry You. Hij is voor een paar dagen in Nederland en Amsterdam voor optredens. En dit liedje draait niet voor niks, want de PZC die heeft een oproepje gedaan, de Zeeuwse krant. Ben je getrouwd op muziek van Bruno Mars, Marry You? Laat het weten. Vandaag in de krant kun je het resultaat daarvan zien. Tot aan 6:30, Anna Kendrick en Cups.

0: Het is 6:30, goedemorgen.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met een overzicht van het nieuws. Om 10:00 begint in de Tweede Kamer het debat over de bouw van nieuwe kerncentrales. Alleen de Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog in beeld als vestigingsplek. Vanuit Zeeland gaan de bewonersgroepen naar Den Haag. Mieke Jansen van Borselen tot de Kern gaat mee om collega-werkgroep Terneuzen tot de Kern te steunen.
2: We leven mee inderdaad met de mensen in Zeeuws-Vlaanderen nu, die dat voor zich uitzien komen misschien. Bovendien is het daar nog schrijnender, omdat er echt mensen hun hele huis en bedrijf moeten verlaten.
0: De Nederlandse overheid ondertussen heeft in Gent, België, een informatiebijeenkomst gehouden over de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales tussen Biervliet en Terneuzen. Omdat het zo dicht bij de grens is, wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Vlamingen er actief bij betrekken, zeggen ze bij de VRT. Ondanks protesten gaat de brandweerkazerne in Cadzand toch dicht. Er blijven te weinig vrijwilligers en het lukt niet om dat op tijd op te lossen, zegt de Veiligheidsregio Zeeland in de PZC. Volgens directeur Joke Gamers staat de ploeg al enkele maanden buiten dienst en schakelt de meldkamer nu al direct door naar een post in de buurt. Volgende week vrijdag valt het definitieve besluit over de brandweerkazerne in Cadzand. En bij de Oesterputten in Tolen is een nieuw openbare sportplek geopend. Op die Calisthenics Park, daar kun je zelf oefeningen doen. En het idee kwam van Joachim Wisse.
3: Het is voornamelijk echt dat je met je eigen lichaamsgewicht traint. Zoals een pull-up, een muscle-up, dips. Het zijn best wel lastige oefeningen, maar met je eigen lichaamsgewicht kan je dus al heel veel doen. Daar heb je dus niet per se gewichten voor nodig.
0: En op een bord worden de oefeningen uitgelegd, zodat je die makkelijk kunt doen. Op de plek van dat parkje stonden eerst verouderde speeltoestellen. En het weer, zonnige dag, althans het begint toch zonnig, met weinig bewolking. Vanmiddag wel meer wolken, dan ook mogelijk lichte regen. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind draait naar noordwest en het wordt 20 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland

0: Olivia Dean en Rain Me In. Straks in Zeeland wordt wakker, dan hoor je de Zeeuw van de dag. Die gaat in de modder spelen.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Maar eerst een bijzondere vaartocht op de Oosterschelde. Op tweemastig avontuur gingen 33 Zeeuwen mee die kanker hebben of naasten zijn van iemand met kanker. Het was een idee van de Lions Club Borselen en de Stichting Vaartocht die mensen met kanker een leuke dag willen geven. Omroep Zeeland Sanchu Hiddes, die voer mee.
2: Het is een gezellige boel hier op Zeil Clipper, de avonturier. 33 mensen zitten op de boot op een bankje en kijken uit over het water. Ondertussen worden er liederen gezongen met een accordeon. Mevrouw, wat vindt u tot nu toe van de vaartocht?
3: Nou, het is echt fantastisch weer. En het is heel gezellig aan boord. Muziekjes en we hebben lekker broodjes gehad en soep. Ja, het is gewoon heel gezellig.
2: Voor de eerste keer hier op de Zeil Clipper avonturier?
3: Ja, zeker. Eerste keer. Ja, ik wist niet eens dat die bestond.
2: En hoe bent u daarvoor benaderd om mee te gaan varen?
3: Nou, mijn lotgenoot hiernaast, die gaat altijd mee met vaarkracht 1 keer per jaar. En die heeft dit keer gevraagd of ik meeging met haar. Dus ik dacht, nou, ik ga het ook eens kijken. Ik ben heel blij dat ik mee ben gegaan.
2: Nu is het natuurlijk ook bedoeld voor mensen met kanker en met de naasten om even de zorgen van alle dag te kunnen vergeten. Is dat een beetje gelukt?
3: Dat is zeker gelukt, ja. Ja hoor, zeker gelukt. Je hebt het natuurlijk ook nog wel daarover samen, hè, want we zijn lotgenoten hier. Maar het is zeker gelukt. Ja, we hebben veel gelachen, we hebben liedjes gezongen en veel lol gemaakt.
2: Ik loop ook nog even naar de achterkant van het dek. Daar staan ook nog wat mensen lekker in het zonnetje. Meneer, geniet u er een beetje van?
4: Ja, heerlijk. Het is hier heerlijk in de zon. We hebben de hele dag in de zon gezeten. Aan dek hier zo.
5: Ja, gewoon heen en weer.
4: Ja, dat is geweldig.
5: Dat je lussen nippen.
4: Hey?
2: Bent u alleen gekomen?
4: Nee, mijn vrouw die zit daar. Die zit hier zo ook aan dek.
2: En u bent nu met wat heren aan het praten. Heeft u die hier ontmoet op de boot?
4: Ja, de heren die hebben we hier allemaal ontmoet. Die zijn nou medestanders, zal ik maar zeggen.
2: Ja, want alle mensen...
4: Medeslachtoffers.
6: Lotgenoten.
4: Lotgenoten. We zijn allemaal lotgenoten hier.
2: Hoe voelt dat om allemaal lotgenoten te zijn op deze boot?
4: Dat voelt heel goed, ja. Dat geeft me toch een oppepper, ja. Want ik heb het niet zo best.
7: Het is wel een leuk initiatief, maar we hebben het eigenlijk druk met het ziek zijn, hè.
8: Ja, ook dat.
7: En dan op een gegeven moment dan moet je dat toch ook met de collega's ziek zijn dus loslaten. Ja.
8: Ja.
7: Niet iedereen is ervan gediend om over je ziekte te praten. En dat is op dit reisje, valt het eigenlijk op, dat dat dan wel ontstaat. En dat vind ik dan wel het mooie.
0: Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden van de Lions Club Borselen samen met de Stichting Vaartocht. Gisteren de eerste tocht in Zeeland van die vaartocht van die stichting. En dat was dus op de avontuur. 11 minuten over 6:30. Goedemorgen.

Suzanne Freke en Halverwege. Op de weg moet je op deze plek rekening houden met wat vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 5 kilometer. En een

0: Billy Joel en The Longest Time.
1: De zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Het is eigenlijk heel bijzonder voor iedereen die wel eens in de modder speelt. Dat kun jij dus ook zijn. Afgelopen maandag was het modderdag. En daarom hebben 8 gastouders uit Goes, Kloetingen en Capelle er gelijk maar een modderweek van gemaakt. Jentel Schouwenaar-Besuijen, goedemorgen Jentel.
2: Goedemorgen.
0: Wat is dat eigenlijk, een modderdag?
2: Ja, een modderdag. Het is eigenlijk een nationale dag. Het is aangesloten bij IVN Natuureducaties. En het is echt een dag waarmee je met de kinderen en ook de volwassenen kan spelen in de modder.
0: Ja, lekker hoor. Daar word je vies van.
2: Ja, heerlijk.
0: Oh, leg eens uit.
2: Ja, het is echt... kunnen kinderen zo lekker buiten spelen. En je hebt maar een beetje zand en een beetje water nodig. En de fantasie gaat de vrije loop. Heerlijk.
0: En een wasmachine heb je ook nodig voor daarna.
2: Ja, voor daarna, ja. En een tuinslang om even alles af te spoelen.
0: Wat is eigenlijk het doel van die modderdag?
2: Ja, het doel van de modderdag is eigenlijk om de ouders en vooral ook... kinderen bewust van te maken van spelen in de natuur, hoe leuk dat is. En lekker buiten te zijn.
0: Ja, maar je hoort dan ook, dat is vies. Is het eigenlijk goed om af en toe eens vies te worden?
2: Ja, het is zeker goed om af en toe eens even vies te worden. En dat is goed ook voor de weerstand. En dat ze lekker kunnen ontdekken.
0: Want hoe werkt het dan met die weerstand?
2: Met die weerstand. de weerstand. Tegenwoordig zijn kinderen heel veel achter de laptop en de iPad. De weerstand is heel belangrijk dat ze dat opdoen. Met gewoon in de natuur zijn, buiten zijn.
0: Ja.
2: En,
0: je hebt af en toe gewoon even wat bacteriën nodig om
2: bacteriën
0: tegen
2: nodig
0: te kunnen uiteindelijk ook. Dan word je wat sterker van, dat is het idee in elk geval.

0: Dat is het idee ook ervan, ja.
1: Wat gaan jullie dan vandaag doen? Want jullie hebben er gelijk een modelweek van gemaakt met vandaag het hoogtepunt. Wat doen jullie dan waar?
0: Ja, wij gaan gezamenlijk met 8 gasthouders inderdaad naar die Mirakel in Goes. Waar we dan allemaal een activiteit hebben bedacht. Dus bijvoorbeeld een modderracebaan en een moddersoep maken. Moddertaartjes en daarbij doen we dan nog een leuke picknick. Nou, en zo hebben de kinderen een hele leuke ochtend.
1: En ga jij dan een lekkere sliding maken?
0: Zeker. Okay. Wij doen gewoon mee in de modder.
1: Denken we nu even in. Beschrijf eens even hoe dat straks gaat. Je neemt die aanloop en dan?
0: Dan is het gelijk modder het water in. En lekker je insmeren met modder.
1: Veel plezier, Jentel Schouwen naar Bessuijen. Samen met de kinderen en die andere ouders tijdens de modderdag die jullie in elk geval vandaag hebben. Aan het einde van de werkdag dan horen we hoe dat is verlopen rond 7:15 vanavond in Zeeland Komt Thuis. Want Jentel, jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love om 6 minuten voor 7. Als er 2 kerncentrales komen in Zeeuws-Vlaanderen, dan kan dat weer tot een omvangrijk pakket aan extra natuurherstel langs de Westerschelde leiden. En daarvoor waarschuwt kustecoloog Jim van Belzen van het NIOS. In de PZC komt hij aan het woord vandaag. Hij denkt dat de discussie over ontpoldering in Zeeland dan weer zal oplaaien. En ja, we weten hoe die discussies gaan. Dan, de gemeente Middelburg betaalt voorlopig de kosten voor het sfeerbeheer op de Vlasmarkt in Middelburg. Dat is een van de belangrijke straten in het uitgaansgebied in het centrum. Alleen is het er vaak onrustig en daarom was er het voorstel dat de gemeente en de ondernemers samen zouden betalen voor het inzetten van beveiligers. Maar als je ze sfeerbeheerders noemt, dan klinkt het allemaal wat vriendelijker. Alleen voelen de ondernemers daar niets voor en daarom heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente voorlopig de kosten zelf betaalt. Het gaat, begrijp ik uit de stukken die ik vond op de website van de gemeente Middelburg, om een proef voor ongeveer 1,5 jaar. En dan, jongeren bespreken meer privézaken met een chatbot dan met dierbaren. Die gesprekken voelen heel natuurlijk, zeggen de jongeren in een onderzoek van Eén Vandaag. En soms voelen die gesprekken ook beter dan met een echt persoon. Bijna de helft van de jongeren gebruikt elke dag een chatbot met kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT of Google Gemini even te praten met iemand. En om de vraag te geven aan dat ze anderen ook niet willen belasten met hun eigen sores en dus dan maar naar een chatbot gaan. Eén Vandaag heeft dat uitgezocht. Gaan ze vandaag, bijvoorbeeld op tv vanavond, in Eén Vandaag uitgebreid behandelen.

0: The Night Shift van de Commodores. Als jij nu net onderweg naar huis bent na je nachtdienst, welterusten voor straks. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Dit is Omroep Zeeland. Straks in Zeeland wordt wakker hoor je over een nieuw beweegpark in Tholen. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, dat ben je zelf.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
3: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
6: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
3: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
9: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. Er is zon op dit moment met een paar wolken. Vanmiddag neemt de bewolking toe en dan kan het ook licht regenen. Een matige tot vrij krachtige wind en maximumtemperaturen 20 tot 23 graden. Je hoort altijd, hè, beweeg meer. Nou, dat kan nu ook in een nieuw beweegparkje in Tolen. En het enige dat je moet meenemen, dat is jezelf. Er zit een heel idee achter, hoor je zo dadelijk. En verder in het nieuws. Ondanks protesten gaat de brandweerkazerne in Katzand toch echt dicht, zegt de veiligheidsregio Zeeland vandaag in de PZC. Debat in de Tweede Kamer over de plekken waar kerncentrales komen. Nu net is ook een bus vanuit Zeeland vertrokken richting Den Haag met bezorgde burgers van Borselen tot de kern en Terneuzen tot de kern aan boord. Je hoort straks het verslag van het vertrek. En vogels van Lego. Ja, het kan echt en het ziet er ook heel mooi uit. Nieuwe tentoonstelling aan de rand van Zeeland. Ga ik het straks over hebben. En Zeeland wordt wakker.

0: H. Smith and Fix What You Didn't Break. Ja, er is veel te doen vandaag in Zeeland. Zoals het jazzfestival in Zierikzee dat begint. 3 dagen met allemaal mooie optredens. Vandaag in Visie, morgen en overmorgen weer op andere plekken. Jazz in Zierikzee. Omroep Zeeland. En Tolen, daar kun je bewegen op een gloednieuw sportparkje bij de Oesterputten. Een calisthenics... Oh ja, ik wist dat ik erover zou struikelen. Een calisthenics park. Zo heet het. Daar oefen je met je eigen lichaamsgewicht. Joachim Wisse die bedacht het tijdens de coronaperiode. Vorig jaar stapte hij naar de gemeente met zijn idee. En nu is het er. En Omroep Zeeland's Nantjoe Hiddes die was bij de opening.
1: Naast de HV in Tolen is inmiddels een beweegpark gerealiseerd. Een groot klimrek staat er met ook ringen waar de sporters aan kunnen zwaaien. Initiatiefnemer Joachim Wisse die doet eventjes voor hoe een pull-up werkt. Aan een stang die op ongeveer 2,5 of 2 meter hoogte wel hangt.
2: Het is eigenlijk een kwestie van optrekken, gaan hangen, goed vasthouden. En je trekt jezelf eigenlijk omhoog. Dat is de pull-up. Die kunnen de meeste mensen, denk ik wel.
1: Een hoop mensen zijn naar deze opening gekomen. Sommigen zelfs al in sportkleding. Heb je al een beetje gesport hier?
3: Nou, om eerlijk te zijn ben ik zondag stiekem al geweest. Zondag was nog niet officieel open, maar het stond er al wel. Dus ik denk, ik ga het even testen. En ja, fijn. Mooi spul. Leuk. Ja.
1: Is het voor jou ook duidelijk aan de hand van het bord waar de oefeningen op afgebeeld staan, hoe het allemaal werkt?
3: Ja, voor mij is het allemaal duidelijk. Dus dat, ja.
1: Wat maakt trainen in de buitenlucht en met je eigen lichaamsgewicht nou anders of leuker dan in de sportschool?
3: Ja, ik vind de sportschool ook heel leuk. Alleen ja, het functionele, met eigen lichaamsgewicht, een stukje functionele, wat meer explosief. Ja, en de combinatie daarvan vind ik persoonlijk heel leuk.
1: Want kinderen zijn ook al aan het klimmen en het klauteren op het rek. Lukt het allemaal een beetje?
4: Best wel. Het is ook alleen voor jonge kinderen is dat lastiger. Want pas ben ik met mijn broertje geweest en die kon nog niet zoveel.
1: En je bent wel lekker aan het klimmen hier zo, maar sportkleding heb je niet aan. Je hebt gewoon een rokje aan en een t-shirt, maar dat gaat prima.
4: Over het algemeen lukt het wel gewoon. Het is gewoon eigenlijk gewoon normaal klimmen. En eigenlijk als ik echt ga sporten, dat is dan meestal alleen op school met gym. Het leukste vind ik eigenlijk dat het gewoon dat het iets nieuws is. Nieuwe dingen zijn eigenlijk altijd leuker.
1: Joachim Wisse, op initiatief van jou is het beweegpark er gekomen. Wat kunnen de sporters hier allemaal doen? Want ik zie een klimrek, maar ook een soort boei die in de lucht hangt.
3: Ja, nou, het is dus een calisthenics park. Dat is eigenlijk een sport die ja, best wel een beetje opkomend is nog. Het wordt eigenlijk over de hele wereld wel gedaan. Maar het is voornamelijk echt dat je met je eigen lichaamsgewicht traint. Dus zoals een pull-up, een muscle-up, dips. Het zijn best wel lastige oefeningen. Maar ja, met je eigen lichaamsgewicht kan je dus al heel veel doen. Daar heb je dus niet per se gewichten voor nodig.
1: Nu is het park wel aan de haven gebouwd, maar jammer genoeg kun je niet op de haven uitkijken, want er zit toch een dijkje voor.
3: Ja, dat klopt. Dat is dan wel jammer. Maar we hebben goed over de locatie nagedacht, zeker omdat je hier ook een basketbalveldje hebt. Je hebt hier een voetbalveld hierachter. Dus eigenlijk komen alle sporten samen, dus kunnen ook ja, mensen die bijvoorbeeld niet een pull-up kunnen of niet echt calisthenics kunnen hier ook andere sporten doen. Dus het is juist wel een hele fijne locatie en ook een hele mooie locatie vind ik zelf.
0: Zegt de man die het allemaal heeft bedacht, dat nieuwe calisthenics beweegpark in Tolen. En Joachim wil er ook activiteiten gaan houden voor mensen met een beperking of die een zorgvraag hebben. Bij de Oesterputten in Tolen. Omroep Zeeland, 13 minuten over 7. Het weer straks met Mario. Wat gaan we vandaag dan weer krijgen?

0: Whitney Houston en My Love is Your Love. De dag begint altijd net iets vriendelijker als een zonnetje aan de hemel staat. Mario Echthuizen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Ja, dan hebben we vandaag
1: inderdaad,
0: gelukt.
1: Ja,
0: mooi hè?
1: Ja, zeker. De vroege vogels zoals jij en ik hebben dat al gezien natuurlijk. Veel zon, weinig tot geen bewolking. Helaas blijft het niet de hele dag zo. Want van Engeland uit bereikt een koufront ons land. Hè, dus zo'n mooie blauwe lijn op de weerkaart. En die zal in Zeeland tegen het einde van de ochtend al wat meer bewolking geven. Vooral vanmiddag kan die bewolking dik genoeg worden om wat lichte regen te veroorzaken. Maar ik verwacht geen grote hoeveelheden. En niet overal valt er ook neerslag. Het front verzwakt namelijk door de nabijheid van een rug van hoge druk. Het wordt als het ware een klein beetje opgepeuzeld. De wind is flink toegenomen. Deze is matig tot vrij krachtig al. En vooral langs de kuststrook is deze enige tijd zelfs krachtig. En komt uit zuidwest tot west. Nou, later vanmiddag dan draait de wind naar noordwest. En zal vanavond echt wel gaan afnemen. De temperatuur loopt op naar 20 tot 23 graden. Komende nacht zijn er opklaringen weer. En dan ook wat enkele wolkenveldjes. En koelt het af naar 14 tot 17 graden. Morgen wordt vrij zonnig. En blijft het droog met iets lagere temperaturen. Zo rond 19 à 20 graden. En het hoge drukgebied komt dan wel iets dichterbij. Ook blijft het hele weekend daarom nagenoeg droog. Misschien zondag een buitje. Er is veel zon. Temperaturen dan rond 22 graden. En de wind blijft dan komen uit west tot noordwest.
0: Dankjewel, Mario Echthuizen, voor jouw weerbericht. Tot later. Afgaantij met laagwater in Vlissingen is het om 11:06. Hoogwater vanmiddag om 11:45. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden. Op de weg de A16 Belgische grens naar Rotterdam tussen Rijsberg en Dordrecht, kwartier vertraging. En Breda richting Rotterdam moet je ook rekening houden tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Centrum met 8 kilometer file, staat een kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is dicht, dat zorgt voor 11 minuten vertraging.

0: ABBA en Super Trooper. 7 minuten voor 7:30 is het. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Komt vaker voor dan gedacht en er is eigenlijk nauwelijks zicht op die groep slachtoffers. Landen moeten daarom samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
1: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel en dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
0: Eerste keer is het dat hier onderzoek naar is gedaan. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen niet nu alweer aanpassen, zei minister Van Essen in het debat over de stikstof. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil Ja 21 die plannen nog afzwakken. Op links voelt Pro daar niets voor.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen, maar het kabinet heeft Ja 21 nodig als het brede steun wil. In de Eerste Kamer zijn er nog een paar zetels nodig. Politieke partijen in Friesland en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee die maken zich al zorgen over zeehondtoerisme. Want zoveel mensen gaan met een bootje het water op om die dieren te spotten, dat vooral de pups er last van hebben. Sommige van die pups raken in paniek als mensen te dichtbij komen en slaan dan op de vlucht.
4: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken en die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken aan de weg kwijt.
5: Ah, ik werd wit heet, joh. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
0: Ja, beide kanten van de zaak hoorden we hier fragment van Hart van Nederland. En een feestnacht in België. In het hele land gingen mensen de straat op na de onverwachte winst van de Rode Duivels op het WK voetbal. België stond met 2-0 achter tegen Senegal, maar haalde in de slotfase van de wedstrijd een 3-2 overwinning uit een penalty.
6: De Jury! We staan plots in de 8e finales.
0: Ja, gefeliciteerd Belgen met jullie overwinning. Zo klonk het op straat.
7: Wat vond u van de Belgen?
8: Die hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu the only way is up, denk ik.
7: Hebben we verdiend gewonnen of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my god! Oh!

0: is Omroep Zeeland.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, vogels van Lego en een bus vol bewoners op weg naar Den Haag. Ga je straks allemaal over horen op Omroep Zeeland. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 7:30. Straks om 10:00 begint in de Tweede Kamer het debat over de bouw van nieuwe kerncentrales. Vanuit Zeeland zijn bewonersgroepen onderweg om mee te luisteren. Alleen de Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog in beeld als vestigingsplek. Borselen dus niet meer, maar toch gaat ook Mieke Jansen van Borselen tot de kern mee om de collega-werkgroep in Terneuzen te steunen.
7: We leven mee inderdaad met de mensen in Zeeuws-Vlaanderen nu, die dat voor zich uitzien komen misschien. Bovendien is het daar nog schrijnender, omdat er echt mensen hun hele huis en bedrijf moeten verlaten.
6: En er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan een reportage over het vertrek van die bus, hoor je in het komende 30:30. De Nederlandse overheid heeft in Gent, België, een informatiebijeenkomst gehouden over de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales tussen Biervliet en Terneuzen. Omdat het zo dicht bij de grens is, wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Vlamingen er actief bij betrekken, zeiden ze bij de VRT. Ondanks protesten gaat de brandweerkazerne in Cadzand toch dicht. Er blijven te weinig vrijwilligers en het lukt niet om dat op tijd op te lossen, zegt de Veiligheidsregio Zeeland in de PZC. Volgens directeur Joke Gamers staat de ploeg al enkele maanden buiten dienst en schakelt de meldkamer nu al direct door naar een post in de buurt. Volgende week vrijdag valt het definitieve besluit over de brandweerkazerne in Cadzand. En zwembad De Spetter in Tolen gaat vandaag weer open. De afgelopen dagen is een nieuwe beschermlaag aangebracht op de tegels. Die voorkomt dat stukjes van die tegels vallen. Door datzelfde probleem met de tegels ging De Spetter dit seizoen ook al later open dan gepland. En het weer. Deze donderdag begint zonnig, weinig bewolking. Vanmiddag meer wolken, dan kan er ook wat lichte regen vallen. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind die draait naar het noordwesten. En dat wordt 20 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De AWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Centrum 12 minuten vertraging. Kapotte vrachtwagen staat op de rechte rijstrook. A16 de Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 7 minuten vertraging. En dan nog een file gemeld op de N57 Middelburg Rotterdam. Tussen Rokanje en de A15 hou rekening met 8 minuten vertraging.
8: Het is voornamelijk echt dat je met...
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Maroon 5 en This Love op donderdagochtend. Een bus vol Zeeuwen is onderweg naar Den Haag. Naar het Kamerdebat over de plek waar nieuwe kerncentrales komen. Het kabinet wil kiezen tussen de Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen. En in die bus zitten mensen van de actiegroepen Borselen tot de Kern en Terneuzen tot de Kern. Tegenstanders van de eventuele komst van nieuwe centrales dus. Nou, die bus is net vertrokken en daar was Omroep Zeeland's Ariane Laforte bij.
1: Op deze vroege ochtend staat er achter het treinstation in Goes staat er een flinke wind. Maar er staan toch al mensen te wachten die hier zo meteen op de bus gaan stappen. Die bus die uit Terneuzen komt, daar zitten mensen in van Terneuzen tot de Kern. En hier staan twee mensen die behoren tot de groep Borselen tot de Kern. Gaan ook mee naar Den Haag. Frits Otte en Mieke Jansen. Frits Otte, ik begin even bij u. Want u gaat in de bus stappen, hè? U gaat ook mee naar Den Haag.
2: Jazeker, ja. Dus horen wat de Kamerleden vinden van het onzalige plan om hier kerncentrales in de polder te zetten.
1: U zegt hier, maar Mieke Jansen, ja, Borselen, ja, die is de dans ontsnapt. Hè? Die is wat dat betreft, hier komen geen kerncentrales aan deze kant. Als het dan het kabinet ligt. Het kabinet heeft nu de Paulinapolder bij Biervliet en ook de Eemshaven bij Groningen op het oog. Maar u gaat hier toch, ondanks dat ja, Borselen gelukkig daar geen kerncentrales meer komen, u gaat toch mee naar Den Haag.
3: Jazeker, we waren heel blij natuurlijk dat het niet in Borselen komt. Maar ja, de Paulinapolder is natuurlijk ook vlakbij. En we willen gewoon geen kerncentrales in Zeeland, want het is een onzalig plan. En daar moeten we gewoon mee stoppen.
1: Maar we hebben die kerncentrales toch nodig, ja, om van het gas af te komen en ja, alles elektrisch te laten zijn?
3: Nee, die kerncentrales die zitten de duurzame energie alleen maar in de weg. We hebben gewoon genoeg zon en wind.
1: Ja, dat is er is heel veel discussie over, hè?
3: Weet ik, maar we hebben niet alleen maar zon en wind. We hebben ook nog waterstof. We kunnen geothermie in investeren. We kunnen woningen beter isoleren. En we kunnen buurtbatterijen. Als we daar nou mee beginnen, nu, dan hebben we over 20 jaar hebben we genoeg stroom.
1: Frits Otte, wat verwacht u van het debat straks in Den Haag?
2: Ik verwacht een heleboel haantjesgedrag. Zelfs de partijen die tegen, of die niet in klimaatverandering geloven, die willen kerncentrales bouwen. Waarom?
1: Dat zegt toch wel wat?
2: Het is absurd. Als je niet in klimaatverandering gelooft, ga je door met kolen en gas. Zo simpel is het. Maar toch willen ze iets moois voor Nederland creëren en daarvoor Zeeland kapot maken.
1: Het lijkt erop alsof Groningen in de ogen van het kabinet toch de beste papieren heeft. Ik heb begrepen dat, nou ja, jullie steunen de Paulinapolder, maar jullie steunen toch ook de Groningers in hun verzet?
2: We zijn solidair met Groningen. Als je erover nadenkt, ik wil het niet in mijn achtertuin, dan wil je het ook niet in de tuin van iemand anders. Het kabinet zegt ook, we willen het de Groningers niet aandoen. En hier zeggen ze, het zijn kansen. Hoe kun je dat bij elkaar brengen?
1: Het wordt een lange dag in Den Haag, denk ik, Mieke Jansen.
3: Nou ja, in elk geval van 10 tot 2 is het debat. Ik denk dat het inderdaad tot 2 uur duurt. En dan ja, moeten we misschien nog even iets eten en dan weer terug. Dus ja, inderdaad, best een lange dag.
1: U heeft een tas bij u, dat is met kernenergie, nee bedankt. Ik meen dat ik die afbeelding op die tas, dat ik die nog herken uit de jaren 80. Hè? Grote gele sticker met een rode zon.
3: Ja, vind je dat nou niet erg? Dat in de jaren 80 werd het al gezegd en nou moeten we weer er tegenin. Het is krankzinnig.
1: Veel sterkte vandaag.
3: Bedankt.
0: Borselen tot de Kern en Terneuzen tot de Kern. Onderweg naar Den Haag op dit moment met die bus. Om 10 uur begint dat debat van de Kamercommissie Klimaat en Groene Groei. Duurt tot 1 uur of 2. En dat kun je allemaal rechtstreeks volgen via de website van de Tweede Kamer. Een livestream gaat daar straks om 10 uur beginnen. En wij gaan dat natuurlijk ook voor jou volgen, zodat je het hier kunt volgen op Omroep Zeeland, radio, tv en internet.

0: Talk to me, 13 minuten over 7:30. Straks dan hoor je over vogels van allemaal van die speelgoedblokjes gemaakt. Kun je vanaf vandaag bekijken in het natuurcentrum op de Brouwersdam. In de verkeersinformatie heb ik meldingen van de ANWB over de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum, 12 kilometer is 11 minuten, staat de kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder, 8 minuten. A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Oud-Beijeland, 8 minuten. Dat is niet waar. 8 kilometer file, 21 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk.
1: Op het strand, de camping of onderweg in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dat is Bruno Mars, Risk It All. Bruno Mars, die aan 4 optredens in ons land begint in Amsterdam. Vanavond is de eerste. Jongeren bespreken meer privézaken met een chatbot dan met dierbaren. Gesprekken voelen heel natuurlijk, zeggen die jongeren in een onderzoek van 1Vandaag. Soms voelen die gesprekken beter dan met een echt persoon zelfs. En bijna de helft van de jongeren gebruikt elke dag kunstmatige intelligentie. Zoals ChatGPT, Google Gemini. En ondervragen zeggen ook dat ze anderen helemaal niet willen belasten met hun sores en daarom maar naar een chatbot gaan. Goede tijden, slechte tijden. De show bij RTL 4 heeft binnenkort zijn laatste aflevering van het seizoen. En dat moet natuurlijk een spannende worden. Het AD weet ondertussen hoe het zal gaan. Voor het eerst sterft er iemand in die cliffhanger. En ja, dan moet je de hele zomer wachten om te weten hoe het verder gaat. Uitzending is op 9 juli. En de gemeente Middelburg betaalt voorlopig de kosten voor het sfeerbeheer op de Vlasmarkt in Middelburg. Dat is een van de belangrijke straten in het uitgaansgebied, waar vaak hommeles is. Het voorstel was dat de gemeente en ondernemers samen zouden betalen voor de beveiligers, of sfeerbeheer zoals je het ook kunt noemen. Alleen de ondernemers, ja, die voelen daar niks voor. Daarom heeft de gemeenteraad besloten, nou, dan doen wij het in ons eentje. En dan een bijzondere tentoonstelling is er geopend gisteren in het natuurcentrum op de Brouwersdam. Pixlife Natuur Experience. En daar wil ik even wat meer over weten. Daan Schoonhoven, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Want er zijn een paar mensen heel erg creatief bezig geweest. Wat hebben zij gemaakt?
1: Jazeker, ja. 2 kunstenaars hebben wij aan elkaar gekoppeld die allebei gek zijn van Lego en van vogels. En er allebei iets totaal anders mee doen, maar tegelijkertijd vormt het een prachtig geheel.
0: Dus vogels gemaakt van al die Lego-blokjes, maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, de één, Bram Wikkel, die maakt inderdaad natuurtrouwe vogels van Lego. Dus hij ontwerpt modellen en maakt die super natuurtrouw naar. En dat is echt heel tof om te zien. En Roy Scholten, hij drukt met Lego-steentjes. En dan maakt hij super toffe prenten van.
0: Dus die maakt een dier en dan doet hij...

0: dan verf overheen en dan drukt hij dat af op een stuk papier, zeg ik even heel simpel.
1: Ja, het procedé is volgens mij heel veel ingewikkelder. Hij gebruikt een ouderwetse drukpers. En hij maakt gebruik van Lego tegels, zoals het heet. Dus die hebben niet de bekende nopjes bovenop. Maar die zijn vlak van boven. En dan maakt hij inderdaad een patroon. En in verschillende drukgangen met verschillende kleuren doet hij dat door de drukpers. En dan rollen daar super toffe vogels. Dat heel grafisch, heel gestileerd en toch ontzettend herkenbaar.
0: Nu weet ik dat jullie bij de Natuur Experience mensen juist ook van de natuur willen laten genieten. Dus van de echte school-exters en dan wat er allemaal in de buurt is. En dan kom je nu met een Lego-vogel met allemaal blokjes. Dat is dan wel even iets anders.
1: Ja, ja, dit is de derde zomer dat wij geopend zijn op de Brouwersdam. Wij hebben gemerkt dat het toeristenpubliek niet echt staat te springen voor de natuur. En dat ze komen vooral voor buiten, voor het strand. En wij hebben met elkaar bedacht als team, we moeten een list bedenken om de mensen die van zichzelf niet zoveel met de natuur hebben toch te verleiden om bij ons binnen te komen. En dat wij via Lego, en het nogmaals, het staat helemaal op zichzelf en het ziet er super tof uit, maar dat we ze via Lego alsnog ook iets over de echte natuur kunnen laten zien en vertellen. Dus overal vind je verhaaltjes over vogels, leuke weetjes, echte foto's van vogels. En we organiseren ook bijvoorbeeld hele leuke buitenexcursies. Expeditie IJsvogel. Dan gaan we op zoek om de echte ijsvogel ook te zien.
0: En dan kun je hem daarna namaken misschien met al die blokjes. Hey, succes, Daan Schoonhoven. Weet je wat zo grappig is? Jaren geleden keek ik een keertje naar een spelletje op tv. Dan moesten ze een woord verzinnen dat je van voren en naar achteren zo kon lezen. En toen kwam een van de kandidaten met Lego-vogel. Ja. Jaren niet aan gedacht, ja. Tot ik hoorde over jullie expositie bij PixLive op de Brouwersdam. Hey, dankjewel.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland. Altijd welkom via 0118-499-999, appje zo gestuurd. Straks dan ga ik bellen met Amsterdammers die naar Arnhemmuiden komen vandaag om daar te zien hoe ze in Arnhemmuiden aan het haken zijn. Er zit een leuk verhaal achter, hoor je straks.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
6: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen. Maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
5: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
7: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
8: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
5: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
9: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
5: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
12: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
13: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check! Pas aan en door.
0: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemorgen, er is zon met een paar wolken. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en dan kan het licht gaan regenen. Een matige tot vrij krachtige wind en maximumtemperaturen van 20 tot 23 graden. Een Amsterdams tassenbedrijf is onderweg naar Arnhem-Muiden om hier vandaag te kijken hoe ze de ene naar de andere tas maken. Kennelijk vallen die Zeeuwse tassen in de smaak in de Randstad. We horen zo dadelijk hoe dat zit. En verder in het nieuws vandaag. De Tweede Kamer praat over de plek waar mogelijk nieuwe kerncentrales komen. Zoals de Paulinapolder bij Biervliet. Een bus Zeeuwen is nu onderweg om bij dat debat te zijn dat om 10 uur begint. Ondanks protesten gaat de brandweerkazerne in Cadzand toch dicht. Zegt de veiligheidsregio Zeeland in de PZC. Er is een tekort aan vrijwilligers en het lukt niet om dat snel op te lossen. En hackers gaan weer aan de slag. 24 uur lang om jouw leven prettiger te maken. Hun insteek dit keer is toegankelijkheid. En wat dat dan inhoudt, dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. Van harte welkom.

0: De Four Non-Blancs en WhatsApp hier op Omroep Zeeland. In Arnhemuiden heb je een haakcommunity. Daar haken ze tassen, daar komen mensen bij elkaar omdat het gezellig is om bij elkaar te zijn. En ondertussen maken ze dan mooie dingen. En die tassen die vallen nogal in de smaak bij een Amsterdams bedrijf, Marie Marie Amsterdam. En mensen van dat bedrijf komen vandaag naar Zeeland om eens eventjes te kijken bij die haakcommunity. Marten de Groot van dat bedrijf in Amsterdam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Zeeuwse waar is altijd goed, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ik ben groot fan van Zeeland. Ja.
0: Oh ja, echt. En ook van de tassen dus. Wat maakt die Arnhemuidse en Leeuwendorpse tassen? Want daar gaan jullie vandaag heen. En het is een haakgroep uit Arnhemuiden. Wat maakt die tassen dan zo bijzonder?
1: Nou, het zijn eigenlijk, een beetje verwarring misschien, maar het zijn eigenlijk onze tassen die zij voor ons maken. Dus ja, ik denk omdat ze gewoon heel mooi zijn. Het zijn hele vrolijke zomerse tassen. En wat het vooral bijzonder maakt is dat ze het, ja, dat wij daar een groep haaksters. We zijn nu met z'n vieren, Ria, Jamanta, Anita en Petra. En wat ik zo leuk vind is dat door het maken van deze tas hebben zij elkaar eigenlijk ontmoet.
0: Ja.
1: En vandaag gaan we, ja, ik niet. Mijn collega's Emma, Hanneke en Mario, maar die zijn druk bezig met inladen om er op tijd te zijn. Gaan we bij ze op bezoek.
0: Want jullie hebben dan overal in het land eigenlijk van die haakcommunities opgezet?
1: Ja, klopt. En het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, want het is begonnen bij de haakclub van mijn oma. En toen kreeg ik ineens een hele grote bestelling van mijn winkel. Dus toen ben ik op Facebook haaksters gaan zoeken. En toen kwamen er eigenlijk heel veel naar voren. Dus toen moesten we dat logistiek een beetje gaan managen. En toen hebben we het per regio eigenlijk iemand gezocht om te vragen van, vind jij het leuk om deze mensen samen te brengen? Omdat er ook echt een heel sociaal element aan zit.
0: Ja, want er zijn eigenlijk twee dingen. Bij een community dan denk ik, ja, het is inderdaad gezellig en leuk en je bent ondertussen dingen aan het maken. Maar ondertussen, je bent ook een bedrijf. Het gaat natuurlijk ook gewoon om kassa, het moet verkocht worden.
1: Klopt. Maar dat vind ik zelf ook vaak heel lastig. Maar hoe wij het wel echt zien is dat jij als haakster bij ons haakt omdat je het leuk vindt. Want wat ik zag is dat er heel veel vrouwen met... Ik denk dat iedereen wel iemand kent die haakt, die een buurvrouw, een moeder, een nichtje. Of, sorry als ik mannen hier een uitsluit. Als je die kent, stuur ze vooral naar me door.
0: Ja, wat is dit zeg? Ik haak mijn suf. Nee, dat is niet waar. Ik heb dat vroeger wel eens gedaan.
1: Op school leerde je dat, hè? Vroeger.
0: Ik vond het verrekte lastig, moet ik zeggen.
1: Ja. Ik moet bekennen, ik ook. Iedereen kent wel iemand die haakt. En het is zo zonde dat daar eigenlijk niet zoveel mee gedaan wordt. En dat zag ik dus ook bij mijn oma's haakclub. En toen mijn werk, ik heb altijd in de mode gewerkt. En ik dacht, hoe kan ik nou zorgen dat die mensen die het maken in contact worden gebracht met de mensen die het graag willen kopen. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, dus het is een beetje commercieel, een beetje sociaal, allebei. Dus een beetje een gekke mengvorm misschien, maar dat zeg je zelf ook. Van ja, ik weet ook niet helemaal hoe ik daarmee om moet gaan. Ondertussen komen jullie vandaag dan naar Arnhemuiden, naar de haakgroep Arnhemuiden. In een tuin in Leeuwendorp zitten jullie volgens mij.
1: Sorry voor de verwarring.
0: Nee, dat pakt helemaal niet uit. Het ligt allemaal vlak bij elkaar. Ik vind het een mooi verhaal. Marten, dank je wel. In elk geval.
1: Dank.
0: Succes
1: en,
0: met alles wat jij doet.
1: Als je haaksters hebt, stuur ze vooral even naar ons door. Dan kan je.
0: Dat is
1: dan
0: goed.
1: Zijn altijd welkom.
0: Oké. Okay. Mensen, mannen mag ook, hè?
1: Ja, mannen mag ook. Zeker.
0: Nee, dat we dat wel even duidelijk hebben. Mensen, als je wil haken en je wil iets leuks doen, meld je dan maar eventjes. Dan breng ik je wel in contact met Marten. Hey, dankjewel. Succes,
1: dankjewel. Hè? Dankjewel. Fijne dag. Doei.

0: wist het wel dat ik je kende. Taylor Swift. Mario Echthuizen, hoe omschrijf jij het weer van dit moment?
1: Veel zon, weinig tot geen bewolking. Helaas blijft het niet de hele dag zo. Want van Engeland uit bereikt een koufront ons land. Dat is zo'n mooie blauwe lijn op de weerkaart. En die zal in Zeeland tegen het einde van de ochtend al wat meer bewolking geven. Vooral vanmiddag kan die bewolking dik genoeg worden om wat lichte regen te veroorzaken. Maar ik verwacht geen grote hoeveelheden en niet overal valt er ook neerslag. Het front verzwakt namelijk door de nabijheid van een rug van hoge druk. Het wordt als het ware een klein beetje opgepeuzeld. De wind is flink toegenomen. Deze is matig tot vrij krachtig al. En vooral langs de kuststrook is deze enige tijd zelfs krachtig en komt uit zuidwest tot west. Nou, later vanmiddag dan draait de wind naar noordwest en zal vanavond echt wel gaan afnemen. De temperatuur loopt op naar 20 tot 23 graden. Komende nacht zijn er opklaringen weer. En dan ook wat enkele wolkenveldjes. En koelt het af naar 14 tot 17 graden. Morgen wordt vrij zonnig. En blijft het droog met iets lagere temperaturen. Zo rond 19 à 20 graden. En het hoge drukgebied komt dan wel iets dichterbij. Ook blijft het hele weekend daarom nagenoeg droog. Misschien zondag een buitje. Er is veel zon. Temperaturen dan rond 22 graden. En de wind blijft dan komen uit west tot noordwest.
0: Mario, dankjewel. Afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 6:30. Hoogwater vanmiddag om 5:45. En als je gaat zwemmen, de Zeeuwse wateren 22 tot 25 graden. De A16 Breda richting Rotterdam. Hele ochtend al problemen tussen Dordrecht Centrum en Rotterdam Centrum. 12 minuten vertraging, 12 kilometer file is dat. Komt door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 18 minuten vertraging. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Oud-Beijerland 12 minuten. Is er een verkeerssituatie in Zeeland die ik vooral moet weten? Laat het me dan ook weten via de WhatsApp. 0118-499-999, maar alsjeblieft alleen als het veilig kan.

0: Alvaro Soler en La Cintura. Komen berichten uit Duitsland over een brand in een ziekenhuis in Ludwigslust. Dat is in het noorden van Duitsland. Twee mensen zijn daarbij omgekomen, 34 raakten gewond. Melden Duitse media. Het gebouw, het ziekenhuis daar, is volledig ontruimd. En volgens onze collega's van Omroep NDR begon de brand vanochtend door nog onbekende oorzaak op de kamer van een patiënt. En daarna sloeg het over naar andere delen van dat ziekenhuis in het noorden van Duitsland. Brand zou grotendeels onder controle zijn. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en is nauwelijks in beeld. Landen moeten daarom samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
1: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
0: Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan en het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. Stikstofplannen zijn besproken in de Tweede Kamer en het kabinet wil die niet nu alweer gaan aanpassen, zei minister Van Essen in het debat. Afgelopen vrijdag werden die plannen gepresenteerd. Er is steun nodig van de oppositie. Op rechts wil JA21 de plannen afzwakken. Op links voelt Pro daar helemaal niks voor.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: En dan België. Daar is gevierd dat de Rode Duivels, de nationale voetbalploeg, doorgaan naar de volgende ronde op het WK voetbal. België stond achter tegen Senegal met 2-0. Maar uiteindelijk werd het 3-2. Voor België dus hebben we de wedstrijd gewonnen. En dat klonk zo.
4: De Jury. En de goal. Oh, dierbaar België. We staan plots in de achtste finales.
0: En zo vierde België.
5: Wat vond u van de Belgen?
6: Ze hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu the only way is up, denk ik.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my god!
7: Zeeland. Altijd.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Omroep Zeeland.
2: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: 22 juli, demodag scootmobielen.
4: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, de Zeeuwse werkgroep die betere parkeerplekken wil een gratis parkeerkaart voor gehandicapten. Ja, die komt toch een beetje van de koude kermis thuis. Ga je straks meer over horen. Nu eerst het nieuws van 8:30. Straks om 10:00 begint in de Tweede Kamer het debat over de bouw van nieuwe kerncentrales. Vanuit Zeeland zijn bewonersgroepen Borselen tot de Kern en Terneuzen tot de Kern onderweg om daar mee te luisteren.
9: Ze horen wat de Kamerleden vinden van het onzalige plan om hier kerncentrales in de polder te zetten. Ik verwacht een heleboel haantjesgedrag.
8: Alleen de Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog in beeld als vestigingsplek. En de Nederlandse overheid heeft in Gent, net over de grens in België, een informatiebijeenkomst gehouden over de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales tussen Biervliet en Terneuzen. Omdat het zo dicht bij de grens is, wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Vlamingen daar actief bij betrekken, zegt het ministerie in elk geval bij de VRT. Ondanks protesten gaat de brandweerkazerne in Cadzand toch dicht. Er blijven te weinig vrijwilligers over en het lukt niet om dat op tijd op te lossen, zegt de Veiligheidsregio Zeeland in de PZC. Volgens directeur Joke Gamers staat de ploeg al enkele maanden buiten dienst en schakelt de meldkamer nu al direct door naar een post in de buurt. Volgende week vrijdag valt het definitieve besluit over de brandweerkazerne in Cadzand. Bij de Oesterputten in Tholen is een nieuwe openbare sportplek geopend. Op die Calisthenistic Park kun je zelf oefeningen doen. En het idee kwam van Jochem Wissen.
10: Het is voornamelijk echt dat je met je eigen lichaamsgewicht traint. Zoals een pull-up, een muscle-up, dips. Het zijn best wel lastige oefeningen. Maar met je eigen lichaamsgewicht kan je dus al heel veel doen. Daar heb je dus niet per se gewichten voor nodig.
8: Joachim heet hij trouwens, en niet Jochem. Op een bord dat erbij staat bij dat parkje, daar staan de oefeningen uitgelegd. Op die plek van dat parkje stonden eerst trouwens verouderde speeltoestellen. En dan nog naar het weer. Zon met een paar wolken. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Dan kan het ook licht gaan regenen. Een matige tot vrij krachtige wind. En het wordt 20 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie meldingen van de ANWB over de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam-Feyenoord 11 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Klaverpolder 17 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Willemstad en Numersdorp 7 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Michael Jackson en Billie Jean. Straks in Zeeland voor de Wakker ga ik nog horen over een hackathon die vandaag begint. 24 uur achter elkaar gaan studenten van Hogeschool HZ proberen om ons leven wat makkelijker te maken. En dit keer zetten zij zich in op toegankelijkheid.
1: Het slimste nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij.
0: En daar gaat het volgende gesprek eigenlijk ook over, over toegankelijkheid. Want de werkgroep die wil dat mensen met een beperking overal makkelijker kunnen parkeren, die baalt nogal van minister Sterk. Na een eerdere brief van de werkgroep naar de minister, zegt die minister dat ze het ook vervelend vindt dat je in de ene gemeente zo kunt parkeren en in de andere heel veel moeite moet doen voor een parkeerkaart. Maar daar blijft het dan eigenlijk ook bij. Martin Slingerberg in Kloetingen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welke reactie had je liever gehad van de minister?
2: Nou kijk, die minister die erkent het probleem en doet verder niks. En ik denk dat er landelijke mininormen moeten komen voor het gebruik van de gehandicaptenkaart. Stel je voor... Ja?
0: Nou ja, ik wou zeggen, het is nu een lappendeken aan regels, maar volgens mij wilde jij dat ook net zeggen.
2: Ja, en stel je voor, je hebt een rijbewijs, hè, dat is landelijk geldig, maar je moet in iedere gemeente, mag dan zelf bepalen of je er ook echt mee mag rijden. Dus in de ene gemeente moet je vooraf je kenteken aanmelden. In de andere is een aparte vergunning nodig. Soms geldt de regeling alleen voor inwoners. Soms moet je de app gebruiken. En pak je een andere auto, begint alles weer opnieuw. Ja. Ik denk dat het Malieveld helemaal vol zou staan. Dat zou te klein zijn. En met mensen met een beperking doen ze dat wel.
0: Want dat zeggen jullie inderdaad al een hele tijd. Hè? En het is niet echt de laatste paar weken dat jullie hiermee bezig zijn, maar al heel lang. Maar kennelijk is het heel lastig om dat goed over te brengen aan Politiek Den Haag. Waar zit dat dan in, dat er zo'n lauwe reactie komt?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, we hebben naar de Tweede Kamercommissie een vraag aan de minister gesteld. Nou ja, en dan krijg je zo'n antwoord. En dan denk ik, ja, die minister heeft het echt niet door. Het is echt... Ik ben een oud politiefunctionaris en dat zijn we allemaal in de werkgroep. Wij kunnen nog redelijk de regels lezen. En soms heb ik er wel moeite mee. Mm. Laten we het in de buurt houden. Ik heb een ontheffing in Goes. Dan krijg je van de gemeente te horen, ja, je hebt een ontheffing met uitzondering van de clustertijden. Dan staat er nergens wat de clustertijden zijn.
0: Ja.
2: Dan rij ik Goes in, dan staat er een rood licht. Dan denk ik, een rood licht. Nou, dat rode licht, dat klopt dan ook al niet, want het is geen officieel verkeerslicht.
0: Martin, maar ik ben het nu al kwijt. En dit zijn de dingen waar jullie echt dagelijks tegenaan lopen. Hè?
2: Ja,
0: dat maakt het inderdaad duidelijk, want je beschrijft het wel heel goed. Alleen nu moet je die minister dus nog overtuigen dat over heel het land hetzelfde regels gaan gelden. Hoe wil je dat samen met je werkgroep dan nu toch gaan doen, zodat het beklijft bij minister Sterk?
2: Ja, dat is moeilijk. We hebben er nu een brief geschreven en het wederom uitgelegd. En wij hopen eigenlijk dat ze dan beleid gaat veranderen.
0: Ja.
2: Het is nu echt een zooitje. Ik bedoel, ik ben voor goede regels, maar dit is ja echt belachelijk.
0: Ja.
2: En dan hebben we Nederland het VN-verdrag getekend in 2016. We zijn nu 10 jaar verder. En er gebeurt eigenlijk niks. Het wordt alleen maar slechter.
0: Waarvan laatst inderdaad, ik dacht dat het een ombudsman was, ook zei van ja, er zijn ambities uitgesproken, maar die halen we niet.
2: Ja, de ombudsman geeft ons gelijk. Het College voor de Rechten van de Mens geeft ons gelijk. En alleen die hebben ja geen bevoegdheden. Die kunnen alleen tegen de minister zeggen van het moet eigenlijk anders.
0: Ja.
2: Iedereen, dat is de, zeg maar, de overkoepelend orgaan van alle gehandicaptengroepen, van alle mensen met een beperking, die roept het. En alleen ja, de minister en de Tweede Kamer die doen eigenlijk niks.
0: Martin, jouw strijd gaat door samen met je werkgroep. Zoals je het net beschreef, hè, in die situatie in Goes. Dat was een maar klein stukje van wat jij meemaakt. Hè. Dat is wat jullie dagelijks mee te maken hebben. Mensen met een beperking die het maar lastig vinden om overal te kunnen parkeren, omdat het allemaal zo verschilt per gemeente. Dankjewel, Martin, voor jouw uitleg. Weer een brief onderweg naar de minister. Hopelijk gaat dat nu dan wel wat opleveren van jou.

0: De Four Tops op Omroep Zeeland en I Can't Help Myself. Als ik eens even kijk naar een paar berichten die zo bij me binnenrollen, dan zie ik dat het goed gaat met de zeegerst dat vorig jaar is gezaaid bij ons in Zeeland. De plant komt massaal op in natuurgebieden als Waterdune, Saaftingen en de Ierse Kemoer, meldt Stichting het Zeeuwse Landschap. Dat plantje zeegerst, dat zien ze echt als een icoongewas, maar dat verdween steeds verder uit Zeeland. Dus hebben ze verschillende projecten en dat gaat dus eigenlijk heel erg goed. Lees ik toch in dat verhaal bij het Zeeuwse Landschap. Dan naar een verhaal dat ik zag bij de PZC. En ja, ik heb het jezelf ook al verteld eerder vanmorgen, dat in Zierikzee Zierikzee Jazz Festival begint. En dat is echt iets heel moois. 3 dagen lang gaat er van alles gebeuren. En ik zie een citaat van iemand in de PZC die zegt: ik hou niet van jazz, maar dit hier is toch wel heel erg bijzonder wat we aan het doen zijn in Zierikzee vandaag, morgen en overmorgen. En dan onderzoek van Eén Vandaag, waar je vandaag nog meer over gaat horen. Jongeren bespreken steeds vaker privézaken met een chatbot dan met dierbaren. Die gesprekken voelen heel natuurlijk, geven de jongeren aan in een onderzoek van Eén Vandaag. En soms voelen die gesprekken beter dan met een echt persoon. Bijna de helft van de jongeren gebruikt elke dag kunstmatige intelligentie, zoals Google Gemini en ChatGPT. Ondervraagd te geven aan dat ze ook anderen niet willen belasten met hun problemen en daarom dus maar naar een chatbot gaan. En nu we dan toch in de technologische hoek zitten, ruim of bijna 100 studenten van Hogeschool HZ die beginnen straks aan hun jaarlijkse hackathon. 24 uur achter elkaar zoeken ze naar technische oplossingen voor alledaagse problemen. En dit keer draait het om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ruben Verhoef begeleidt het allemaal. Ruben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En waarom pikken jullie juist dat onderwerp dit jaar uit?
1: Ja, vorig jaar hadden we het thema energie. We proberen elk jaar een thema te zoeken en uit te kiezen wat impact heeft op de maatschappij. Uiteindelijk, het zijn ICT-studenten, zoals je weet. Uiteindelijk is ICT is altijd dienend. Dus we proberen altijd het thema te pakken wat mensen aanspreekt, maar wat ook zeker nut heeft. Dat je niet voor niets 24 uur in de piep gaat zitten.
0: En toegankelijkheid, wat versta jij daar dan onder?
1: Ja, toegankelijkheid, accessibility, zoals we het in het Engels doen, wat de helft is ongeveer Engels van onze studenten, is heel breed. Een aantal opdrachten als voorbeeld. Ik ga er niet te veel op in, want de studenten die zien ze straks pas voor het allereerst.
0: Oké.
1: Een voorbeeld ervan. In Middelburg is een hele oude stad. Heeft allerlei verschillende ondergronden rondom de voetpaden en de fietspaden. Niet allemaal even toegankelijk voor iemand met een rolstoel. Studenten gaan bijvoorbeeld aan de slag met dat in kaart brengen en dan optimale route te kunnen berekenen. Net als Google Maps, maar dan voor iemand met een beperking.
0: Ja, of haal die drempels allemaal weg. Maar dat is dan weer niet voor jouw studenten.

0: Onderweg. Nee, dat is niet aan mijn studenten. Dan moet je even met de gemeente bellen, denk ik.
1: Ja, dat is waar. Nou, jullie gaan er dan 24 uur mee bezig. Maar 24 uur echt buffelen, doorgaan. Ben je aan het eind van de dag, wat zeg ik, morgen over 24 uur... heb je niet hele kleine oogjes dan ondertussen? Ben je nog wel helder?
0: Ja, zeker. Nou moet ik eerlijk zeggen, het is de 7e keer dat ik het doe. Ik ga tussendoor even slapen, zodat ik die volgende ochtend ook nog alles in goede banen kan begeleiden. Studenten zeker. En je ziet ook, we geven ze echt wel de optie om te slapen, maar bijna niemand doet het. En het is ook niet zo dat ze 24 uur achter elkaar zullen werken. We bieden ook leuke dingen. Ze kunnen tafeltennistoernooi doen tussendoor of een spelletje spelen.
1: Ja.
0: Genoeg andere dingen te doen.
1: Zodat je nou vooral ook eventjes je gezinnen weer kunt verzetten en daarna weer toch door kunt gaan. Van wie hebben jullie die ideeën dan bijvoorbeeld gekregen? Wat je net zei over die drempels en stoepen en zo die niet goed zijn. En dat je dan een eigen route kunt maken. Zijn dat gemeenten? Zijn dat bedrijven? Wie komen met die ideeën?
0: Nee, we hebben meerdere bedrijven als sponsor verbonden aan dit evenement, elk jaar al. Dus bewust halen we de ideeën allemaal vanuit het docententeam van de opleiding aan de hogeschool. Die komen met alle ideeën en die proberen we dan zo te verwerken en op te maken dat er voor ieders jaar wat bij zit. Hè. Dus een eerstejaars moet het ook net zo leuk hebben als een vierdejaars. Dus qua complexiteit proberen we dat zo een beetje naast elkaar te leggen. Dus het komt echt uit de docenten vandaan.
1: Succes in elk geval. En we verwachten veel van die studenten, zodat Zeeland wat toegankelijker gaat worden voor mensen met een beperking. De 100 studenten van Hogeschool HZ, of bijna 100 zijn het er, die gaan er in elk geval mee aan de slag. Ruben Verhoef, dankjewel voor jouw uitleg. Hier in Omroep Zeeland, Zeeland wordt wakker.

0: Life is a rollercoaster, zo aan het einde van Zeeland wordt wakker. We blijven de hele dag bij jou, Omroep Zeeland, 24 uur per dag.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment... je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
11: Slag, dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
14: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
13: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
15: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
13: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
24: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
25: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Jimmy Cliff en de Reggae Night. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En ik zeg wel we. Maar eigenlijk zit ik gewoon in mijn eentje. Want Veerle die had wat, hoe noem je dat? Trouwerijzaken. Trouwjurk passen. Die is er vanochtend niet. Maar goed, het reactienummer is er natuurlijk wel. 0118-499-9999. En ik vind het leuk als je reageert. Je mag bellen, je mag appen, je mag foto's sturen. Alles is welkom.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Skyward van Davina Michel. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 2 juli in de geschiedenis. De slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600. Ja, en dat is een heel verhaal, maar ik ga toch proberen even in het kort uit te leggen. Maurits van Nassau, de zoon van Willem van Oranje, die was er door de Staten-Generaal op uitgestuurd om het kapersnest Duinkerken te veroveren, omdat de opkomende Hollandse koopvaardij veel last had van de kapers die in Spaanse dienst waren. Nou, in Vlissingen werd een leger samengetrokken van ruim 12.000 man voetvolk, 3.000 man cavalerie en 37 stuks geschut. En in 1450 schepen stak men over naar Filipijnen aan de Braakman, omdat men niet direct door naar Nieuwpoort kon varen vanwege het slechte weer. Nou, het leger trok over land via bruggen in de richting van Duinkerken. Er bleek een gebrek aan paarden voor de vele wagens met levensmiddelen, gereedschappen en geschut. Want ja, als je met zoveel manschappen daar bent, dan heb je ook veel eten nodig natuurlijk. Nou, op 1 juli, dus gisteren, werd de IJzer bij Nieuwpoort bereikt. En op 2 juli, dus vanochtend eigenlijk om 11 uur, stelde Maurits zijn troepen verdeeld in 16 bataljons van 500 man in 3 verspringende linies op, vanaf de hoogwaterlijn tot in de duinen. En Maurits liet zijn vloot Nieuwpoort uitvaren, zodat deze niet in Spaanse handen zou vallen. Nou, wegens de opkomende vloed verplaatste de strijd zich naar de duinen. En door de opstelling van de Staatse troepen moesten de Spanjaarden tegen de wind en de zon invechten en ook moeizaam de duinen opklimmen. De Spaanse kanonnen die zakten weg in het rulle zand, terwijl die van Maurits op houten bokken waren geplaatst. Nou, uiteindelijk begonnen de Spaanse troepen op de vlucht te slaan en dat was het keerpunt. Het Spaanse leger verloor in totaal ruim 3000 man tegen ongeveer 1700 man aan Staatse zijde. Nou, deze slag bij Nieuwpoort die wordt nog elk jaar herdacht. Er zit nog een hele lange staart aan, want uiteindelijk bleek het toch allemaal niet zo rooskleurig te zijn, maar dat is te ver voor nu. En voor nu was in elk geval dus dit het resultaat. En dat al het andere wat volgde is voor de komende dagen. Nou, verder op 2 juli richt William Booth de Christian Mission op in 1865. En dit wordt later het Leger des Heils. De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt in Medellín doodgeschoten in 1994, omdat hij tijdens de WK-eindronde in eigen doel had geschoten en omdat Colombia daardoor werd uitgeschakeld. Nou, zulke dingen gebeuren gelukkig nu niet meer.

Michelle Branch in The Game of Love. En je herkende misschien wel al die gitaar, want dit doet ze samen met Santana. En deze Amerikaanse singer, songwriter en gitariste wordt vandaag 43 jaar. Lindsay Lohan, de actrice, wordt vandaag 40. Margot Robbie, je kent haar vooral van de hoofdrol in de film Barbie. Zij wordt 36. Wim de Vilder, de Belgische nieuwslezer, is vandaag 57 geworden. En Marga Bult, de zangeres en presentatrice, wordt vandaag 70 jaar.

0: Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. En ondertussen is Remco binnengekomen.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De werkgroep die overal hetzelfde parkeerbeleid wil voor gehandicapten is teleurgesteld in minister Sterk. Ze erkent dat er een probleem is, maar wil er voorlopig niets aan doen, zegt Martin Slingerberg in Kloetingen.
3: Kijk, we hebben naar de Tweede Kamercommissie een vraag aan de minister gesteld. Nou ja, en dan krijg je zo'n antwoord. En dan denk ik, ja, die minister heeft het echt niet door.
2: Elke gemeente kan nu zijn eigen regels opstellen. Mensen met een handicap kunnen daardoor hun auto soms tot vlak voor de deur parkeren. Maar elders is het een wirwar aan regels en zijn plekken slecht bereikbaar. De Tweede Kamer begint over een half uur met het debat over de bouw van nieuwe kerncentrales. Vanuit Zeeland zijn bewonersgroepen Borselen tot de Kern en Terneuzen tot de Kern naar Den Haag gegaan om mee te luisteren.
4: Ze horen wat de Kamerleden vinden van het onzalige plan om hier kerncentrales in de polder te zetten. Ik verwacht een heleboel haantjesgedrag.
2: Alleen de Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog in beeld als vestigingsplek. Bij de Oesterputten in Tolen is een nieuwe openbare sportplek geopend. Op dat Calisthenics Park kun je zelf oefeningen doen. Het idee kwam van Joachim Wissen.
5: Het is voornamelijk echt dat je met je eigen lichaamsgewicht traint. Zoals een pull-up, een muscle-up, dips. Het zijn best wel lastige oefeningen, maar met je eigen lichaamsgewicht kan je dus al heel veel doen. Daar heb je dus niet per se gewichten voor nodig.
2: En op een bord worden de oefeningen uitgelegd. Op die plek van dat nieuwe parkje stonden eerst verouderde speeltoestellen. Het gaat goed met het zeegerst dat vorig jaar is gezaaid. De plant komt massaal op in natuurgebieden als Waterdunen, Saaftingen en de Ierseke Moer, meldt Stichting het Zeeuwse Landschap. Het plantje zeegerst verdween steeds verder uit Zeeland, terwijl het een icoongewas is voor Zeeland en ook voor de natuur belangrijk. En het weer in Zeeland. Steeds meer bewolking. Vanmiddag kan het licht regenen. Een matige tot vrij krachtige wind. En het wordt 20 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Snelle en maan en blijven slapen. En wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. De inzet een paar sokken van Omroep Zeeland. En die worden zaterdag verloot bij Elias in het programma Weekend. En die vraag van vandaag die gaat over een openbare sportplek. Want naar een idee van Joachim Wisse is er ergens in Zeeland een nieuwe openbare sportplek geopend. Ik wil weten in welke plaats dat is. 0118-499999. Dus in welke plaats is er in Zeeland een nieuwe openbare sportplek geopend?

0: The Beatles en de Magical Mystery Tour. Wij zitten midden in het spelletje Wat is het? Met een vraag over de nieuwe openbare sportplek. Dini, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar is die geopend?
1: In Tholen.
0: Ja, waar woon jij zelf?
1: Ik woon zelf in Kamperland.
0: Oh, dat is te verder vandaan, hè?
1: Ja, nee, dat gaat hem niet worden.
0: Als er nou op Kamperland zoiets zou zijn, zou je er dan gebruik van maken?
1: Ja, zeker. Ze zijn hier volop met ontwikkelingen bezig, dus dat moet goed komen.
0: Ah ja. Ja, leuk. En als het goed weer is, toch zeker?
1: Nou, zeker wel.
0: Ja, nou, het levert jou een plekje op in de verloting bij Elias. Dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Ed Sheeran en Eyes Closed. Nog maar 3 jaar geleden deed hij voor het eerst mee aan het dartkampioenschap Grote Hulst. En nu werd hij warempel kampioen. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en dan ben je blij natuurlijk.
1: Ja, hartstikke natuurlijk.
0: Ja, kunnen we spreken van een talent of heb je gewoon heel veel getraind?
1: Ik heb op het begin de eerste maanden echt wel heel veel getraind. En daarna is het een beetje, ja, je moet de juiste setting vinden. De omgeving waarin je gooit is met die juiste mensen om je heen, waar je veel tips en tricks van krijgt. En ja, op een gegeven moment dan zie je dat er toch wel iets meer in zit. En dan ga je er eigenlijk een beetje ver in.
0: Ja, want hoe ging dat die allereerste keer, 3 jaar geleden?
1: Ja, dan verloor ik alles.
0: Verloor je alles? Nee, en toch heb je niet de moed verloren?
1: Nee. Eigenlijk, het motiveerde me eigenlijk. Als ik verlies, dan wil ik sowieso de volgende keer winnen. Want dan denk ik altijd, ja, dan bak ik je.
0: Ah ja, en wie heeft jou de beste tip gegeven?
1: Dat is Kevin de Smit. Dat is eigenlijk het fenomeen hier in de omgeving. En het begon eigenlijk een beetje gewoon als een grapje. En hij was altijd de betere hier in nog steeds, hè? Want hij is echt supergoed. En ik zei op een gegeven moment zei ik tegen hem, ik zeg, ooit ga ik eens van jou winnen. En dan hadden we op een bierveeltje een datum geschreven. En van, dan gaan we proberen, dan ga ik jou verslaan. En dat was toen niet gelukt, maar het motiveerde wel om hem nog steeds meer en meer te gaan trainen.
0: Ja, ja. En waar zat het hem dan uiteindelijk in dat je nu ineens zo goed bent?
1: Stress onder controle houden. En ja, je focus, hè. En natuurlijk ook, ik ben in een nieuwe omgeving terechtgekomen bij een clubje in Hulst. En dat is zo'n leuk clubje. Die waren er afgelopen vrijdag waren ze er ook. En de support van hun, die is gewoon ongelooflijk. Dat motiveert als je dan aan het bord staat.
0: Een gezelligheidssport, hè?
1: Het is sowieso een gezelligheidssport. Maar als je gemotiveerd wordt door support en weet je, als die jongens vertellen van nou, je gaat hem pakken van tevoren, dan ga je hem ook pakken. Hè.
0: Ja, zeg Robin, voor een darter ben jij opvallend dun.
1: Ja, maar mijn buik is er al bijgekomen. Als ik mijn 4 jaar geleden bekijk, dan... ik heb er eigenlijk geen aanleg voor. Dus daar ben ik op zich wel blij mee.
0: Oké, en jij gaat gewoon door en volgend jaar weer het nieuwe dartkampioenschap winnen.
1: Ja, ik wil eigenlijk meer, hoor. Want ik heb ook al eens Europese toernooitjes meegedaan. En dat was eigenlijk toen mijn eerste jaar, toen ik net begon, 6 maanden later, gooide ik een WDS-toernooi. Dat is...

0: tweede niveau, zeg maar, en het, ja, semi-prof niveau.
1: Ja.
0: En ja, iedereen verklaarde mij voor gek, omdat je natuurlijk wel iets meer inleg moet betalen. Dus ik verloor uiteindelijk ook mijn eerste wedstrijd gewoon dik. Maar dat zijn wel van die kleine dingen als je beter wil worden.
1: Nou, leuk om mee te maken toch sowieso?
0: Ja, ja, zeker. En ik wilde er echt nog wel iets meer uithalen. Maar weet je, er zit ook tijd in. Geduld. Ja, noem maar op.
1: En veel trainen, denk ik.
0: Ja, ligt dat per persoon. Hoe meer ik ga trainen, hoe slechter ik ga gooien.
1: Oh, oh, oh. Niet trainen dus.
0: Ja.
1: Nou, wie weet zien we jou nog eens op een proefkampioenschap, hè?
0: Ja, dat is altijd een doel. Als je een dokter wil zijn en je wil goed worden, dan moet je altijd het hoogst haalbare hebben. En dan, ja, dan zie ik het wel.
1: Nou, dan wens ik jou heel veel succes. Voor nu nog even genieten van de grote beker. Robin uit Hulst, dat kampioenschap Groot Hulst 2026. Daar was hij de kampioen.

0: De Rolling Stones en Come On om 9:55. Graag tot zo.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Comfort en Moor heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortenmoor.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
21: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Teddy Swims en Know It All. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En reageren, ja, dat vinden we natuurlijk altijd leuk. Dat kan via 0118 4999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danielle Stewart en On The Border. Ja, ik ga zo eens even kijken wat het weekendweerbericht gaat zijn. Want zometeen even een belletje. Festival De Ballade gaat morgen van start. En is alles er al klaar voor? Ik bel zo even met Michael Harten.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Festival De Ballade gaat morgen van start en ik was benieuwd of alles er al klaar voor is. Bart Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij staat nu op het festivalterrein?
1: Ik sta op het festivalterrein.
0: Oké, okay, als je rondje kijkt, wat zie je dan?
1: Dan zie ik momenteel nog een hoop hardwerkende mensen. Die nog de laatste loodjes eigenlijk aan het doen zijn. Want we zijn eigenlijk wel al heel eind. Het is altijd wel gevaarlijk om te zeggen, weten wij het andere jaren. Want uiteindelijk zijn we toch altijd wel tot vrijdagmiddag 3 uur bezig. En om 4 uur gaat het terrein open.
0: Oh ja, ja, ja. Dus echt tot op het laatste moment.
1: Tot op het laatste moment vaak wel. Hè. Dus altijd nog even de puntjes op de i te zetten. Maar voor ons gevoel lopen we echt wel goed op schema.
0: Ik reed gisteren door de sluizen. Ik zag de tent staan. Ik zag een reuzenrad. Ik zag het podium staan. Ik denk, nou, de deuren kunnen open toch?
1: Ja, nou ja, dat, vanaf daar ziet dat er zo uit. Maar er is toch altijd nog wel veel te doen op het terrein zelf. Hè. Alles moet aangesloten worden. Je moet overal bier hebben, je moet overal koelingen hebben, je moet overal stroom, water hebben, et cetera, et cetera. En dat vergt toch wel wat.
0: Ja, en je hebt al naar het weerbericht gekeken, denk ik?
1: Zeker, ja. Ja.
0: En dat belooft eigenlijk wel veel goeds, toch?
1: Ja, dat ziet er zeker goed uit. En daar zijn we heel blij mee, want de afgelopen 2 jaar hebben we toch een beetje gesukkeld af en toe met het weer. Dus met dit weerbericht zijn we zeker blij.
0: Ja, ja, een flinke regenbui kan al roet in het eten gooien, hè?
1: Dat kan altijd, ja.
0: Jannie en Hanny, die houden een meet and greet met hun scootmobiel?
1: Ja, klopt.
0: Wie zijn Jannie en Hanny? Even voor de mensen die geen idee hebben.
1: Ja, Jannie en Hanny. Ja, je zou ze eigenlijk echt even moeten zien. Ofwel op een van de filmpjes die op onze social media staan. Of het beste natuurlijk gewoon live komen kijken zaterdagmiddag. Want het is hilarisch om te zien. Het zijn 2 oude vrouwtjes. Een typische Zeeuwse accent. Die lekker tegen elkaar bezig zijn. En iedereen, het is heel herkenbaar voor de mensen. Ja.
0: En wat gaan ze doen dan die middag?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik ook niet. Dat is ook altijd weer een verrassing. Het is maar net hoe we op pet staan. En ze zullen vele mensen aan het lachen krijgen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Het zijn een beetje ongeleide projectielen.
1: Precies.
0: Ja. Bart, waar kijk jij zelf naar uit?
1: Eigenlijk heel het weekend wel. Er is niet specifiek 1 dag dat ik zeg van dat is het leukste. Want het is vrij gevarieerd. Vrijdag meer op de jeugd gericht. Zaterdag een beetje algemeen. Zondag echt een familiedag. En eigenlijk elke dag heeft er wat, vind ik.
0: Ja, ja, ja. En voor de rest is het vooral leuk om met iedereen een praatje te maken, hè?
1: Zeker weten, absoluut. Het is toch ook nog wel steeds het reunie-effect wat we veel zien. Mensen die vertrokken zijn naar de Breda, Rotterdam, noem maar op, die dan toch speciaal voor de Ballade terugkomen. En dat is gewoon heel leuk om te zien.
0: Ja, en jij zegt het reunie-effect. Het is ook elk jaar de reunie van de La Maquetta's. Nou, daar gaan we naar luisteren. Ik dacht, weet je wat? Ik pak gewoon eens een ouwetje. Hier is Ma.
2: Muziek uit Zeeland.

0: Dat is ook wel waar.
1: Dat is ook wel waar. Maar van de La Maquetta's. Ja, als je ze live wil zien. Het kan maar één keer per jaar. En dat is op Festival de Ballade. Op het kopje van Canada. Bij de sluizen van Terneuzen. Vrijdag, zaterdag en zondag.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland.

0: En ook dat is Zeeuws met Good Day. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuws nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De werkgroep die overal hetzelfde parkeerbeleid wil voor gehandicapten is teleurgesteld en minister Sterk. Ze erkent dat er een probleem is, maar wil er voorlopig niets aan doen, zegt Martin Slingenberg in Kloetingen.
3: Kijk, we hebben naar de Tweede Kamercommissie een vraag aan de minister gesteld. Nou ja, en dan krijg je zo'n antwoord. En dan denk ik, ja, die minister heeft het echt niet door.
2: Elke gemeente kan nu eigen regels opstellen. Mensen met een handicap kunnen daardoor hun auto soms vlak voor de deur parkeren. Maar elders is er een weerwar aan regels en zijn plekken slecht bereikbaar. De Tweede Kamer is begonnen met het debat over de bouw van nieuwe kerncentrales. Vanuit Zeeland zijn bewonersgroepen Borselen tot de Kern en Terneuzen tot de Kern naar Den Haag gegaan om mee te luisteren. Alleen de Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog een beeld als plek. Bij de Oesterputten in Tholen is een nieuwe openbare sportplek geopend. Op dat Kelly Stennings Park kun je zelf oefeningen doen. Het idee kwam van Joachim Wisse.
4: Het is voornamelijk echt dat je met je eigen lichaamsgewicht traint. Dus zoals een pull-up, een muscle-up, dips. Het zijn best wel lastige oefeningen, maar met je eigen lichaamsgewicht kan je dus al heel veel doen. Daar heb je dus niet per se gewichten voor nodig.
2: Op een bord worden de oefeningen uitgelegd. Op de plek van het parkje stonden eerst verouderde speeltoestellen. Het gaat goed met de zeegerst dat vorig jaar is gezaaid. De plant komt massaal op in natuurgebieden als Waterdunen, Saaftingen en Ierse Kemoer, meldt Stichting het Zeeuwse Landschap. Het plantje zeegerst verdween steeds verder uit Zeeland, terwijl het voor de natuur belangrijk is. Het weer in Zeeland, steeds meer bewolking en het kan licht regenen. Een matige tot vrij krachtige wind en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv... En

Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. De Van Dixhoorn Brigade in Middelburg leidt jong en oud op in reddingszwemmen en varend redden. Nou, daar waren weer... hoe zeg je het nou? Examens zwemmend redden. En hoe dat gegaan is, nou, daar ga ik zo even over bellen met Marieke.

0: Wham! And I'm your man. De Van Dixhoornbrigade in Middelburg leidt jong en oud op in reddingszwemmen en varend redden. En dan zijn er zo af en toe examens. En daar deden er dit jaar heel veel aan mee. Marieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 136 kinderen, jongeren en volwassenen.
1: Klopt.
0: En zijn ze allemaal geslaagd?
1: Ze zijn allemaal geslaagd.
0: En wat moesten ze dan precies doen?
1: Dat verschilt. De jongste leden leren vooral zichzelf redden. Kleine reddingjes, een stukje zwemmen. Ja, en hoe ouder je wordt, hoe meer je moet doen.
0: En hoe leer je jezelf redden?
1: In de helphouding liggen, met een zwemvest aan. Dat soort dingen.
0: Oh ja, maar ja, met een zwemvest aan, dan komt het toch altijd wel goed?
1: Ja, nou ja, als je in paniek raakt niet. Dus rustig blijven.
0: Oh ja, nee, ik zou denken, als je gewoon aan het zwemmen bent, dan heb je meestal geen vest aan, hè?
1: Nee, daarom. Dus we leren ook conditie opbouwen. Dat is een belangrijk doel van ons ook. En hoe kom ik snel uit het water?
0: Ja.
1: Hoe help ik mijn vriendje snel uit het water?
0: Oh ja, ja, ja. En ook twee volwassenen haalden een diploma.
1: Ja, dat was dit jaar voor het eerst bij ons. We hebben sinds bijna 2 jaar een groep volwassenen die ook zwemmen bij ons. En 2 van hun wilden ook een diploma halen. Dus daar hebben we ze naartoe begeleid.
0: Ja, en dat zijn dan mensen die wel al kunnen zwemmen.
1: Ja.
0: Maar ja, dit is net weer een techniek extra.
1: Ja, ja, precies. Dus ze hebben ook een bevrijdingsgreep geleerd. Wat doe je als iemand jou in het water bij je polsen grijpt? Een wat verdere afstand onder water zwemmen, dat soort dingen.
0: Ja, ja, want drenkelingen zijn vaak in paniek en ja, ze kunnen zelfs aan je nek gaan hangen. Hè, ja. En als dat dan toevallig een man van 100 kilo is, dan moet je toch zorgen dat je zelf ook veilig blijft. Hè?
1: Ja, precies. Nou, dat.
0: Ja. Jullie hebben ook een reddingsbrigade met een eigen rampenploeg.
1: Klopt.
0: Is het zo dat deze mensen, dus alle 136, daarna doorstromen?
1: Dat is niet verplicht. Maar vanaf dat je 12 bent, kun je meedoen in de mini-rampenploeg. Dus dan ga je leren hoe je in de rampenploeg actief bent. Daarna kom je in de junior-rampenploeg en uiteindelijk in de senioren.

0: op je werk kunnen regelen.
1: Oh ja, ja, dat is maar hetzelfde als bij de vrijwillige brandweer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Ja, precies.
1: Nou, 136 potentiële kandidaten dus erbij. Ja. Van de reddingsbrigade Middelburg, de Van Doornbrigade, Dixhoornbrigade.

0: Ja, de Juke Joints, dat was altijd de beste bluesband van heel Nederland. Hier samen met Katinka Polderman en Nuduza Almejunut.
1: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
0: Ja, ik moest even luisteren. De nieuwe promo. Aankomende maandag. Dan beginnen we weer. Dan gaat de zomer echt van start. Nou, wat er dan precies gaat gebeuren. Ja, dat hoorde je in deze promo niet precies. Maandag maken we je pas een beetje wijzer.

0: Elvis Presley en As Long As I Have You. Om 11:03. Graag tot zo.
1: Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
20: Slag, dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: Emma Heesters. En waar ga je heen? Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk weer Check de Plek. Er staat een mooie aanwijzing klaar. En we praten ook even met Stefanie, want zij is een actie begonnen voor een sportprothese.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland. At this moment.

If I could just hold you.

0: Thomas Smith en Stay. Stephanie uit Scharendijken heeft een nieuwe sportprothese nodig. En daarom is er nu een inzamelingsactie, een crowdfundactie. Stephanie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je precies nodig?
1: Ik heb een dagelijkse prothese waar ik in principe ook mee kan sporten.
0: Ja, het is voor je benen.
1: Ja, ik heb een onderbeenamputatie gehad 8 jaar geleden.
0: En dat betekent dat je dus tot aan je knie een prothese hebt?
1: Ja, net onder de knie is het geamputeerd.
0: Dus en wat kun je daar?
1: Ja?
0: En wat kun je dan met je huidige prothese doen?
1: Daar kan ik de dagelijkse dingen. Dus het gewone lopen en het fitnessen gaat ermee. Maar ik tennis ook 1 keer in de week. En het gaat wel met de prothese die ik nu heb. Alleen met de sportprothese is het net wat soepeler. Gaat het makkelijker. En is het ook voor mij makkelijker met mijn stomp. Want ik krijg nu, als ik aan het tennissen ben, krijg ik, het klinkt heel onlogisch, klappen op mijn stomp. Met het rennen en het stoppen en het draaien.
0: Ja, dat klinkt niet raar. Het lijkt me dat juist dan best wel pijnlijk is.
1: Ja, dat is het ook. En met zo'n sportprothese, daar zit net wat meer vering in en andere vering, waardoor ik wel gelijk kan stoppen en kan draaien, wat ik met de prothese die ik nu heb eigenlijk niet kan. Ik moet eigenlijk uitlopen. Dus af en toe sta ik ook bij de buren op de baan van, hoi, ik moest voor een bal rennen en nu moet ik even uitlopen, want ik kan niet ineens stoppen.
0: Oh ja, als je te plotseling remt, dan dreunt dat door.
1: Ja, en daar krijg ik best wel wondjes van op mijn stomp. En dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee. Het zit hem dus niet alleen in de aansluiting, maar ook in het onderste gedeelte waar die vering zit.
1: Ja.
0: En dan zou je denken, dan koop je er eentje.
1: Ja, dat zou iemand, dat kan.
0: Maar dan komt de grote maar.
1: Ja, dan kom ik. Ik ben 100% afgekeurd. Dus met een uitkering red ik het prima. Maar grote uitgaves, daar moet ik heel veel voor sparen. En met een uitkering gaat dat gewoon niet.
0: Nee, en een prothese kost heel wat meer dan een paar schoenen.
1: Ja, een prothese is rond de 6.500 euro.
0: En de zorgverzekering?
1: Die vergoeden niet meer. Ook een normale prothese. Normaal kreeg je die 1 keer in de 3 jaar kreeg je een nieuwe prothese. En dat is nu ook al afgeschaft. Het is nu, zodra die kapot is of als die echt niet meer goed rond je stomp past, dan pas krijg je een nieuwe.
0: Oh ja, dus je kunt niet zeggen, deze zit niet meer zo lekker, ik wil een nieuwe, en dat je dan een sportprothese neemt.
1: Nee, want ze weten daar ondertussen ook wel wat een sportprothese is en wat niet. Dus dat hebben we ook geprobeerd met mijn prothesemaker. Maar dat is ook niet gelukt.
0: Nee. Dus een crowdfundactie. Er is best wel al bijna een kwart binnen. Dus dat doet op zich wel goed, denk ik.
1: Ja, ik vind het wel heel onwerkelijk. Want er staan ook echt mensen tussen die ik gewoon helemaal niet ken. En die storten ook gewoon geld. En ik ben daar eigenlijk, en dat ben ik niet gauw, sprakeloos van.
0: Nee, maar dat is toch juist het mooie van zo'n actie?
1: Ja, zeker.
0: En ik bedoel, niet iedereen hoeft meteen 100 euro te doneren. Ja, als iemand dat wil, dan mag dat wel. Maar ik bedoel, als alle Zeeuwen 1 euro doneren, dan kun je zelfs een gouden prothese aanschaffen.
1: Nee, of met ventilator, dat is ook wel lekker met het warme weer.
0: Stephanie, jij zegt ik tennis graag. Is het dan zo dat als je hem eenmaal hebt, hè, als het geld binnen is, dat je meerdere sporten kunt doen? Of moet die dan echt nog op tennis toegespitst worden?
1: Nee, je kan met deze wel meerdere sporten doen. Want ik heb hem vorig jaar, 3 jaar geleden, 3 maanden op proef gehad. En toen heb ik er ook geprobeerd mee te fitnessen. Want dat doe ik ook 1 keer in de week om mijn romp sterk te houden. En daar was het geen succes mee. Het is er wel eentje door die vering. Je moet hem ook constant in beweging houden. Dus ik kan ook niet stilstaan bij de tennis. Ik moet hem echt in beweging houden. En dan krijg je heel veel startkracht. Dus met afzetten krijg je gewoon heel veel kracht mee.
0: Maar je zou er bijvoorbeeld wel een rondje mee kunnen gaan hardlopen?
1: Ja, en er zijn ook mensen die prothese hebben waar ze dagelijks mee lopen. Ik heb dat ook geprobeerd, maar dat was voor mij dat niet.
0: Nee, dus het wordt wel een kwestie van steeds wisselen.
1: Ja.
0: Maar goed, eerst maar eens zien dat hij er komt.
1: Ja.
0: Als jij denkt, nou, ik wil Stephanie best wel helpen. Al is het maar met €5. Een heleboel €5 maakt ook weer een hele grote hoop. Dan kun je even een appje sturen aan 0118-499999. Dan krijg je van mij de link om te doneren meteen terug. Stephanie, ik hoop dat het heel snel lukt, want dan ga je een mooie zomer tegemoet, hè?
1: Ja, zeker. Ik hoop het ook.
0: Of duurt het nog even dan voordat hij aangemaakt kan worden?
1: Ja, dat wel. Hij moet besteld worden en dan moet er een afdruk van mijn stomp gemaakt worden om de koker ook goed passend te maken. Dus het is niet, stel dat ik morgen het geld binnen heb, dat ik hem overmorgen al heb.
0: Nee, dat gaat waarschijnlijk ook een paar keer gaan passen.
1: Ja, ja.
0: Maar goed.
1: En dan moet hij afgesteld worden en dus dat... Dat duurt wel heel even, maar laten we eerst het geld bij elkaar krijgen.
0: Precies. Nou, als je Stephanie wil helpen dus... Nou, ik zou denken, heel Schaarendijken moet al uitlopen. Maar gewoon als heel Zeeland even zich van zijn beste kant laat zien... stuur een appje 0118-499999. Krijg je van mij de doneerlink.

Ten Sharp en You. Nou, ondertussen komen er allerlei appjes binnen. Allemaal mensen die Stephanie willen helpen aan een sportprothese. Marian die stuurt net een appje. Ze zegt, op vakantie met de boot in Zeeland hoorden we Stephanie's verhaal. En we willen graag iets bijdragen. Nou, ik zeg gewoon namens Stephanie alvast dankjewel. En ook voor alle anderen die al een appje gestuurd hebben omdat ze de doneerlink willen hebben. Nou, als je ook een klein steentje bij wil dragen. En Stephanie heeft dus een nieuwe prothese nodig waar ze ook mee kan tennissen. Want vanaf de onderbeen tot beneden. Het is net ietsje anders dan een gewone prothese. En daar is gewoon heel veel geld voor nodig. Nou, je kunt dus een appje sturen aan 0118 4999 99.

0: Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.
1: Wij spelen zometeen ons spel Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen Elsa. De werkgroep die overal hetzelfde parkeerbeleid wil voor gehandicapten is teleurgesteld in minister Sterk. Ze erkent dat er een probleem is, maar wil er voorlopig niets aan doen, zegt Martin Slingenberg in Kloetingen.
4: Kijk, we hebben naar de Tweede Kamercommissie een vraag aan de minister gesteld. Nou ja, en dan krijg je zo'n antwoord. En dan denk ik, ja, die minister heeft het echt niet door.
3: Elke gemeente kan nu eigen regels opstellen. Mensen met een handicap kunnen daardoor hun auto soms vlak voor de deur parkeren. Maar elders is er een weerwaar aan regels en zijn plekken slecht bereikbaar. De gemeente Tholen wil ook na 2030 woningen blijven bouwen die geschikt zijn voor ouderen. Dat meldt Streekomroep Zuidwest. Tot dat jaar zijn de plannen al duidelijk. Maar voor de periode daarna moet nog worden uitgewerkt hoeveel woningen er precies nodig zijn. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat het aantal 85-plussers op Tholen de komende jaren met meer dan de helft stijgt. De Tweede Kamer is begonnen met het debat over de bouw van nieuwe kerncentrales. Vanuit Zeeland zijn bewonersgroepen Borselen tot de Kern en Terneuzen tot de Kern naar Den Haag gegaan om mee te luisteren. Alleen de Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog een beeld als plek. Bij de Oesterput in Tholen is een nieuwe openbare sportplek geopend. Op dat Calisthenics Park kun je zelf oefeningen doen. Het idee kwam van Joachim Wisse.
5: Het is voornamelijk echt dat je met je eigen lichaam lichaamsgewicht traint. Dus zoals een pull-up, een muscle-up, dips. Het zijn best wel lastige oefeningen, maar met je eigen lichaamsgewicht kan je dus al heel veel doen. Daar heb je dus niet per se gewichten voor nodig.
3: Op een bord worden de oefeningen uitgelegd. Op de plek van het parkje stonden eerst verouderde speeltoestellen. Tot slot nog het weer. Steeds meer bewolking en op sommige plekken regen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel. Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

0: George Ezra en Anyone For You. Hij staat al klaar. De aanwijzing voor Check de Plek. We zoeken zo meteen weer een plek in Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Maar eerst J.P. de Klerk.

JP de Klerk. En deze zomer, wij spelen ons spelletje Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Ook dat kan. Nou, je krijgt zo de aanwijzing en als je denkt te weten welke plek wij zoeken, dan bel je. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Hier buiten niet genderneutraal. 0118-4999-99. Hier buiten niet genderneutraal.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Hier buiten niet genderneutraal. En nu heb ik twee Lenies aan de telefoon, maar ja, dit was de eerste. Leni, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Leni, waar bel je vandaan?
1: Sieradenskerken.
0: Sieradenskerken, wat denk je? Welke plek zoeken we?
1: Mijn eerste gedachte was Vrouwenpolder.
0: En waarom Vrouwenpolder?
1: Ja, dan denk ik van hier buiten. Dat is ook buiten in de polder. En dat was eigenlijk mijn eerste gedachte.
0: Ja, nou ja, je hebt helemaal goed gedacht.
1: Oh.
0: Heel vaak klopt. Is je eerste ingeving de beste,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat Leni, dat betekent dat jij morgen een van onze finalisten bent. Dus
1: oh, leuk.
0: Blijf even aan de lijn.
1: Doei.

Douwe Bob en Fanny. Ja, en Leni, die daarnet Check de Plek won, die moet heel even terugbellen, want er is iets mis met haar telefoonnummer. Dus Leni, even bellen nog naar 0118 4999 99.

0: Counting Crows met Vanessa Carlton en de Big Yellow Taxi. En de Counting Crows stonden nog op Concert at Sea. En ondertussen is onze eigen Michiel aangeschoven. En jij zit nog even op je telefoon te kijken.
1: Voor
0: de stelling in zegt u het maar.
1: Ja, laatste zaak even regelen en even kijken hoe het eraan toe gaat in Den Haag. Het debat over de mogelijke komst van kerncentrales is daar begonnen. Komen ze nou in de Paulinapolder bij Biervliet? Gaan ze toch naar de Eemshaven? De stelling van vandaag, is nou die mogelijke komst, is dat nou een slecht idee? Of is dit nou juist de manier voor hoogwaardige werkgelegenheid? Praten we over verder, zo meteen om 17:30. Inzicht u het maar.

0: Smelly Kitchen, een boogaloo om 3 minuten voor 12. Goedemorgen Zeeland, is het morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen veel plezier met Michiel.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel, het is 12 uur Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met een melding van de Westerschelde-tunnel vanwege een geschaarde caravan in de Westbuis in de richting van Terneuzen zijn beide tunnelbuizen afgesloten. Verwachting is dat dat ruim een uur kan gaan duren en daarom vertraging aan beide kanten. Ruim 14 kilometer gemeld al in de richting van België vanuit Borselen. Hou daar dus rekening met vertraging of dat je om kunt rijden. Het beste via Antwerpen is het advies op dit moment.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Geef aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers.
3: Aan tafel.
5: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers.
7: Aan tafel. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
8: Omroep Zeeland.
10: 63-jarige Vlissingen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een meisje van wie hij de voetbaltrainer was. De rechtbank in Middelburg die buigt zich vandaag over die zaak. En ik blik daarover vooruit met Mercy Kamermans op die zaak zo in Zeeland nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Zeeuwse actievoerders zijn in Den Haag. Daar wordt namelijk gepraat over de eventuele komst van kerncentrales. En ze zet zich maar liefst 37 jaar al in voor het Rode Kruis. En dat werd gezien. Lisa van Antwerpen kreeg een bijzondere onderscheiding. Ze vertelde zelf zo meteen over in de Zeeuwse Kamer. 6:12. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Een 63-jarige Vlissinger wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een meisje van wie hij de voetbaltrainer was. Hij moet zich vanmiddag om 14:30 voor de rechtbank in Middelburg melden. Het misbruik dat zou hebben plaatsgevonden tussen 2014 en 2018. Ik praat erover met verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, jij gaat straks die zaak voor ons volgen. Het is best lang geleden dat dat meisje zou zijn misbruikt door haar trainer. 8 tot 12 jaar geleden. Waarom nu pas die zaak in de rechtbank?
11: Dat heeft er vooral mee te maken dat het meisje zelf, ik zeg meisje, maar het is eigenlijk nu een vrouw van 27... pas veel later aangifte heeft gedaan. Dat deed ze 2 jaar geleden, in 2024. Dus pas jaren nadat het misbruik zou hebben plaatsgevonden. En zij was ten tijde van het misbruik 15 tot 19 jaar oud. En ze zat toen op voetbal bij Zeelandia Middelburg. En de verdachte was toen haar voetbaltrainer. En ook teamleider van het meisjeselftal. Het is dus een oude zaak. Maar ja, er is pas kort geleden aangifte gedaan. En dit soort zaken verjaren niet.
10: Nee, dat misbruik, vond dat dan plaats op de voetbalclub? Was dat na de training?
11: Ja, we weten er nog niet het fijne van. Maar voor zover we nu weten, is dat deze man zich opgeworpen zou hebben een beetje als een vaderfiguur voor het meisje. Ze zagen elkaar ook in privésituaties. En het is dan ook zo dat Zeelandia Middelburg, de voetbalclub, ook hele lange tijd helemaal niks wist van die zaak. Die weten er ook pas van sinds dit voorjaar, toen de zaak voor het eerst een keer op de rechtbankrol verscheen. Er is toen een bijeenkomst geweest in het clubhuis voor leden die behoefte hadden om vragen te stellen, maar het overviel ook de club.
10: Wat heeft de verdachte eigenlijk zelf verklaard bij de politie?
11: Hij ontkent ten stelligste. Maar ja, hij is wel begin dit jaar opgepakt. Hij zit al bijna een half jaar in voorarrest. En ja, dat betekent toch wel dat de verdenking ernstig is en dat er toch serieuze aanwijzingen zijn dat het wel gebeurd is. En wat nou ook niet echt meewerkt voor die man, is dat hij al een strafblad heeft, waarop ook een eerdere veroordeling staat van een soortgelijk feit. In 2003 is hij namelijk veroordeeld voor het plegen van ontucht met een pleegmeisje. Die relatie zou zijn begonnen in 1999, toen dat meisje 14 was. En heeft 2 jaar geduurd. En ja, daar is hij dus ook al voor veroordeeld eerder.
10: Ja, dan naar die zaak van vanmiddag. Wat kunnen we verwachten?
11: Ja, waarschijnlijk dus een ontkennende verdachte. Het Openbaar Ministerie, ja, die gaat met een strafeis komen. En het slachtoffer, de vrouw die aangifte heeft gedaan, die heeft al aangegeven dat zij gebruik gaat maken van haar spreekrecht. En tot slot zal de advocaat van de man natuurlijk hem verdedigen. En dan kunnen we over 2 weken de uitspraak van de rechtbank verwachten.
10: Oké, okay, jij volgt het voor ons vanmiddag in de rechtbank in Middelburg. Mirjam Kamermans, dankjewel. Tientallen Zeeuwen zijn vanochtend in een bus en in auto's naar Den Haag getrokken voor de Kamercommissie Klimaat en Groene Groei. Daar debatteren Kamerleden over het kabinetsplan voor nieuwe kerncentrales. Het kabinet wil gaan kiezen tussen de Paulinapolder bij Biervliet en Eemshaven in Groningen. Op de tribune mensen van de actiegroepen Borselen tot de Kern en Terneuzen tot de Kern. Tegenstanders dus van die eventuele komst van nieuwe kerncentrales, zoals Tonnie Schone.
4: Ik ben lid van Terneuzen tot de Kern, maar ik woon eigenlijk in de gemeente Sluis. Omdat het ook heel Zeeuws-Vlaanderen raakt. En ik vond het heel belangrijk om niet alleen maar mensen die in de buurt wonen, maar eigenlijk ook andere mensen te vertegenwoordigen. En dat doe ik. Heeft dat zin? Ik denk dat het zin heeft, want ze zien dat er toch weerstand is. Want Zeeland wordt iedere keer gezegd dat het draagvlak is. En dat is bestuurlijk draagvlak om eigenlijk te zeggen, het gaat precies over 3 personen. Dat gaat over Hugo de Jonge, dat gaat over meneer Abus en dat gaat over Johan de Bat.
12: Er wordt telkens uit onderzoeken blijkt dat 3/4 ongeveer van de Zeeuwen zegt van nou, kerncentrale is prima.
4: Dat zijn natuurlijk wel hele gekke onderzoeken. Ik weet niet of je naar de validiteit van de onderzoeken hebt gekeken, maar die zijn zo aan te vechten. Want ik heb sommige onderzoeken kon ik 2 keer invullen. Dus ik bedoel maar, nou ja, dan doe je er gewoon een troll op zetten als je een denkt ik ben voor kernenergie en je hebt je resultaat binnen. Dus dat is echt niet betrouwbaar. Als je het dan goed wil doen, dan moet je gewoon zeggen we gaan als overheid net als met stemmen, we gaan het echt officieel doen. Dan gaan we de resultaten krijgen waar ik vertrouwen in heb. Maar niet in de onderzoeken die nu door verschillende krantenpolletjes en dit en dat worden gedaan. Dat is gewoon flauwekul.
10: In de groep Zeeuwen die in Den Haag op de tribunes is gaan zitten is ook statenlid Ines Vlaming van Pro. Wat verwacht zij van de discussie vanmiddag in de Kamercommissie Klimaat en Groene Groei?
13: Ik hoop dat de partijen tot de conclusie zullen komen dat het gewoon een heel slecht idee is om kernenergie neer te zetten, waar dan ook in Nederland. Groningen zit er niet op te wachten, maar wij ook zeker niet in Zeeland. Paulinapolder is om allerlei redenen een heel slecht idee. Maar Zeeuws-Vlaanderen is überhaupt gewoon. Het zit er echt niet op te wachten, dat gebied.
12: Bent u niet bang dat ze in de Kamer denken, ja, een beetje couleur lokaal, hè? Daar heb je ze weer, die tegenstanders met hun protestborden.
13: Nou, ik heb het idee dat er toch wel steeds meer wordt geluisterd naar de protesten. Maar dat ook bijvoorbeeld partijen als Tenet zeggen van het kan helemaal niet in Zeeuws-Vlaanderen. Dus het is niet alleen maar couleur lokaal.
12: Maar toch niet een hele grote opkomst. Het is niet zo dat bussen vol met Zeeuwen nu meegaan.
13: Nou, er zijn heel veel Zeeuwen tegen die ik spreek, maar die zeggen van.
12: Niet volgens het onderzoek, hè?
13: Nou, Zeeuws-Vlaanderen, de omroep Zeeuws-Vlaanderen heeft in Zeeuws-Vlaanderen onderzocht dat 90% van de Zeeuwen daar, of de mensen daar, ze niet wil. Dat vind ik toch wel behoorlijk. Alleen heel veel van die mensen die hebben het idee dat het toch al de pap gestort is. En dat vind ik een beetje jammer. Want ik denk dat het echt zin heeft om je geluid te laten horen in Den Haag.
12: Denkt u inderdaad dat het nog wat uitmaakt in dit stadium?
13: Nou ja, ik hoop toch dat ze daar ook zich zullen realiseren dat kernenergie in Zeeuws-Vlaanderen is een oplossing voor een niet bestaand probleem daar. Dus dan moet je daar vervolgens allerlei datacentra gaan bouwen om die stroom te gaan gebruiken. Dat is toch een beetje paard achter de wagen spannen.
12: Wat je ook steeds meer hoort van, nou ja, grote kerncentrales dan misschien niet. Maar dan kiezen we dan door heel Nederland of ja, kiezen we gewoon voor een serie kleinere kerncentrales. Is dat dan een oplossing?
13: Ja, die kleine kerncentrales die zijn er echt nog lang niet. Ik heb het idee dat dat toch een beetje is gehyped. Maar ja, die grote kerncentrales is gewoon 20e eeuwse technologie. Die totaal niet meer past in ons energiesysteem. En ik hoop dat mensen zich dat ook eens gaan realiseren.
10: Wordt vandaag dus overgepraat in Den Haag tijdens die Kamercommissie Klimaat en Groene Groei. Wat zijn die plannen dus voor nieuwe kerncentrales? Later vanmiddag gooi je er meer over.

0: Boys en Good Vibrations. Het is 11:15 geweest. Veel problemen rondom de Westerschelde-tunnel. Pas om 1:00 gaat de oostbuis richting Borselen weer open. Meer details krijg je zo. Eerst voor het weer even naar Mario Echthuizen. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Het weer, dat is wel anders dan we gisteren gewend waren. Het was zo mooi en zondag, dus bewolkt en winderig.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het gisteren wel aangekondigd dat het vandaag wat minder zou zijn. Nou, we hebben even met een zuur appeltje te maken. Ik zeg ook appeltje, want het stelt niet zoveel voor. Het is namelijk een verzwakt koufront dat de provincie verder vanmiddag gaat passeren. De bewolking is tijdelijk wat dikker en er kan nog wat lichte regen vallen. Voornamelijk in het oosten van de provincie. Maar als ik nu op de weerradar kijk, dan is het meestal dus alweer voorbij. Er viel trouwens maar een paar tiende millimeters. Nou, van het westen uit breekt de bewolking nu. En dat gaan we straks ook in het oosten van de provincie zien. Misschien dat waarnemer Jaap in Haamstede de eerste opklaring al kan zien. De temperatuur loopt vanmiddag nog iets op, naar hooguit 22 graden. En de westelijke, later noordwestelijke wind heeft duidelijk de hoofdrol vandaag. Deze is af en toe nog vrij krachtig tot krachtig, maar neemt vanavond wel verder af. Komende nacht dan koelt het af naar 13 tot 17 graden en zijn er opklaringen. Nou, morgen is het vrij zonnig en droog met temperaturen rond 21 graden. Niet gek, denk ik. En ook in het weekeind dan zijn er zonnige perioden en blijft het nagenoeg droog. Temperaturen liggen dan eveneens rond de 21 graden. En na het weekeinde wordt het geleidelijk weer wat warmer.
0: Oké, duidelijk. Mario Echthuizen, dankjewel. Meer vanmiddag van jou. Kijk nu even naar de weg met problemen rondom de Westerschelde-tunnel. Er is een geschaarde caravan in de westbuis richting Terneuzen. Beide tunnelbuizen zijn daarom afgesloten. Naar verwachting zal de oostbuis in de richting van Borselen vanaf 1:00 weer worden vrijgegeven. De westbuis richting Terneuzen rond 1:00 of 2:00. Het advies van de Westerschelde-tunnel is dus om je reis uit te stellen waar dat mogelijk is op dit moment.

0: van Bruno Mars. Hier bij Omroep Zeeland hoor je I Just Might. Eens kijken wat er opvalt in het nieuws ook buiten onze provincie. Het kabinet voelt er niets voor om de nieuwe stikstofplannen alweer aan te passen. Vannacht was er tot na middernacht een debat over. Voor die plannen heeft het kabinet steun nodig van oppositiepartijen, vertelt deze verslaggever Wilco Boom van de NOS. Bijvoorbeeld van Pro en Ja 21.
1: Ja 21 wilde dus aanpassingen, maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
0: Landbouwminister Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof mogen uitstoten. Even kijken naar New York, daar een levensgevaarlijke actie van twee mensen. Ze klommen naar het puntje van de Empire State Building. Beelden ervan die zijn te zien bij CNN, dat ook de geluidsopname heeft van de luchtverkeersleiding die ook die situatie zag.
2: Yeah, what's all the hoopla going on over there?
3: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
2: Oh, that's awesome.
0: De klimmers waren man en vrouw. Ze hadden een vlag tevoorschijn met een vredesboodschap. En daarna volgde man de vrouw ten huwelijk. Op bodycambeelden van agenten is te zien hoe ze van het 443 meter hoge gebouw worden gehaald.
4: How you doing? Well, you can't be up here. All right.
5: Yeah, I'm okay.
0: En de twee zijn dan wel opgepakt door hun actie. Toch opmerkelijk nieuws. Uit het land Amerika. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Stefan Dane die praat je bij. En in de Zeeuwse Kamer een bijzonder verhaal van Lisa van Antwerpen. Hoor je zometeen hier bij Omroep Zeeland.

0: Ilse de Lange en toch wel een van haar grootste classics. Hè? So incredible. Bij Omroep Zeeland, 12:30 is het geweest. Zometeen tijd voor de Zeeuwse Kamer. Daar in het verhaal van Lisa van Antwerpen. Zij kreeg een onderscheiding die niet zo heel veel mensen krijgen, volgens mij. Haar verhaal deelt ze hier zometeen op de radio. En Stefan Dane is er zo met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van Alve. Je krijgt dat van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Westerschelde-tunnel is in beide richtingen dicht vanwege een ongeluk. In de tunnelbuis richting Terneuzen is een auto met caravan geschaard. Volgens een woordvoerder van de tunnel is er flinke schade. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. De tunnelbuis richting Borselen is rond 1 uur weer open. Die richting Terneuzen rond 2 uur is nu de verwachting. De gemeente Tholen wil ook na 2030 woningen blijven bouwen die geschikt zijn voor ouderen. Dat meldt Streekomroep Zuidwest. Tot dat jaar zijn de plannen al duidelijk. Maar voor de periode daarna moet nog worden uitgewerkt hoeveel woningen er precies nodig zijn. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat het aantal 85-plussers op Tholen de komende jaren met meer dan de helft stijgt. Tot zeker zondagochtend rijden geen treinen vanuit het zuiden naar Rotterdam. Dat komt door een brand in een kabelgoot tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Honderden kabels raakten beschadigd. Het herstel duurt langer dan verwacht. Treinen vanuit het zuiden dus rijden niet verder dan Dordrecht. De NS zet bussen in tussen Dordrecht en Rotterdam Centraal. De Tweede Kamer debatteert over kabinetsplannen voor nieuwe kerncentrales. De Paulinapolder bij Biervliet is daarvoor in beeld als locatie, net als de Eemshaven in Groningen. Bewonersgroepen Borselen tot de kern en Terneuzen tot de kern zijn naar Den Haag gegaan om mee te luisteren.
7: Ik hoop dat de partijen tot de conclusie zullen komen dat het gewoon een heel slecht idee is om kernenergie neer te zetten, waar dan ook in Nederland. Groningen zit er niet op te wachten, maar wij ook zeker niet in Zeeland. Paulinapolder is om allerlei redenen een heel slecht idee. Maar Zeeuws-Vlaanderen is überhaupt gewoon. Het zit er echt niet op te wachten, dat gebied.
6: Ook tegenstanders uit Groningen zitten op de tribune in de Tweede Kamer. Het weer in Zeeland ook vanmiddag veel bewolking en kans op lichte regen. Vanuit het westen klaart het op en blijft het daarna droog. Bij een matige tot vrij krachtige wind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Stefan, dankjewel. Je hoort het bij hem al in het nieuws rondom de Westerschelde-tunnel. Dus problemen door die geschaarde caravan in de westbuis. Naar verwachting zal dus de oostbuis in de richting van Borselen vanaf 1 uur weer worden vrijgegeven. Die is op dit moment afgesloten. Hetzelfde geldt voor de westbuis richting Terneuzen. Die gaat naar verwachting weer rond 2 uur open. Stel je reis uit, is het advies van de Westerschelde-tunnel. De ANWB die adviseert om te rijden via Antwerpen.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland

0: Sinna Spijer hoorde je bij Omroep Zeeland. Die on this heel goedemiddag. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Ja, als je in Zeeland het over het Rode Kruis hebt, kun je eigenlijk niet om haar heen. Want al 37 jaar zet ze zich als vrijwilliger in voor het Rode Kruis. En is ook nog eens hoofd van het noodhulpteam en speelt een cruciale rol bij een noodsituatie. En daarvoor werd ze dan ook terecht onderscheiden. Want op 9 mei ontving ze uit handen van prins Pieter Christiaan de medaille van verdiensten in brons. Deze onderscheiding die wordt toegekend aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor het Rode Kruis. Lisa van Antwerpen, goedemiddag, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Geel Yves-stijl, gekleed volgens mij.
1: Ja.
0: Is dat ook iets Rode Kruis eigen? Want wat ik ken ook mensen die bij het Rode Kruis zitten. Volgens mij gaan ze nergens naartoe zonder dat ze iets van spullen bij zich hebben of dat ze ermee bezig zijn.
1: Ja, je bedoelt uniform zelf op zich. Ja, we zijn natuurlijk verplicht om, als we officieel voor het Rode Kruis uitgaan, om de uniform van het Rode Kruis te dragen.
0: Ja.
1: Dus als herkenningspunt.
0: Ja. Maar normaal gesproken volgens mij ook bij de pieper op zak, toch?
1: Ja, dat klopt. Die heb ik ook op zak.
0: Oh, nu ook.
1: Ook een verplicht om een bij te hebben in ieder geval. Mocht het nodig zijn, dan kun je er gelijk op reageren. Of je beschikbaar bent of niet.
0: Ben jij 24-7 bezig met het Rode Kruis?
1: Nee, niet 24-7. Maar ik ben wel beschikbaar, maar niet echt 24-7. Nee, als je niet kan, dan moet je je even afmelden.
0: Ja. Laten we even teruggaan naar 9 mei, die bijzondere dag. Hoe is dat gegaan allemaal?
1: Ja, ik had van tevoren al wel een uitnodiging gekregen. Zo van, nou, je krijgt een onderscheiding. Je bent al heel veel jaren erbij in Amersfoort. Dan heb je interesse om te komen. En dan krijg je de uitreiking van die prins. Dus ja, in eerste instantie had ik zoiets van, jeetje, Amersfoort en... Even voor een certificaat, dacht ik. Maar ja, toen ben ik mijn dochter over gehad. Want er mocht een introductie meenemen. En die zei toen van, nou ja, zullen maar niet gaan. Maar ja, wanneer zie je nou een prins? Dus eigenlijk zo ja. Van, oké. Nou ja, dan gaan we samen. Dus toen kwamen we daar. En toen was het even officieeler. Dus dat was even van, wow. Het is meer dan even een certificaat in ontvangst nemen. Als je 35 jaar langer erbij zit. Dus dat was even slek.
0: Ja, en hoe was hij dan in het echte prins?
1: Ja, een hele aardige man.
0: Ja?
1: Ja, ook maar gewoon de mens, wat dat betreft. Ja.
0: En toch ook nauw betrokken bij het Rode Kruis?
1: Zeker.
0: Hij is toch ook nauw betrokken bij het Rode Kruis?
1: Ja, hij is kanselier van het Rode Kruis. Ja, dat klopt. Ja.
0: Hij is er nauw bij betrokken. Jij dus al 37 jaar. Als je zou moeten omschrijven wat het Rode Kruis voor jou betekent, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, Rode Kruis betekent eigenlijk weer een Rode Kruis zitten. Zie je hulp. Zo zie ik dat. En betrouwbare partner in. Als er iets aan de hand is, dan hulp kunnen bieden. Vertrouwen voor de mensen, ja.
0: Waarom vind jij dat zo belangrijk dan, om die hulp te bieden?
1: Je ziet vaak natuurlijk in als er iets aan de hand is, dat de mensen toch in paniek zijn en niet weten wat te doen. En dat is ook zo, wat er in een keer wat gebeurt. En als je dan een stukje rust in kan brengen, dat vind ik zelf heel mooi.
0: Hoe doe je dat? Dan ga je dan gewoon met die mensen in gesprek? Blijf jij zelf al heel rustig als je in zo'n situatie komt?
1: Ja, ik ben over het algemeen heel erg rustig van mezelf, ja.
0: Wat moet er dan gebeuren om jou toch onrustig te krijgen?
1: Ja, van binnen is het soms wel onrustig hoor. Maar uiterlijk ben ik eigenlijk wel heel rustig. Ja, ik weet niet wat aan mij van slag kan brengen. Natuurlijk zat er wel wat te wezen, maar ik raak niet snel in paniek. Nee.
0: Maar ook bij het mistongeluk bijvoorbeeld in het verleden?
1: Ja, weet je, dus het was gewoon raar. Op het moment zelf handel je en later ga je pas denken.
0: Wat had je toen die melding binnenkwam, toenertijd?
1: Ja, ik was op mijn werk en eigenlijk onderling werd er gebeld van het systeem werkt niet precies. En van jongens, er is wat aan de hand. We moeten opkomen. Dus dat is best even spannend natuurlijk. Dus we zijn naar de Flex uitgaansplaats gegaan, toen Bosselen was dat. En toen zijn we in afwachting van de meldkamer de opdracht kregen om er naartoe te gaan. En dat is best spannend natuurlijk, wat tref je aan?
0: Ja, wat trof je daar aan?
1: Ja, mist. Dus je zag heel weinig. Dus dat was heel vreemd. En rond een uur of 11 ving het op trekken. Ja, en toen kon je zo ver hij kon zien. Zag je van alles natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat was het rare. Het was stilte. Het was de mist.
0: Heeft dan misschien die mist nog wel de meeste indruk gemaakt in al die jaren?
1: Ik denk het wel. denk het wel, ja. Gewoon niet zien wat dat er verder is. Hè. Op 50 tot 100 meter, dan wist je niet wat daar aan de hand was. En dat is altijd heel, dat is vreemd.
0: Het moet toch heel apart zijn als die mist dan uiteindelijk optrekt, dat je ziet, dit heeft hier plaatsgevonden.
1: Ja. En dan zie je nog maar waar hij kunt kijken wat dat er aan de hand was.
0: Ja.
1: En later s'avonds zie je al die beelden op televisie en dan zeg je, wow, jongens. Dus,
0: moet je er dan zelf ook even van bij komen als je dan die beelden ziet en het hele plaatje?
1: Ja, dan moeten we even denken van oké, jongens, dat had nog veel slechter af kunnen lopen.
0: Ik denk dat mensen jou misschien ook in die 37 jaar wel ergens op een evenement zijn tegengekomen. Want daar zijn jullie toch ook altijd te vinden?
1: Ja, sowieso de kustmarathon natuurlijk een stukje. Ride of the Roses, ook kleine evenementen hoor. Maar als voetbaltoernooi of zo vind ik ook heel leuk om te doen. Het hoeft niet altijd heel groot te wezen.
0: Kustmarathon is wel erg groot, inderdaad.
1: Ja, dat is een hele grote. Ja,
0: daar doe je de coördinatie ook?
1: Ja, als ik de inzetleider op het strand. Of onderweg in ieder geval de eerste hulp ben ik verantwoordelijk voor. Ja.
0: Die kustmarathon heeft toch ook nog een andere reden? Wel een bijzondere plaats in je hart?
1: Ja, mijn man liep er altijd. En ik heb hem ook één keer gelopen. Dat doe ik nooit meer, maar één keertje. Ik heb die medaille, maar mijn man liep die. En ja, mijn man is helaas 5 jaar geleden overleden. En die vond het fantastisch om te lopen. Dus hij zei van, doe jij de eerste hulp maar, ik loop hem wel. En hier is een dingetje wat dat betreft. Ja, dus dat is bijzonder.
0: Ik kan me voorstellen, ook als je daar bent, dat het veel herinneringen op
1: haalt. Dat is zeker, ja. Het eerste jaar was wel heel erg emotioneel. Maar als je dan denk je, jeetje, je had daar kunnen lopen. Maar ja, dat is niet zo, Maar het heeft mooie herinneringen. De mooiste herinneringen komen boven dan.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dus ja.
0: Het is fijn dat je hier bent in de Zeeuwse Kamer. Lisa van Antwerpen, want ze zet zich al 37 jaar in als vrijwilliger voor het Rode Kruis en werd onlangs onderscheiden vanwege haar verdiensten. Dat hulpverlenen, dat Rode Kruis, waar is dat ooit begonnen?
1: Voor mij zelf bedoel je?
0: Ja.
1: Dat is al lang hoor, in 1989. Toen ik een paar jaar mijn hbo-diploma had. Ik op een school in het Nieuwdorp aan me toe woonde. Samen met Kees de Kok, die is helaas ook overleden, meneer. Maar in ieder geval deed men de EHBO-lessen op scholen in groep 8. Wat dat vroeger klas 6 was, hadden we altijd EHBO-lessen. En zo zijn we er eigenlijk ben ik erin gerold.
0: En toen ging het Rode Kruis, is een logische stap, dat ga ik gewoon doen.
1: Ja, een mooie club om bij te zijn.
0: Ja. Ja,
1: zulke soort dingen. Dus ja, het is gewoon zo gegroeien zonder...
0: Heb je meer mensen om je heen die er al zo lang bij zitten?
1: Ja, er zijn er nog wel meer hoor, die er heel lang bij zitten. Ja, een beetje wie dat virus besmet bent, dan blijf je er eigenlijk wel bij.
0: Wat is dat virus? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, je gaat samen gewoon iets doen. En dan een karwei pak je aan en dan ga je kijken of je het zo veilig mogelijk en goed mogelijk kan organiseren voor iemand of voor een evenement.
0: Ja.
1: Voor de mensen. Ja.
0: Je bent dan ook niet zomaar vrijwilliger. Je bent het hoofd van het noodhulpteam. En dan speel je een cruciale rol bij noodsituaties. Dat noodhulpteam, wat doet dat eigenlijk?
1: Noodhulpteam, wij worden opgepiept wanneer er in ieder geval in Zeeland. Er zijn nog 2 plaatsen in Nederland. Code 10 krijgen. Bijvoorbeeld aan mijn 10 slachtoffers tegelijk krijgen al. Normaal gesproken is 30 slachtoffers. Maar omdat het geografisch lastig is, Zeeland, zitten wij op code 10. En dan komen wij te plaatsen en dan gaan wij de lichtgewonden nakijken. In ieder geval de mensen die er lopen, gaan we vanuit dat die lichtgewond zijn. Dan gaan we ze nakijken of ze toch niet ernstig gewond zijn. En dan geven ze eigenlijk weer terug aan de zorgprofessionelen.
0: Hoe vaak komt dat voor dat jullie opgepiept worden voor zoiets?
1: Heel weinig. Heel weinig. Ja. Dat is...
0: En gelukkig dan maar, toch?
1: Zeker. Zeker. Ja, de laatste keer is vorig jaar geweest in Zeerhoek. Toen dat die bus op die vrachtauto klapte. Dus ja, dat was best even. Maar ja, we gedaan wat we moesten. En ja, het liep ook zo het moest.
0: Ja.
1: Wat dat betreft, dan maar laten zien van jongens, dat nodig is, dan doen we het. Wat we er allemaal voor opgeleid zijn.
0: En wat gebeurt er dan met je als je zo'n code 10 melding krijgt? Want je zegt, het gebeurt bijna nooit.
1: Je schrikt. Hè? Zo van, wauw, is dat nou echt de pieper die overgaat? En dan denk
0: is het een test?
1: Ja,
0: is het een
1: oefening?
0: Ja.
1: Nou ja, wat wij dan moeten is naar Goes toe. Of in ieder geval dichtstbijzijnde uitstelling. Dat is dan Goes. En dan moeten we zorgen om in 45 minuten te plaatsen zijn. Hè? Dus dat is ons doel. En dan gaan we gewonde verzorgingsplaatsen opzetten. In dit geval is de kerk toen op Zeerenhoek uitgekozen voor ons om daar een gewonde nest op te maken. En dan maken we 4 stations en dan gaan we de mensen nakijken.
0: Want op die pieper krijg je dan dus die melding, hè, dat er iets aan de hand is. Wat lees je daar precies op? Weet je al precies wat aan de hand is, hoeveel gewonden er zijn?
1: Niet aan de hand, maar wel van groot ongeval Zeerenhoek. En dan,
0: dan weet je dat je de auto in moet.
1: Ja, in ieder geval naar Goes eerst naar het voertuig. En dan ga je vanaf voertuig of Goes ga je terug naar of ga je naar de plaats.
0: En in Goes hoor je dan wel, er is dit aan de hand. Ja. Hier moeten we naartoe.
1: Ja, dan krijg je hem vanuit de meldkamer krijg je hem door wat er

0: ze EHBO hebben. En dan een speciaal evenementenhulpverlening moet je doen. En daarna kan je pas de opleiding noodhulpteam doen. En dan ben je helemaal gecertificeerd. Dus dat betekent dat je heel veel evenementen hebt gedaan. Dus ervaring hebt, dat is de welbedoeling.
1: Is dat ook een beetje in trek eigenlijk bij jongeren om te denken, ik ga naar het Rode Kruis?
0: Te weinig nog, te weinig. Dus we zijn wel volop bezig om proberen het toch aantrekkelijker te maken. In die zin dat het makkelijker is om in te stromen.
1: Want hoe zou dat dan makkelijker kunnen?
0: Soms is het best wel eens eventjes dubbel op en complex om die opleiding te mogen doen. Of duurt een beetje te lang. Het is niet in Zeeland, maar altijd midden van het land of zulke soort dingen. Dus daar zijn we wel mee bezig om het meer in Zeeland te laten plaatsvinden. Want er zijn te lange afstanden op een doordeweekse avond. Ja, wanneer je dan weer thuis bent, is het middernacht geweest.
1: Zeker.
0: Een hele opgave natuurlijk.
1: Ja. Wat zou jouw oproep dan zijn? Toch aan de jongere mensen of mensen die denken, ik heb die ervaring of ik wil die ervaring opdoen. Wat zou je oproep zijn?
0: Ja, naar het noodhulpteam te komen. Want het is sowieso leuk. En buitenom natuurlijk oefenen me. Nee, dus multi-oefeningen doen we met de brandweer, de ambulance diensten en allemaal. En daar leer je van natuurlijk. Dus een aantal oefeningen heb je per jaar. En dan nog verdiepingslessen wat aan me gaan doen. We gaan een keertje naar de calamiteit hospital in Utrecht. Hoe dat eruit ziet, wat er de bedoeling is. En al zulke soort dingen om verdiepingen te krijgen.
1: Ja.
0: Dus dan probeer je iemand er toch te enthousiasmeren. Wat dat betreft.
1: En als nu iemand echt luistert en denkt, waar kan die zich melden?
0: Waar ze les krijgen, kan die erin opgeven. En okay. Dan wordt dat verder doorgegeven aan opleidingen ze willen volgen.
1: En zitten ze misschien binnenkort wel in het noodhulpteam samen met jou?
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: Ik hoop het, want we hebben echt mensen nodig. Dus dat is wel heel belangrijk, dat erbij krijgen. Want we hebben een verplichting om... Dat er iets aan de hand is om bij de VRZ om te helpen natuurlijk.
1: Ja, want het is dus niet zo dat er te weinig mensen zijn, maar het kunnen er altijd meer zijn.
0: Ja, nu momenteel zijn er wel ietsje wat een beetje te weinig, maar...
1: Wat idealiter, hoeveel zouden er moeten zijn?
0: 40 zou heel mooi wezen. En we willen het liefst naar de 60. Want we zitten ook bij Brabant. West-Brabant en Zeeland is een beetje samen. En dat zou mooi wezen natuurlijk wat dat betreft. Want het is niet alleen noodhulpteam, maar ook de nood- en opvang. En die komen, nood- en opvang komt bijvoorbeeld bij branden. En dat is in Vlissingen. Dat er dan geen gewonden zijn, maar dan vangen ze de mensen op. En dan een luisterend oor bieden en zulke soort dingen. Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel.
1: Ja. Nou, de mail je dan vooral inderdaad als je daar bij wil, bij dat Rode Kruis, bij dat noodhulpteam. Die oproep is gedaan bij deze. Jij zit daar nu 37 jaar bij, Lisa. Volgde er nog 37 jaar?
0: Nee, nog een paar jaar. En dan hoop ik toch dat wat jeugden over gaan nemen in de toekomst.
1: Goed, je hebt nu een bijzondere onderscheiding gekregen. De medaille van verdienst in brons. Die werd ontvangen door prins Pieter Christian. Heb je hem op ook eigenlijk, of niet?
0: Ik heb hem niet opgedaan. Ja. Ik heb wel bij hem een oproep gedaan om de kustmarathon te lopen. Want hij is een frequent marathonloper.
1: Oh, kijk.
0: En ik dacht, dan ga ik toch vragen aan hem.
1: Ja.
0: Hij heeft geen ja en nee gezegd. Ik zat alleen even te zuchten van, als je alles zand. Maar ik ben benieuwd.
1: Ja, wie weet, inderdaad.
0: Echt benieuwd.
1: Het is bijzonder wat je doet al 37 jaar. Dank dat je er zo voor inzet. En terecht dus die onderscheiding gekregen. Lisa van Antwerpen, dank voor je komst. En veel succes nog met alles.
0: Ja, dankjewel.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
8: Michiel, dankjewel. Het is 1 uur geweest. Omroep Zeeland verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Met nog steeds die melding rondom de Westerschelde-tunnel. Geschaarde caravan in de Westbuis in de richting van Terneuzen. Beide tunnelbuizen zijn dicht. Naar verwachting gaat de Oostbuis op dit moment open. Er is nog niet bekendgemaakt of dat daadwerkelijk zo is. De Westbuis richting Terneuzen, die is naar verwachting tot 2 uur weer. Die is tot 2 uur sowieso nog afgesloten. Het advies van de Westerschelde-tunnel is om je reis waar mogelijk uit te stellen, want de verwachte vertraging is meer dan 60 minuten op dit moment. De ANWB meldt dat je het beste kunt omrijden via Antwerpen op dit moment.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Nou, dat is toch mooi om met muziek uit Zeeland te beginnen van Joe Buck. Hij komt uit Zuid-Vlaanderen en het was The Way You Take Time. Is ook nog voor een commercial gebruikt. Hey, welkom. Het is donderdagmiddag.

onlangs verdriet bij de leden van ABBA. Want hun manager is overleden een paar weken geleden. Iemand die echt alles vanaf het begin tot het einde heeft meegemaakt. Knowing Me, Knowing You. Ja, de keuze was reuze natuurlijk. Als het gaat om ABBA hits. Deze kwam uit 1977. En klinkt nog net zo goed als toen. De muziekmiddag van Omroep Zeeland. Zometeen weer een fragmentje van een liedje dat verderop in deze show te horen is. Maar voor die tijd, Sam Jeu, have a little.

It Takes Two, Rod Stewart samen met Tina Turner. Was voor een commercial opgenomen voor dat ene frisdrankje. Ja, Rod Stewart is nog lekker actief. Alhoewel hij laatst op het podium toch even wat een soort van uitputtingsverschijnselen had. Ja, het is natuurlijk inmiddels ook op leeftijd aan het komen. In het tweede half uur van deze show hoor je sowieso deze plaat. Ja, de vraag is, herken jij deze hit? Maar ik denk dat de opgave niet zo moeilijk is vandaag. Denk er eens over na en straks vertel ik er veel meer over.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. De Westerschelde-tunnel is in de richting van Terneuzen afgesloten na een ongeluk. Een auto met caravan was geschaard. Volgens een woordvoerder van de tunnel is er flinke schade. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Beide tunnelbuizen waren afgesloten, nu dus alleen nog die richting Terneuzen. Naar verwachting gaat die over een half uur weer open. Op de markt in Middelburg zijn gistermiddag twee mannen van 21 aangehouden. Ze hadden verdovende middelen op zak. Na de aanhoudingen werden huizen aan de Beijaard en Woudriksland doorzocht. Daarbij werden harddrugs, softdrugs en munitie gevonden. De twee mannen uit Middelburg en Vlissingen zijn naar een politiecel gebracht. De gemeente Tolen wil ook na 2030 woningen blijven bouwen die geschikt zijn voor ouderen. Dat meldt Streekomroep Zuidwest. Tot dat jaar zijn de plannen al duidelijk, maar voor de periode daarna moet nog worden uitgewerkt hoeveel woningen er precies nodig zijn. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat het aantal 85-plussers op Tolen de komende jaren met meer dan de helft stijgt. Tot zeker zondagochtend rijden vanuit Zeeland geen treinen naar Rotterdam. Dat komt door een brand in een kabelgoot tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Honderden kabels raakten beschadigd. Het herstel duurt langer dan verwacht. Treinen vanuit het zuiden rijden niet verder dan Dordrecht. De NS zet bussen in. Het weer in Zeeland. Ook vanmiddag veel bewolking en kans op lichte regen. Vanuit het westen klaart het wel op en blijft het droog daarna. Bij een matige tot vrij krachtige wind wordt het 20 tot 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Dat is nog verkeersinformatie. Hou er dus rekening mee dat de Westerschelde-tunnel in de richting van Terneuzen is afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk. Naar verwachting gaat die tunnelbuis rond 2:00 weer open.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

toen ze nog bestonden en deze plaat speelde, ja, dan zong iedereen dat mee en dan gingen die handen de lucht in. Fantastisch. Oh, Friends Will Be Friends van Queen in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En daarvoor Zoo van Shakira. Welke hit is dit? Ik denk dat de meeste mensen het wel weten.

Benny Bang, Agda en de Munnik. Wij waren op zoek naar het antwoord op de vraag: herken jij deze hit? Nou, het was de allergrootste hit van 1978. Je kon er niet omheen. Toentertijd werd de film Grease uitgebracht. Gelijk een groot succes in de soundtrack. Maar wel het bijzondere ervan is dat dit You're the One That I Want een weekje eerder dan de film was uitgebracht. Als een soort voorafje. John Travolta, Olivia Newton-John.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
12: eboekhouden.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
22: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
24: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
23: Vers
24: aan tafel.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
23: Vers
24: aan tafel!
25: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
26: doei-doei!
25: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
27: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Heerlijke plaat van Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Het is vandaag donderdag, de 2e juli. En we vieren de verjaardag van Moni Love. Echt wel een pionier in de vrouwelijke hip-hop scene in de jaren 90 en ook deels jaren 80. Deze zou je nog kunnen kennen uit die tijd.

0: Misschien wel de ultieme meezinger met de New Jersey Mass Choir. Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Het is vandaag 2 juli en op deze datum in 1956... stond Elvis Presley in een studio in New York van RCA... en daar nam hij deze legendarische track op. You ain't nothing but a hound dog. Oorspronkelijk werd dit liedje opgenomen door Big Mama Thornton in 1953. En drie jaar later had Elvis zijn enorme doorbraak hiermee. En ik weet nog, het eerste liedje wat ik toen ik klein was hoorde op de radio, dat was dit Hound Dog. En ik was buitengewoon gelijk al verkocht en onder de indruk. Het eerste optreden van Queen was op 2 juli 1971. En dat was in Surrey in Engeland. En die groep was nog niet echt Queen en had nog niet dat Queen-geluid. Maar in de jaren daarna zouden ze dat toch wel aardig gaan ontwikkelen. Jimi Hendrix stapte uit het leger in 1962. Hij kreeg eervol ontslag na een enkel blessure tijdens een parachutistenopleiding. En nou ja, we weten wat hij daarna is gaan doen, hè. Heel veel en heel goed gitaar gaan spelen.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Wet, wet, wet. Zij zongen een liedje, oorspronkelijk van The Trucks uit de jaren 60. En die versie die is wat minder romantisch dan die van Wet, Wet, Wet. Luister maar. Maar daarentegen niet minder mooi. Love is All Around van Wet, Wet, Wet werd in 1994 ook gebruikt in de film Four Weddings and a Funeral. Goed dat je erbij bent, Omroep Zeeland. De muziekmiddag op jouw radio. En straks gaan we je bijpraten over wat er speelt in Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De Westerschelde-tunnel is in de richting van Terneuzen afgesloten na een ongeluk. Een auto met caravan was geschaard. Volgens een woordvoerder van de tunnel is er flinke schade. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Beide tunnelbuizen werden meteen afgesloten. Nu is alleen die in de richting van Terneuzen dus dicht. Verwacht wordt dat de buis rond 3 uur weer open gaat. De kerncentrale in Borselen blijft tot zeker volgende week vrijdag buiten bedrijf. Dat meldt eigenaar EPZ. Afgelopen weekend werd de centrale gecontroleerd stilgelegd na een lekkage in het nucleaire deel van de installatie. De reparatie neemt meer tijd in beslag dan werd gedacht. EPZ benadrukt dat er geen gevaar is voor de omgeving. Op de markt in Middelburg zijn gistermiddag 2 mannen van 21 aangehouden. Ze hadden verdovende middelen op zak. Na de aanhoudingen werden er huizen aan de Bijaard en Woudriksland doorzocht. Daarbij werden harddrugs en softdrugs en munitie gevonden. De 2 mannen uit Middelburg en Vlissingen zijn naar een politiecel gebracht. Tot zeker zondagochtend rijden vanuit Zeeland geen treinen naar Rotterdam. Dat komt door een brand in een kabelgoot tussen Zwijndrecht en Rotterdam. Honderden kabels raakten beschadigd. Het herstel duurt langer dan verwacht. Treinen vanuit het zuiden rijden niet verder dan Dordrecht. De NS zet bussen in. Het weer in Zeeland. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het 20 tot 22 graden. Morgen droog, zonnig en minder wind dan zo'n 21 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie, de Westerschelde-tunnel is in de richting van Terneuzen dus afgesloten. De Westerschelde-tunnel. Naar verwachting gaat die tunnelbuis rond 3 uur weer open.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

komt uit het einde van de jaren 70. En ik heb wel eens een interview gelezen met de frontman Paul Roberts. En hij vertelde daarin dat ze niet heel veel gelijk gedraaid werden op de radio, omdat ze te veel zouden lijken op Dire Straits. Dat vind ik een beetje gek, want Dire Straits was vanaf het begin natuurlijk ook al een hele goede band. Het eerste succes was wel in 1980, maar 11 jaar later was het echt een grote doorbraak met dit driver's seat van Sniff en de Tears, omdat het werd gebruikt in een

Ach, wat is zij goed. En wat hoop ik dat er nog heel veel muziek komt van Olivia Dean. Ik zag een reactie onder een van haar video's waarin iemand schreef dat hij haar heeft gezien toen zij nog maar net was begonnen in de muziek. En het was bij een van de bedrijfsfeest. En er was echt helemaal niemand die naar haar luisterde. En ze werd eigenlijk gewoon totaal genegeerd. Ze was een soort van behang met haar band. Nou, wat dat betreft heeft ze wel mooi revanche genomen.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
15: 22 juli, demodag, scootmobielen.
14: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig... en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers aan tafel.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Dit past toch wel bij deze tijd van het jaar, vind ik hoor. Smooth Operator van Sade. En als je alleen dit liedje van haar kent, of misschien een of twee andere liedjes, check even de rest van haar oeuvre. Want het is allemaal van dit soort prachtige, prachtige liedjes. Sade bij Omroep Zeeland. En straks een ballad van The Pretenders. Dat konden ze als geen ander. En welke dat is, dat hoor je zo meteen bij Omroep Zeeland. Dat is de Max en Andy Grammer. Je hoort hem regelmatig.

De band van Chrissie Hynde, The Pretenders. Als zij fans tegenkomt, dan weigert zij handtekeningen te geven, omdat ze bang is dat die dan verkocht worden, of doorverkocht dus. Ja, en zij wil helemaal niet meedoen aan die handel. I'll Stand By You, een prachtige ballad uit het voorjaar van 1994.

Ace met zanger Paul Garrick. Hij schreef het ook, How Long uit 1974. Het liedje gaat niet over iemand die vreemd gaat binnen een relatie. Nou, eigenlijk was dat wel een beetje aan de hand. Want de bassist van Ace die speelde stiekem bij een andere band. En toen dat uitkwam, ja, zorgde dat natuurlijk best wel voor een hoop discussie. Ook omdat die andere bands die bassist probeerden in te pikken. En vandaar dus How Long Has This Been Going On. Straks het Zeeuwse nieuws op jouw radio. Wees Alex Warren.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Netbeheerder Stedin investeert de komende 4 jaar 1 miljard euro in de uitbreiding van het Zeeuwse stroomnet. Dat moet helpen tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Stedin roept de provincie Zeeland op om procedures te versnellen en ruimte vrij te maken voor bijvoorbeeld kabels en transformatorhuisjes. Volgens Stedin duurt het nu gemiddeld 12 jaar voordat een nieuw hoogspanningsstation klaar is, terwijl de bouw zelf maar 2 tot 3 jaar kost. De Westerschelde-tunnel was vanmiddag een tijd afgesloten na een ongeluk. Een auto met caravan was geschaard. Volgens een woordvoerder van de tunnel was er flinke schade. Niemand raakte gewond. Inmiddels zijn beide tunnelbuizen weer open. De kerncentrale in Borselen blijft tot zeker volgende week vrijdag buiten bedrijf. Dat meldt eigenaar EPZ. Afgelopen weekend werd de centrale gecontroleerd stilgelegd na een lekkage in het nucleaire deel van de installatie. De reparatie neemt meer tijd in beslag dan werd gedacht. EPZ benadrukt dat er geen gevaar is voor de omgeving. Op de markt in Middelburg zijn gistermiddag 2 mannen van 21 aangehouden. Ze hadden verdovende middelen op zak. Na de aanhoudingen werden huizen aan de Bijaard en Woudriksland doorzocht. Daarbij werden harddrugs en softdrugs en ook munitie gevonden. De 2 mannen uit Middelburg en Vlissingen zijn naar een politiecel gebracht. Het weer in Zeeland. Vanuit het westen is het opgeklaard. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het 20 tot 22 graden. Morgen droog, zonnig en minder wind dan zo'n 21 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl. Dus er nog verkeersinformatie. De westbuis van de Westerschelde-tunnel richting Terneuzen is weer beschikbaar voor verkeer na het ongeluk vanmiddag. Maar de tunnel waarschuwt wel dat er nog een file staat. De vertraging kan oplopen tot 1 uur.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

0: kan me nog goed herinneren dat ik die videoclip voor het eerst zag en dacht, wat gebeurt hier allemaal? Vechtpartijen en uiteindelijk gingen ze wel weer samen dansen, dus kwam het erg goed. Ja, dat is een mooie classic uit de jaren 80, Beat It van Michael Jackson. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Het is donderdagmiddag. Ik denk dat er best wel mensen zijn met een lege agenda. Heb jij nog een tip voor ons?
1: Piekstro in de Piek in Vlissingen. Een avond vol theater van de Zeeuwse Comedie.
2: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is een liedje van de band rond zanger en toetsenist René Geelhoed uit Zonnemeren. De band Vos. Hij zingt over Zeeland.

0: Joe Lippa's is op huwelijksreis en ze wordt echt achtervolgd door paparazzi. En dan denk ik wel eens van laat die twee gewoon even lekker hun ding doen. Be the One bij Omroep Zeeland. Straks na vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. En wat zit er straks in de uitzending?
1: Ja, we reizen zometeen af naar Kosovo. Zeeuw in het buitenland, Patrick Katsman zit daar. Zijn verhaal zometeen. We hebben het over Tim van Dijk. Hoe bereidt hij zich voor en hoe kijkt hij vooruit richting de Tour de France? Zaterdag begint hij. En in, zegt u het maar, gaat het over kerncentrales. Want in Den Haag een debat

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte, en meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten, en sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemiddag, het is 4 uur. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. De Westbuis in de richting van Terneuzen van de Westerschelde-tunnel die is weer open voor verkeer. Hou rekening met vertragingen daar nog steeds. Er was eerder een geschaarde caravan in die buis. Op dit moment ruim een half uur vertraging daar. Tussen Serenhoek en Hoek 6 kilometer is daar de lengte van de file. Hou daar dus nog steeds rekening met oponthoud. Andere plekken waar je stilstaat, wel in de regio, wel buiten de provincie dan. De A16 onder andere Rotterdam richting Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten door een kapotte auto. 3 rijstroken zijn daar dicht. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor Moerdijk 3 kilometer. Daar iets meer dan 10 minuten. Komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar afgesloten. En op de E57 ook een vertraging gemeld. Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Ouderhoorn 4 kilometer. Daar 5 minuten vertraging op dit moment.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
20: Zo... Koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
24: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Het is een populaire stageplek en die zou er niet zijn zonder het enthousiasme van buurthuisbeheerder Ronnie. Het verhaal over die plek hoor je zo in Zeeland komt thuis. Verder vandaag, Tim van Dijken is de 15e Zeeuw die de Tour de France rijdt. Zaterdag gaat die beginnen in Barcelona en hij blikt zometeen vooruit op de Tour. En onze Zeeuw in het buitenland zit in Kosovo. Patrick Katsman, wat spookt hij daar allemaal uit? Zijn verhaal hoor je zometeen hier. 6 minuten over 4. Goed dat je luistert. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. En muziek hoor je van Softcell.

0: Soft Cell en Tainted Love. Studenten van Skalda en andere scholen die helpen al meer dan 10 jaar succesvol in het Goese buurthuis De Pit. Ze lopen er stage, ze leren er breed voor hun opleiding en vooral van elkaar. En ze doen meteen iets terug voor de wijk. Docente Desiree Theodorou van Skalda die begeleidt daar de jongeren.
1: We beginnen met niveau 1 studenten. Dus studenten die eigenlijk nog niet eens een diploma hebben om het mbo te kunnen gaan volgen. En we hebben ook gewerkt met niveau 5 studenten, dus social work studenten. En al die studenten werken als groep samen. En worden door Ronnie en mij, Ronnie de beheerder van het buurthuis, eigenlijk als groep altijd begeleid. En het gekke is dat er altijd een informele leider opstaat uit die groep na verloop van tijd. En dat is niet altijd een niveau 5 student. Dus dat gebeurt ook wel dat het gewoon niveau 2 studenten zijn. En wij vinden het eigenlijk, Ronnie en ik, prachtig om te zien dat dat soort jongens hier kunnen shinen. En hun kans kunnen krijgen om iets te laten zien aan de wijk. En ook iets op kunnen bouwen voor zichzelf. Dus dat is onze grote drijfveer, denk ik. Dat je onverwachte dingen ziet in zo'n groep studenten.
2: En u heeft het net over jongens, maar geldt het ook voor meisjes?
1: Ook voor meiden.
0: En een van die meiden is Melissa de Reus uit Middelburg.
3: Ik doe de opleiding helpende zorg en welzijn op Skalda hiernaast. Dat is een niveau 2 opleiding. En later zou ik graag bij Juvent willen werken. En ja, er moeten veel stappen voor gemaakt worden, maar ik heb er wel vertrouwen in.
2: Jij hebt net een groep kinderen begeleid met dat schilderen, met het verven. Dat doe je hier vaker, begrijp ik. Mag je zelf bedenken wat je doet met de kinderen die hier komen in de pit?
3: Het verschilt een beetje. Ik ben hier zelf natuurlijk het vaakst op maandag en dinsdag. Maar als je hier bent, je kan wel veel verschillende dingen doen met die kinderen. Het is vaak ook een beetje kijken wat de kinderen natuurlijk willen. Want stel, kinderen willen bijvoorbeeld niet knutselen, dan moeten we toch iets anders verzinnen wat ook de kinderen leuk vinden. En daar moet het ook wel een beetje op gebaseerd worden.
2: Je werkt ook met de ouderen hier in de pit. En wat doe je dan precies met die ouderen?
3: Ja, veel verschillend. Er is balansstraat, er is bingo.
2: Balansstraat, dat is leren goed te bewegen of in balans te blijven.
3: Ja. Bingo. Ja, soms ook BAV bijvoorbeeld. Dus kan je leren dingen over bijvoorbeeld reanimeren. Dus,
2: heb je het idee dat je veel leert?
3: Ik heb best wel veel geleerd na een heel jaar. Want ik ben hier ook gekomen als nogal een wat kleine persoon die natuurlijk heel spannend vond om hier stage te lopen. En ja, het viel uiteindelijk wel mee. Ik was natuurlijk heel enthousiast. Maar het viel uiteindelijk wel mee. Het was inkomen, maar het is vooral hartstikke gezellig.
2: Heb je het idee dat je gewaardeerd wordt hier?
3: Ja, het gaat hier heel erg ook veel om respect. Iedereen wordt hier wel gewoon gelijk behandeld. En als dat niet zo is, wordt daar 9 van de 10 keer door Ronnie ook wel echt wat snel genoeg over gezegd.
2: Ronnie.
3: Ja.
2: Ronnie grijpt in.
3: Ja.
0: Melissa de Reus was dat. Een van de Skalda-studenten die bij buurthuis De Pit in Goes stage lopen. Dit is Om op Zeelandje, donderdagmiddag en muziek van Sienna Spyro.

0: Serena Spyro, Material Lover. Het is om op Zeeland, het is 4:15 exact. Voor het weer gaan we naar Mario Echthuizen. Mario, goeiemiddag.
1: Goedemiddag, wat een lekkere plaat trouwens was dat.
0: Ja, nee, absoluut. Dat volledig mee eens. Hey, laten we eens naar dat weer kijken. Want eerder vandaag nog veel bewolking, best wel grijs. Trekt nu langzaam open. Mm-hmm.
1: Jazeker, vanuit het westen gaat het steeds verder opklaren. Het koufrontje waar dat mee te maken heeft is inmiddels Zeeland gepasseerd. Er zit nog wel wat bewolking achter, maar er zijn dus ook al flinke opklaringen. Het werd op de meeste plaatsen tussen de 21 en 23 graden, maar Westdorpen wist dat toch met 25,4 nog een zomerse dag uit te halen. In Capelle viel trouwens nog een millimeter regen, maar op de meeste plaatsen bleef het vrij beperkt. De westelijke tot noordwestelijke wind, die zelfs even hard werd in Vlissingen, neemt vanavond overigens ook verder af en ook in de komende nacht. En dan koelt het ook af naar 13 tot 17 graden en zijn er ook meer opklaringen. Morgen is het vrij zonnig en droog met temperatuur rond 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden en blijft het nagenoeg droog. De temperaturen liggen dan eveneens rond de 21 graden. Nou, en na het weekende, ik had het net ook al beloofd, wordt het geleidelijk weer iets warmer.
0: Waar moeten we aan denken dan ongeveer?
1: Nou, in eerste instantie maandag al richting de 24, 25 graden. Mm. Dus, en later volgende week, dan gaat het alweer richting de 30 graden. Dus, maar het is nog wel ver weg natuurlijk, hè?
0: Oké, nee, maar dan weten we het alvast nu. Dat die de hele korte broek niet heel ver weg hoeft te liggen. Maar Mario Echthuizen, dank je wel voor dit moment in ieder geval. Laten we eens kijken op de weg, want nog steeds drukte rondom de Westerschelde-tunnel. Die was een groot deel van de middag dicht door een geschaarde caravan. Nog steeds een file, dat is vanaf Borselen richting de Belgische grens. Voor Hoek nog 4 kilometer, ruim een kwartier daar. Je staat stil ongeveer vanaf de Drie Klauwen, vanaf de knooppunt daar. Dus even kijken waar je verder nog stil staat. Dat is de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 4 kilometer, daar 5 minuten. De N256, ook daar een vertraging. Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfaertsdijk, 3 kilometer, daar zo'n 5 minuten. En ook vertragingen gemeld op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 11 kilometer, een kwartiertje daar. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam richting Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht 8 kilometer, een kwartier vertraging daar ook. Komt door een kapotte vrachtauto, 3 rijstroken zijn daar afgesloten. A17 is de laatste in dit overzicht, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, een kwartier is je vertraging daar.

0: Passenger hoorde je in the wrong direction. Dus kijk wat er opvalt in het nieuws vandaag, ook buiten onze provincie. De dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen is er veel verdriet daar. 5 mensen kwamen om het leven en inmiddels is duidelijk dat het gaat om 5 vrouwen. 3 van hen zijn geïdentificeerd en zijn 54, 80 en 93. Deze vrouw hoorde vanochtend dat een bekende is omgekomen bij de brand.
1: Ik wou weten of dat een kind is van mij, die ik al heel lang ken, of dat die overleden was. En nu verneem ik net dat ze dus echt overleden is.
2: Ik kwam er hier voor antwoorden eigenlijk.
1: En ik kwam hier voor een antwoord en heb ik gekregen.
0: De slachtoffers die zijn vooral bezweken door het inademen van rook. Intussen worden er bloemen en knuffels bij de flat neergelegd. Asielzoekers die zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut voor de rechtsstaat. Vorig jaar was 3% van de ruim 112.000 asielzoekers betrokken bij een misdrijf, meestal winkeldiefstal. Volgens het instituut denken veel mensen dat asielzoekers vaker betrokken zijn bij misdrijven, maar dat klopt dus niet.
3: Dat mensen zich realiseren van, nou, het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
0: Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. En een wereldprimeur voor Maastricht-Aken Airport. Het vliegveld dat krijgt een door AI gestuurde bagagescanner. Ja, met de nieuwe machine wordt de bagage in 3D geanalyseerd met geavanceerde algoritmes. En als die zien dat mogelijk iets mis is met de bagage, dan kan personeel ingeschakeld worden voor een extra controle. Medewerkers van het vliegveld die zijn er blij mee.
4: Het is natuurlijk super gaaf om als kleine luchthaven als MAA helemaal vooraan te staan. Eigenlijk een beetje als pionier. De eerste luchthaven waar deze machine staat, met al deze techniek, om daar voorloper op te zijn, is natuurlijk super mooi.
0: Met die AI-bagagescanner kan het vliegveld meer ruim bagage verwerken en sneller alle koffers afhandelen.

0: En Kiss Me, het is 5:30. Stefan Daan praat je zo bij. Hij heeft het laatste Zeeuwse nieuws voor je binnen een minuut.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Het is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws van 5:30 krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Staatssecretaris Johannes de Bad van Klimaat en Groene Groei sluit niet uit dat er geen geschikte locatie overblijft voor nieuwe kerncentrales. Dat zei hij tijdens de Kamercommissie vandaag. De Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog in beeld. Tegenstanders uit Zeeland en Groningen zaten vandaag op de tribune in de Tweede Kamer. De Bad zegt dat draagvlak zwaar weegt bij het maken van de keuze. Meerdere partijen zien liever kleinere kerncentrales die minder ruimte innemen. Netbeheerder Stedin investeert de komende 4 jaar 1 miljard euro in de uitbreiding van het Zeeuwse stroomnet. Dat moet helpen tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Stedin roept de provincie Zeeland op om procedures te versnellen en ruimte vrij te maken voor bijvoorbeeld kabels en transformatorhuisjes. Volgens Stedin duurt het nu gemiddeld 12 jaar voordat een nieuw hoogspanningsstation klaar is, terwijl de bouw zelf maar 2 tot 3 jaar kost. En de Westerschelde-tunnel was vanmiddag urenlang afgesloten na een ongeluk. Een auto met caravan was geschaard. Volgens een woordvoerder van de tunnel was er flinke schade. Niemand raakte bij het ongeluk gewond en inmiddels zijn beide tunnelbuizen weer open. De kerncentrale in Borselen blijft tot zeker volgende week vrijdag buiten bedrijf. Dat meldt eigenaar EPZ. Afgelopen weekend werd de centrale gecontroleerd stilgelegd na een lekkage in het nucleaire deel van de installatie. De reparatie neemt meer tijd in beslag dan werd gedacht. EPZ benadrukt dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het weer in Zeeland. Vanuit het westen is het opgeklaard. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het 20 tot 22 graden. Morgen droog, zondag en minder wind dan zo'n 21 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. Je kunt nog rekening houden met drukte rondom de Westerschelde-tunnel. In de Westbuis dan met name. Er is nog een korte file van 5 kilometer. Dat is voor Hoek. Je vertraging is daar minder dan 5 minuten nog op dit moment. Andere meldingen van de ANWB op de N256. Goes richting Zierikzee voor Wolfaardsdijk. 3 kilometer, daar 5 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 4 kilometer, daar 5 minuten. De A16 een lange vertraging. Rotterdam richting Breda voor Hendrik Ido Ambacht. 14 kilometer. Ruim een half uur. Er staat een defecte bus. 3 rijstroken zijn daar dicht. En ook op de A59 zijn lang stil. Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Bijna 20 minuten voor knooppunt Zonzeel. Daar een file van 5 kilometer op dit moment.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Will Smith hoorde je en Stay If You Wanna Dance. Het is Omroep Zeeland. Dagelijks na 4:30 nemen we een kijkje bij een van onze Zeeuwen in het buitenland. Patrick Katsman, ja, die zwerft altijd een beetje door Europa heen. Vaste standplaats is dan aan het Gardameer in Italië. Dus zit je in Kosovo, hè Patrick? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dat klopt.
0: Waar staat Kosovo onbekend? Want ik kon er zo 1, 2, 3 niet opkomen eigenlijk.
1: Ja, ik kijk ook.
0: wat zie je om je heen?
1: Eigenlijk een mooi land. Heuvelachtig.
0: Ja.
1: Tot richting Westen. Het is een hele mooie omgeving. Super. Dat. Okay. Stond ik echt van te kijken. Ik heb gisteren 3 klanten bezocht.
0: Ja.
1: Mijn eerste klant heeft mij meegenomen om te ontbijten. Mijn tweede klant om mijn lunch. En met mijn derde klant begon te eten in het hotel.
0: Het klinkt als een perfecte werkdag, toch?
1: Ja, dat was heel gezellig.
0: Ja. Maar is er dan nog gewerkt of is er alleen maar gegeten?
1: Ja, dat gaat een beetje samen. Hè? Dan praat je over het werk tijdens het eten.
0: Ja, hè, dat is een vervelende combinatie.
1: Maar ik vond wel een dat op 10 uur een afspraak. En ja, kom mee ontbijten.
0: Ja, nee, ja, dat gebeurt dus in Kosovo. Blijkbaar. Wat eten ze daar dan? Is dat maar heel anders of niet?
1: Nee, valt mee. Veel vlees. Dat lunch, dat was behoorlijk zwaar vlees. En,
0: Nou ja, ach, de prima lunch. Maar als je daarna dan weer gaat dineren natuurlijk, dan blijf je eten de hele dag.
1: Ja, dat was vis.
0: Ja, net geloof ik inderdaad. Nou, lekker in ieder geval. Oké, mooie uitzichten. Veel eten, daar staat Kosovo onbekend. Dus we zijn gastvrij daar met z'n allen. Is het lekker weer ook?
1: Ja, nu wel, maar gisteren heeft het behoorlijk geonweerd. Dus voelde me direct thuis na het onweer in Italië van de afgelopen weken.
0: Ja, precies. Ja. Oké, maar ben je gewoon een beetje zomers, 25 graden ongeveer zoiets?
1: Ja, 30.
0: Oh,
1: ietsje
0: toch wel.
1: Meer. Dus,
0: dat is prima.
1: Ja. Lekker de
0: Apple
1: aan in de auto.
0: Precies, dat is fijn. Oké. Kosovo, ik ben normaal heel goed in topografie, maar waar ligt Kosovo ook weer eventjes ten opzichte van Italië? Want het is Bulgarije, hè?
1: Zuidoost-Europa.
0: Ja.
1: Ingeklemd tussen Servië, Macedonië. Even kijken. Ik denk dat dat de buurlanden zijn.
0: Ja, precies. Ook
1: tussen Servië en Macedonië en Albanië.
0: Ah, oké. Die hoek van Europa, daar zit je dus. Hoe ver staat de rij naar huis? Of ben je wel met het vliegtuig?
1: Nee, ik heb heel kort van tevoren pas besloten. Ik ben met de auto gereden en het is 1300 kilometer.
0: Jij liever dan ik. Dan snap ik dat je een bodempje hebt gelegd voor die terugreis.
1: Ja, dat was behoorlijk ver.
0: Ja.
1: Wat wel heel apart was, is dat het wordt door Servië niet als land herkend. En Google Maps gaf de grens tussen Servië en Kosovo niet aan. En die liet mij omrijden door Macedonië. Terwijl ik gewoon de grens over te steken. Dus ik heb iemand gebeld om te vragen of dat kon. En dat scheelde mij 2,5 uur.
0: Het is op zo'n reis van 1300 kilometer, is dat aangenaam, lijkt me, toch?
1: Dat was heel aangenaam,
0: dat geloof ik. Ja.
1: Belachelijk dat het.
0: Gek, dat helemaal was, niet in Google Maps te vinden is. Ja, ja.
1: Ja.
0: En nu zit je dan in de auto, hoe ver moet je nog voordat je thuis bent weer?
1: Nog 1004 kilometer.
0: Dus in tijd eventjes omzetten, hoe laat ben je thuis?
1: Ik ga slapen onderweg. Als ik door zou rijden, zou ik om 2:15 thuis zijn.
0: Nee, dat moet je niet doen. Nee, oké. Nou, slaap lekker daarvoor straks. Lekker eten onderweg. En dan morgen weer thuis aan het Gardameer in Italië. Onze zevende buitenland. Patrick Katsman, goede reis. Handen aan het stuur.
1: Dankjewel.

Beatles. Paperback Writer. Het is bijna 16:45. Omroep Zeeland op je donderdagmiddag. Met zometeen het laatste onderwerp van deze week in Zegt u het maar. Vandaag is dat de kerncentrales. Sinds de actievoerders die waren vandaag bij het debat over de mogelijke komst van die nieuwe kerncentrales. Alleen lijkt het nou een beetje aan het einde van dat debat dat er eigenlijk maar drie opties zijn. Dus of de Eemshaven, of de Paulinapolder, dus bij Biervliet, die kerncentrale. Of geen van beide. Toch ben ik benieuwd naar jouw mening voor de volgende stelling. Want stel, ze komen dan wel naar Zeeland, die kerncentrales. Geven die dan eindelijk hoogwaardige werkgelegenheid? Via het WhatsApp-kanaal kun je al reageren op die stelling. 66% zegt, ik ben het ermee eens, dat denk ik wel. 34% zegt nee. Benieuwd naar jouw mening, kun je alvast geven via dat WhatsApp-kanaal. En dus om 17:30 praten we erover verder.

0: app van Amy Winehouse. Zaterdag dan begint in Barcelona de Tour de France. En opnieuw doet daarin een Zeeuw mee. Vorig jaar nam de ploeg Red Bull, Bora Hansgrohe, nog Mick van Dijken mee. Nu is zijn tweelingbroer Tim de gelukkige. En sportverslaggever Roelant van Vliet blikte met hem vooruit. En vroeg of het, nou ja, gezien zijn recente sleutelbeenbreuk, een verrassing is dat hij de Tour rijdt.
1: Voor mij was het eigenlijk geen verrassing. Na mijn voorjaar en... ik heb er heel hard voor gewerkt. Ik ben ook mijn niveau laten zien in het voorjaar en toen kreeg ik het vertrouwen ook van de ploeg. Dus ja, toen we erachter kwamen dat de sleutelbeenbreuk een mooie breuk was, ja, zijn we gewoon volgegaan. Nee, dankjewel.
2: Wat is een mooie breuk?
1: Ja, je kan ook een complexe breuk hebben en dan kan je soms 2 maanden van de fiets zijn. En ik had in de eerste 4 weken al ruim 80 uur op de fiets gezeten. En dat kan alleen als je een mooie breuk hebt en dat je goed herstelt. Dus ja, dat ging allemaal goed volgens plan.
2: En jullie hebben 2 kopmannen in de Tour. Even de Poel, Lipovic.
1: Ja.
2: Wat is jouw taak?
1: Ja, die man uit de problemen houden en positioneren. Dus ja, benieuwd hoe dat zou gaan.
2: Mick heeft al eerder voor zich gereden. En jij misschien ook wel.
1: Ja, hij heeft voor Lipovic inderdaad gereden vorig jaar. En ja, ik ben heel blij dat ik nu de Tour mag doen. En hebben ze alle 3 gedaan. Dus,
2: ja, dat is ook een dingetje. Hè? Gewoon, je kan ze alle 3 afvinken nou. Ja. Heb je het idee dat je zelf ook nog iets mag betekenen daar in Frankrijk?
1: Nou, zeg nooit nooit, maar dat is niet waarvoor ik erheen ga nu. Dus ja, je zal mij op zien rijden naar klimmen op belangrijke punten toe. En, ja, in zo'n ploeg is dat al geweldig.
2: Ja. En richting sprints, richting als er toch een finale aankomt, je hebt wel wat benen.
1: Ja, maar het moet ook eerlijk zijn dat ik geen massasprinter ben. En,
2: nee, niet op die manier. Maar.
1: Je gaat ook zien, er staat zoveel druk op die sprinters. Ze gaan dan weer op hun gezicht. En als ik daarbij lig, dat is een te groot risico. Want dan, ja, als ik erbij lig, dan kan ik die mannen niet positioneren. Dus we hebben duidelijke doelen en ja, daar gaan we achter staan. En daar passen geen sprints in, helaas. Maar ja, helaas. Ook niet echt helaas. Dus, ja.
2: Is dat je iets meer moet wegcijferen dan je misschien eigenlijk kan? Of mag ik niet zo zeggen?
1: Ik moet me volledig wegcijferen. Ja. Oh. En dat is super belangrijk om een van die mannen en hopelijk allebei op het podium te krijgen. En, daarvoor ben ik denk ik wel geschikt.
2: Jullie beginnen met een ploegentijdrit. Dat ligt jou ook natuurlijk wel.
1: Ja, ja. Ja, dat is echt een groot doel voor de ploeg. En daar staat ook wel wat druk op. Dus,
2: ja, gelijk. Proberen geel te pakken, dat is het.
1: Ja, ik denk het doel van die tijdrit is om zo snel mogelijk

0: Avril en Forever Young. Het is Omroep Zeeland op je donderdag. Waar komt nou die kerncentrale? Komt die bij Biervliet? Komt die in Eemshaven? Of misschien wel nergens? Zometeen meer daarover na 5 uur. En het gaat over Bulk Terminal Zeeland. De laatste dag in die zaak vandaag voordat die uitspraak volgt in januari volgend jaar. We bespreken het zometeen en het gaat toch nog een klein beetje over voetbal zo. Omroep
1: Zeeland. Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv... of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar... en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Vlees aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers. Aan tafel. Wow, wow.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, het is 5 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Stilsta je onder andere op de N57. Dat is Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerke, 2 kilometer. Daar zo'n 6 minuten op dit moment. Ook op de A4 een vertraging gemeld. Dat is Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht, 13 kilometer en ruim 20 minuten. En de A16 maar dan van Rotterdam richting Breda voor de afrit Dordrecht Centrum, 10 kilometer. Ook daar bijna 20 minuten extra reistijd op dit moment.
17: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
23: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
24: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Ja, er zou te weinig stroom beschikbaar zijn voor een kerncentrale bij Biervliet. In Groningen zitten ze daar ook echt niet op te wachten. De Kamercommissie die sprak vandaag over de mogelijke komst van kerncentrales. Wat kwam daaruit? Hoor je zo, in Zeeland komt thuis. Het is ook de laatste dag in de zaak van Bulk Terminal Zeeland. Tot we moeten wachten op de uitspraak begin volgend jaar. Opvallende zaken hoor je zo van verslaggever Rick Bolt. Ja, en zo'n beetje heel het land is teleurgesteld naar de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Eén dorp, daar wordt wel gewoon doorgefeest in Nieuwname. Want daar gaan ze namelijk van oranje naar rood nu. Hoe het zit hoor je zo meteen. Ja, veel vragen waren er vandaag in Politiek Den Haag aan staatssecretaris Johannes de Bat over de locatie van de twee nieuwe kerncentrales. Want hoe kon Groningen ineens in beeld komen en viel Borselen plotseling af? Ja, of er ook antwoorden kwamen, bespreek ik met collega Floris-Jan Sietsema. Ja, de Zeeuwen en Groningers daar op de tribune in Den Haag vandaag. Hoe verliep dat debat?
1: Nou, er waren vol kritische Kamerleden. Die zeiden allereerst over Groningen van, goh, we hadden daar ze toch echt beloofd. Jullie hebben al genoeg ellende meegemaakt na de gaswinning en alle aardbevingen als gevolg daarvan. Jullie absoluut geen kerncentrales. Nu lijkt het toch weer een optie te zijn. Hoe kan dat gebeurd zijn? En over de Paulinapolder bij Biervliet werd gezegd, uit een rapport van Tender blijkt dat dat eigenlijk helemaal geen optie is, praktisch gezien. Hoe kan het dan toch weer dat dat ineens een optie lijkt te zijn?
2: Hoe beoordeelt de staatssecretaris de technische en financiële consequenties van die optie Terneuzen? Tennet ziet alleen mogelijkheden om twee grote kerncentrales in Zeeland te realiseren bij een vervijfvoudiging van de lokale flexibele elektriciteitsvraag. Hoe beoordeelt de staatssecretaris dan de gevolgen daarvan voor de omgeving?
3: Maar ik hoor u nu eigenlijk ook zeggen over Terneuzen, zegt u net zelf, vervijfvoudiging van de vraag. Ja. Dus het betekent enorme industrie. En Tennet zegt zelf, dat is niet reëel. Het hoogspanningsnet wat tientallen miljarden moet worden omgebouwd. Hoe reëel is volgens u, kunt het vragen aan het kabinet, maar hoe reëel is volgens u dan die optie? En moet u niet gewoon de conclusie trekken uit dit onderzoek dat het gewoon niet kan?
0: Het dossier van die kerncentrales ligt in handen van de Zeeuwse CDA-staatssecretaris Johannes de Bat. Hoe reageerde hij erop?
1: Ja, hij moet er eigenlijk steeds opnieuw weer uitleggen. Er zijn al eenmaal nieuwe inzichten. Het is allemaal veranderd. De kaarten liggen nu eenmaal anders op tafel dan ze eerder lagen. Luister maar naar dit deel van het debat dat ging over Borselen.
4: Alles wat er hier gezegd wordt en er in brieven opgeschreven wordt, heeft natuurlijk betekenis. Net zoals we al jarenlang, vanaf 2022, 21 al, ja, de voorkeurslocatie is Borselen. Is altijd zo letterlijk gezegd. Ja, dat is geen formeel besluit, maar het heeft betekenis. Het is niet voor niets dat men in Borselen met die Borselse voorwaarden bijvoorbeeld aan de slag is gegaan. Het is ook niet dat nu hier de tribune vol zit met mensen. Dat is ook niet voor niets. Dus voorzitter, ja, hoe kan dat toch? Het is toch een 180 graden draai. Hoe is dat mogelijk? Kan de staatssecretaris dat nog een keer uitleggen?
24: In de afgelopen tijd de informatie verzameld is die nodig is om tot een definitieve locatiekeuze te komen. En het enige wat we nu hebben gedaan is u die informatie beschikbaar stellen. Omdat we daarmee willen laten zien dat er hier inderdaad gewoon een dilemma ligt. Namelijk dat Groningen weliswaar Groningen dan ook in de procedure is gekomen, dat Groningen technisch gezien een goede locatie is, omdat je van daaruit het net hebt wat geschikt is om stroom Nederland in te brengen. Maar tegelijkertijd, en dat staat ook gewoon helemaal in de brief, het maatschappelijk en politiek draagvlak afwezig is. En dat daarmee ook het dilemma glashelder op tafel ligt. En dat het kabinet al deze zaken wil wegen voordat we tot een definitief besluit komen.
0: Nou, als je Johannes de Bat hoort, ook veel mitsen en maren aan al die opties eigenlijk. Wat is de aftronk van dit debat?
1: Nou, technisch is eigenlijk gewoon Groningen verreweg de beste optie. Maar de Paulinapolder is zeker nog in beeld. En wat eigenlijk ook opvallend is we hebben nu de hele tijd de vraag, wordt het Groningen of wordt het Zeeland? Maar er is ook nog gewoon de optie dat het allebei niet wordt. Dat kan ook nog, dat er over Groningen geconcludeerd wordt, daar is gewoon echt te weinig draagvlak. En dat er over Zeeland wordt geconcludeerd, wij hebben niet genoeg stroom nodig om überhaupt het nut te hebben van die kerncentrales hier.
0: Ja, maar wat dan?
1: Ja, dan komen er dus in heel Nederland gewoon geen grote kerncentrales. En dan gaat het kabinet over naar, zoals ze dat noemen, spoor 2. En dat zijn dan meerdere mini-kerncentrales die verspreid moeten worden over het hele land.
0: Ja, dus of Groningen, of Zeeland, of helemaal niet. Dat zijn die drie opties die daar liggen.
1: En het idee was dat we eind van dit jaar dan zouden horen wat het dan zou worden. Maar die deadline is maar weer eens opgeschoven. Het zou ook zomaar begin volgend jaar kunnen worden.
0: Oké, volgen we uiteraard. Floris-Jan Sietsema, dankjewel. Ja, in Breda waren vandaag als laatste de advocaten van Code K aan de beurt om te pleiten over de verdenkingen van de BTZ-directeur. Het OM verdenkt hem ervan het bedrijf te hebben gebruikt voor de invoer van cocaïne. En verslaggever Rick Bolt die volgt de zaak voor ons. Rick, waar ging het op die laatste dag over?
25: Het ging vandaag onder andere heel lang over de cryptotelefoons die het OM koppelt aan Co. Dat zijn van die speciale telefoons waar mensen dan versleutelde berichten mee konden versturen. En criminelen gebruikten die veel, omdat ze er dan van uitgingen, dat niemand kon meelezen. Maar op een gegeven moment kraakte de politie een aantal van die diensten en konden ze daardoor toch meelezen. Twee van die telefoons die worden door het OM gekoppeld aan Co. En de berichten die daar dan mee zijn verstuurd worden dan ook gebruikt als bewijs voor zijn betrokkenheid. Nou ja, daar hebben de advocaten echt wel even flink op geschoten. En dan kwam het er eigenlijk vooral op aan over, is Co nou de gebruiker van die telefoon of niet? En volgens de advocaten is er niet te zeggen dat hij de enige gebruiker was van die telefoon. Zo zijn er veel momenten waarop die telefoon wordt gezien en gebruikt bij Bulk Terminal Zeeland, maar dat Co zelf ergens anders was. En daar hadden ze echt meerdere voorbeelden voor. En dus zeggen zij, het OM kan er niet van uitgaan dat alle berichten van Co waren.
1: Het is er vaker over gegaan in deze zaak. De rol van die undercoveragent vandaag ook weer, hè?
25: Ja, uiteraard. Ik zal niet alles herhalen wat er gezegd is, want het ging eigenlijk voor een groot deel over hetzelfde verhaal wat de andere advocaten ook al hadden gehad. Maar de advocaten zeiden ook nog wel dat Co eigenlijk nooit heeft geweten dat deze infiltrant cocaïne wilde invoeren. Ze zeiden ja, het ging over stuf, het ging over 100 kilo, maar nooit echt is er concreet cocaïne benoemd. Ze zeggen dus ja, Co die wist daar niet van, dus die zou daarvoor moeten worden vrijgesproken.
1: Daarnaast ging het ook nog, Rick, over de rol van de media in deze zaak.
25: Ja, dat klopt. Volgens die advocaten is er zoveel media-aandacht geweest dat er het gevaar is dat de rechtbank beïnvloed is door al die berichten. Ze rekenen bijvoorbeeld voor dat er meer dan 100 berichten zijn geschreven over deze zaak. En zij begrijpen ook wel dat het goed is dat de media is, maar dat de aandacht zo groot is geweest en de berichtgeving ook zo duidelijk veroordelend geweest over Co, dat eigenlijk Co's rechten zijn geschonden, zeggen zij. Ze vragen er dan ook om daar rekening mee te houden en eventueel een iets lagere straf op te leggen. Nou, gaan we het allemaal afwachten, want we horen de uitspraak in januari 2027.
1: Oké, duidelijk. Rick Bolt, dankjewel.

0: Cock Robin. En The Promise You Made. Het is ruim 4:15 geweest. We gaan voor het weer eerst naar Mario Echthuizen. Want het begon heel bewolkt. Uiteindelijk brak dan wel de zon veel vaker door. Hoe gaan we deze dag afsluiten, Mario?
1: Komende nacht koelt het af naar 13 tot 17 graden en zijn er opklaringen. Nou, morgen is het vrij zonnig en droog met temperaturen rond 21 graden. Niet gek, denk ik. En ook in het weekeind dan, zijn er zonnige perioden en blijft het nagenoeg droog. Temperaturen liggen dan eveneens rond de 21 graden. En na het weekeinde wordt het geleidelijk weer wat warmer.
0: Oké, dat klinkt dan positief, Mario. Dankjewel. Eens eventjes kijken. Vertragingen zijn er gemeld op de volgende wegen. Tenminste, dit zijn de vertragingen waar je langer dan 10 minuten stilstaat op dit moment. De A4 onder andere Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 6 kilometer, daar zo'n 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. 13 kilometer, daar ruim 20 minuten. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 11 kilometer. Daar is je vertraging ruim een kwartier op dit moment. Ja, veel mensen zijn teleurgesteld na de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal. Maar in Nieuw-Namen, het Grensdorp, daar gaan ze van oranje heel makkelijk over naar rood.
2: Francine Rombout is helemaal klaar voor de volgende wedstrijd van België. Ze heeft haar hoed op en ook een toeter bij, hè?
3: Ja.
2: Ja, luid en duidelijk. Want u heeft gisteren de wedstrijd ook gekeken.
3: Ja, we hebben gekeken, ja. Van 10 uur totdat het gedaan was. En dat was om 1 uur vannacht gedaan.
2: En merkt u hier ook dat er meer mensen voor België zijn? Dat er meer support is voor de Rode Duivels?
3: Ja, hier wonen ook veel Belgen, hè. Belgische mensen, hè. Ja, dus ja, voor wat zullen we het niet doen, ja.
2: Eigenaar Philippe Magnus, u heeft hier oranje vlaggetjes hangen, maar ik zie inmiddels ook een Belgische vlag. Nederland ligt er natuurlijk uit. Merkt u dat ook in het café?
4: Ja, dat merken wij heel goed. Ja, dat is ja, omzet minder. En ja, hoe moet ik zeggen? Ja, dat is altijd aan de Nederlanders winnen, dan gaat het voor ons veel. Hoe langer ze winnen, hoe beter. Dan verdrukken het altijd. Maar, en ik vind, het voetbal leeft minder dan andere jaren. En dat komt gewoon door het tijdverschil van de uitzendingen van de wedstrijden.
2: Ja, want die zijn natuurlijk echt midden in de nacht. Maar merkt u dan bijvoorbeeld dat gisteravond er mensen komen kijken voor de wedstrijd met België?
4: Ja, dat is eigenlijk wel wat tegengevallen. Want als de Belgen erin blijven, blijven ze makkelijker in hun eigen land kijken.
2: Iets verderop in de straat hangt er aan een huis een Nederlandse en een Belgische vlag. Nancy, u heeft die opgehangen, denk ik?
5: Ja, mijn vriend heeft ze opgehangen, ja.
2: Zijn jullie ook voor Nederland en voor België?
5: Absoluut.
2: Maar Nederland ligt er nu uit. Vindt u dat jammer?
5: Dat is heel jammer, maar ze hadden, om eerlijk te zijn, beter moeten spelen ook. Dus, ja, we zijn voor allebei. Dus het maakt niet uit wie er nu doorgaat, maar het zit er nu eenmaal ingebakken van jongs af aan, dus dat is. De dochter is voor België en de zoon is voor Nederland. Dus als die samen moesten spelen, als die tegen elkaar zouden staan, dan hadden we wel een behoorlijke strijd. Maar dat is nu niet het geval, dus.
2: En hier op het dorp, hoe gaat dat er dan aan toe?
5: Als de Nederlanders nu zouden winnen, dan rijden hier 's avonds Nederlandse auto's klaksonerend rond het dorp. Winnen de Belgen, dan hoor je dat aan de Belgische kant van het dorp, maar niet hier.
2: Aan de andere kant van de grens.
5: Ja.
4: Die is mijn valse, die ik kwam hem tegen, maar ja.
2: Hier in het café zei Philippe dat er niet zo heel veel wordt gekeken naar de wedstrijd in België. Waarom denkt u dat dat is?
3: Ik denk dat de meeste mensen graag thuis kijken. Ja, lekker een zeteltje met die slekkers erbij. Al kun je dat hier ook altijd kopen.
2: Dus volgende keer gewoon in het café met z'n allen?
3: Ja hoor, zeker wel. Ja, doen we. Ja.
2: Nou, als ze nou niet gaan winnen.
3: Ja, vind ik ook. Dan moeten ze zeker winnen. Ja.
0: Toch zal kantje boord hè, voor die Rode Duivels. Maar goed, in Nieuw-Namen staan ze achter hun. Alle oranje versieringen zijn weg. Die zijn nu rood geworden. Adanya Oenlaat hoorde dat daar. Tegen een 63-jarige Vlissinger is 4 jaar cel geëist vanwege het seksueel misbruiken van een meisje van wie hij de voetbaltrainer was. Zo zijn gebeurd tussen 2014 en 2018. De nu 27-jarige vrouw die heeft in 2024 aangifte gedaan tegen de man. Dat heeft geleid tot een strafzaak. En de verdachte die ontkende vandaag het misbruik in de rechtbank van Middelburg. Meneer Kamermans, bij de rechtbank in Middelburg, hoe is de Openbaar Ministerie tot deze eis gekomen?
6: Ja, sowieso vinden ze het verhaal van het slachtoffer betrouwbaar. Zij heeft heel consistent verklaard over wat haar overkomen zou zijn. Daarnaast is er ook steunbewijs. Dat is altijd heel belangrijk in zedenzaken. Want er is namelijk een vriendin van de verdachte die heeft verklaard dat hij ooit tegen haar verteld zou hebben, ja, dat hij seksueel contact had met het destijds minderjarige slachtoffer. En daarnaast zijn er nog chatgesprekken over de telefoon die seksueel getint zijn en ook seksueel getinte foto's.
0: Ja, die man die was dus de trainer en teamleider van een meisjesteam bij Zeelandia Middelburg. Dat misbruik, vond dat ook plaats bij de club?
6: Nee, ze hebben elkaar daar wel leren kennen. Hij was inderdaad de teamleider van het meisjeselftal. En zij zat in een moeilijke periode. Zij had ook een blessure. De ouders gingen scheiden. En ja, zij vond eigenlijk wel steun bij haar teamleider. En dat contact werd steeds intensiever. En dat vond ook naast de trainingen en de wedstrijden plaats. Hij werd eigenlijk een beetje een vaderfiguur voor haar. Zij kwam ook veel bij hem thuis. Hij werd ook een beetje huisvriend van de familie, van het meisje. Ja, en zo is langzamerhand dat misbruik begonnen.
0: Ja, de verdachte, wat heeft hij zelf gezegd in de rechtbank vandaag?
6: Ja, hij ontkent alles. Hij ontkent echt ten stelligste dat hij het meisje seksueel misbruikt zou hebben. Hij zegt wel, ja, ik ben een type, ik schud geen handen, maar ik geef knuffels. En hij zegt, ja, zij was verliefd op mij. En zij heeft zich dan misschien dit in haar hoofd gehaald. Dus ja, dat is de houding. En wat dus de verdachte zelf zegt.
0: Ja, dat slachtoffer was destijds 15 tot 18 jaar. Nu is ze 27. Was zij zelf ook bij de zitting aanwezig vandaag?
6: Ja, zij was aanwezig. En zij heeft ook een slachtofferverklaring voorgelezen. Dat was heel indringend. Ze vertelde daarin hoe het nu met haar gaat, wat de gevolgen zijn van het seksueel misbruik, onder meer PTSS. Een jeugd die toch waar een sluier over hangt en wat ja, altijd zo zal blijven. En dat vindt zij heel erg natuurlijk, dat zo is. En ze zegt ook wel, ja, de reden dat ik aangifte heb gedaan uiteindelijk is niet om jou te straffen, maar om jou te stoppen. Dat je geen teamleider of iets anders kan zijn, vrijwilligerswerk kan doen met minderjarigen.
0: Moeten we dan toch nog even kijken naar voetbalvereniging Zeelandia? Is het die vereniging iets te verwijten? Wat had deze man bijvoorbeeld de VOG?
6: Nee, dat maakt deze zaak wel extra precair. Deze man is eerder veroordeeld voor ontucht met zijn pleegdochter. En dat was in 2003. Dat is dus al een hele tijd geleden. Maar ja, door die ontucht waarvoor hij ook echt veroordeeld is, krijgt hij geen VOG meer. We hebben natuurlijk de voetbalclub om een reactie gevraagd van hoe kan dat. En zij zeggen ja, ongeveer in 2015 begonnen wij met het vragen naar verklaring omtrent gedrag van voetbaltrainers en teamleiders. En ja, hij was toen al teamleider en dat was echt het begin van dat we daarna gingen vragen. Hij is later, was hij geen teamleider meer, maar scheidsrechter. En dan hoeft hij weer geen VOG af te geven. Ja, Zeelandia Middelburg zegt, het is niet meer precies te achterhalen hoe het is gegaan. Maar als hij me al om een VOG is gevraagd, heeft hij dat nooit kunnen leveren. Want die had hij niet.
0: Nee, tot slot, wanneer weten we wat de rechtbank gaat beslissen?
6: Ja, die gaat er nu 2 weken over nadenken. En dan op 16 juli is de uitspraak.
0: Oké, Mirsje Kamermans, dank je wel.

0: Bara Soler samen met de Topic en Solo Paratie. Het is 5:30. Stefan Dana zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. En geven nieuwe kerncentrale Zeeland eindelijk die hoogwaardige werkgelegenheid waar naar op zoek is. Het is de stelling van vandaag in Zicht. Maar praten we zometeen over verder na 5:30.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Alvast het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een 63-jarige man uit Vlissingen moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 4 jaar de gevangenis in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij zou een aantal jaar een minderjarig meisje hebben misbruikt van wie hij het voetbalteam bij Zeelandia Middelburg leidde. De man wordt verdacht van verkrachting en het dwingen tot ontuchtige handelingen. Het meisje was tussen de 15 en 19 jaar. De man ontkent alles. Bij een ongeluk op de Louise de Colonielaan in Goes is vanmiddag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer kwam vast te zitten onder een brommobiel. De brandweer werd opgeroepen om de fietser te bevrijden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei sluit niet uit dat er geen geschikte locatie overblijft voor nieuwe kerncentrales. Dat zei hij tijdens de Kamercommissie vandaag. De Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog in beeld. Tegenstanders uit Zeeland en Groningen zaten vandaag op de tribune in de Tweede Kamer. De Bat zegt dat het draagvlak zwaar weegt bij het maken van de keuze. Meerdere partijen zien liever kleinere kerncentrales die minder ruimte innemen. De hagelbuien van afgelopen weekend hebben voor flinke schade gezorgd bij 2 autobedrijven in Vrouwenpolder. Bij 1 bedrijf zijn 75 auto's die buiten stonden beschadigd geraakt. De schade loopt richting de €200.000. Bij een ander bedrijf zijn 60 auto's beschadigd geraakt. Afgelopen zaterdag trokken hagelbuien over een deel van Walcheren. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Verzekeraars kregen honderden schademeldingen. Het weer in Zeeland. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het 20 tot 22 graden. Komende nacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen droog, zonnig en minder wind dan zo'n 21 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. Vertragingen waar je langer dan 10 minuten stilstaat op dit moment. Onder andere op de A4. Dat is Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 7 kilometer, daar zo'n 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor de afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, ruim een kwartier. Eens even kijken op diezelfde A16, maar dan van Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 16 kilometer, bijna 40 minuten. En de A59, Sertogenbosch richting Knopend Zonzeel. Voor Knopend Zonzeel 4 kilometer. 10 minuten is je vertraging. Daar sta je ergens anders stil, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, een hele goede middag. Het is 5:30 geweest op deze donderdag. Welkom en goed dat je luistert. We gaan zo beginnen met Zicht Uit, maar de donderdag-editie dus, waarin het gaat over kerncentrales. Vandaag een debat gevoerd in Den Haag over die kerncentrales. Zeeuwse actievoerders die waren daarbij aanwezig. Ja, het kabinet heeft de keuze dus, hè, tussen de Paulinapolder bij Biervliet, de Eemshaven. En er lijkt vandaag een derde optie bij te zijn gekomen, dat ze op geen van die plekken komen, dat dan toch wordt gekozen voor die kleinere kerncentrales. Toch benieuwd, nieuwe kerncentrales, geven die Zeeland eindelijk hoogwaardige werkgelegenheid? Vaker aan bod gekomen dit onderwerp in Zicht Uit, maar ook met die plannen voor Zeeland 2050 en de werkgelegenheid. Waar moeten die mensen dan gaan werken als ze hier komen wonen? Nou, bijvoorbeeld bij zo'n kerncentrale die gebouwd gaat worden. Maar wat is jouw mening daarover? Die is welkom en die kun je achterlaten door te bellen of te appen 0118 499 999. Hoop ik je zo te spreken.

0: Suzanne en Freek en halverwege hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, we gaan van start met Zegt u het maar. Onderwerp van vandaag zijn kerncentrales. Want nieuwe kerncentrales die geven Zeeland eindelijk hoogwaardige werkgelegenheid. Hoe denk jij over die stellingen? Volg je sowieso het nieuws vandaag hoe er in Den Haag is gepraat over die kerncentrales. Toch een opvallende wending die daar dan ook plaatsvond. Laten we erover praten in Zegt u het maar met Cor Doezelaar van het Waterlandkerkje. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag met Cor Doezelaar. Ik wou toch nog even iets erover zeggen.
0: Ja.
1: Wij willen het niet. Wij willen geen kerncentrales in Zeeland. Dat weet je ook wel. Hè. Dat is gewoon een verschrikking. Je hebt het gezien vandaag. Eén caravan die omvalt en de tunnel is 3 uur dicht.
0: Mm-hmm.
1: Tweede kant erop. Dus we hebben ook een kwestie van verbinding zit me ook helemaal niet goed. En ook qua stroomverbruik zit me ook niet goed. En dat heb ik al eerder verteld. Dat de gebruiken in Zeeland heel weinig. En de mensen denken wel... Dat de fabrieken veel stoken, ook met vergroening. Maar dat valt allemaal erg mee. Dat is heel weinig in vergelijking met de rest van Nederland. En de totale energie die 2 kerncentrales zouden opwekken.
0: Ja.
1: Maar ik wil het ook nog even hebben over de plaats natuurlijk.
0: Ja.
1: Andere plaats, laat ik het zo zeggen. Ja, er wordt niet meer gepraat over Rotterdam. Over de
0: Maasvlakte inderdaad.
1: De Maasvlakte, ja. Dat zou natuurlijk toch wel een hele mooie locatie zijn. Ten eerste, het is bij de zee. Het is daar vrij groot gebied. En ja, ze zitten natuurlijk wel qua stroomafname in het centrum van Nederland. Maar ja, daar kun je die mensen kennelijk niet aandoen, zeggen ze dan. Misschien is het wel tekort bij Den Haag dat ze dat niet willen, want ik hoor er helemaal niks meer over. En dan over Groningen, ja, je kunt de mensen dat daar niet aandoen, naar de kerncentrale neerzetten. Ja, bij ons dan wel. Hé, hey, wat had het nou toch over? Ja, dat is toch niet eerlijk?
0: Kunt u dan ook die mensen in Groningen, bij de Eemshaven, kunt u die ook begrijpen dat de hele Groningse politiek ook zegt... Wij willen echt die kerncentrales, niet na alle de ellende die we hier al hebben gehad... na die jarenlange gaswinning. Wij willen dat gewoon niet.
1: Ja, ik zie het verband niet zo, hoor. Ja. Dan moet het toch wel heel erg zijn om 2 kerncentrales te krijgen. En wij zouden het zomaar goed moeten vinden. Ja, dat is natuurlijk de zot voor woorden. Hè?
0: Ja, kijk, het is interessant wat er nu vandaag ontstaat. Want ze zeggen, we laten dat draagvlak heel zwaar wegen bij die definitieve keuze. Dat zegt Johannes Debat. Want de conclusie zou dan nu zijn, Groningen wil het echt niet. Hier is het met het stroomnet gewoon te lastig. Dus dan is misschien de optie, ze komen op allebei de plekken gewoon niet.
1: Nee, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan komen toch die kleinere centrales in beeld. Want er wordt nu wel gezegd, ja, die zijn er nog niet, dat duurt zo lang. Ja, maar 2 kerncentrales bouwen duurt 20 jaar. Dan gaan we nog 20 jaar aanmodderen met elektriciteit. Als het 20 jaar kan, dan hoeft het daarna ook niet meer, hè? Zou ik zo zeggen. Ja, als we dan 20 jaar ervaring hebben met zonder kerncentrales, dan hoeft het dan ook niet meer. En ja, er is nog een plaats natuurlijk, waarom die bij Antwerpen, er staan er al een paar, vernieuwt die.
0: Ja, goede vraag of het daar ook zou kunnen.
1: Als je die oude afbreekt en je maakt er nieuwe van. Ja, dat kost misschien veel minder en het zal misschien korter duren.
0: Maar goed, u zegt wij willen het echt niet. In Zeeuws-Vlaanderen. Dan kan zo'n werkgelegenheid die erg goed kan zijn, dat kan daar niet tegenop wegen, zegt
1: u. Dat kunnen we niet aan. Dat kunnen we helemaal niet aan. Ten eerste de bouw niet, want er komen duizenden mensen. Want al die bedrijven die nemen de mensen mee. Dan komt het Portugal, in Spanje, noem maar op. En die moeten ook nog weer ergens slapen natuurlijk. Ja, daar hebben we helemaal geen plaats voor hier.
0: U zegt niet doen, dus?
1: Nou, nee, toch zeker bij ons niet.
0: Oké. Duidelijk. Die mening is genoteerd. Cor Doezelaar, dank eventjes voor bellen. Daar zegt u maar een fijne avond.
1: Dag.
0: Even kijken wat er op de app binnenkomt. Jan die zegt, gelukkig neigt nu de meerderheid in de Tweede Kamer naar kleine kerncentrales. Eindelijk. Oké, die mening is dan ook helder. Hij gaat dan voor die kleinere kerncentrales. Want dat zijn dan de opties die er zouden liggen. Is vandaag dus over gesproken in dat debat in Den Haag. Deze conclusie die zou je kunnen trekken na vandaag. Collega Florian Sietsema, hoor je.
2: Nou, technisch is eigenlijk gewoon Groningen verreweg de beste optie. Maar de Paulina Polder is zeker nog in beeld. En wat eigenlijk ook opvallend is... we hebben nu de hele tijd de vraag, wordt het Groningen of wordt het Zeeland? Maar er is ook nog gewoon de optie dat het allebei niet wordt. Dat kan ook nog, dat er over Groningen geconcludeerd wordt... daar is gewoon echt te weinig draagvlak. En dat er over Zeeland wordt geconcludeerd... wij hebben niet genoeg stroom nodig om überhaupt het nut te hebben... van die kerncentrales hier.
0: Ja, dat is de conclusie die je vandaag kon trekken na dat debat daar in Den Haag, waar dus ook Zeeuwse actievoerders bij waren. Daan die laat nog weten via een appje, wil je betrouwbare stroom met zo weinig mogelijk onderbrekingen? Ja. Wil je kerncentrales? Nee, dat is regen. Willen zonder nat te worden, dat is geen optie. Hoe denk jij hierover, over dit onderwerp? Zeer benieuwd naar jouw mening. Kun je achterlaten 0118 499 999.

De verkeerscentrales in zicht. Maar. En de stelling van vandaag is: nieuwe kerncentrales die geven Zeeland eindelijk hoogwaardige werkgelegenheid. Even kijken naar ons WhatsApp-kanaal. Daar zegt 66% het eens te zijn met die stelling. 34% zegt: nee, ik ben het daar niet mee eens. Wat is jouw mening? Hoe kijk jij naar dit onderwerp? En hoe heb je dan vandaag alles gevolgd in Den Haag? Ja, waar dan misschien wel de conclusie is, zegt Johannes Debat vandaag, dat er 0 geschikte locaties overblijven. Benieuwd naar je mening? Laat hem achter 0118499999.

0: since you've been away. Ed Sheeran en Visiting Hours. Het is Omroep Zeeland. Je luistert naar Zegt U Het Maar op deze donderdag. Ja, het nieuws vandaag, de kerncentrales. Welke komen er? Waar komen ze? Komen ze überhaupt? En als ze dan komen, nieuwe kerncentrales, die geven Zeeland eindelijk hoogwaardige werkgelegenheid. Ik zit even te kijken wat de reacties zijn. Albert die zegt onder andere, mee eens, mensen die moeten niet zo zeuren. Wij leven al meer dan 50 jaar tussen twee kerncentrales. En wat is er nou eigenlijk gebeurd? Draagvlak in Zeeland, alleen bij enkele bestuurders. Wij hebben hoogwaardige werkgelegenheid voor die enkele van buiten genoeg. Er is een tekort aan mensen. Toerisme is een grotere bron van inkomsten. Is dan weer de mening van Els. Els, dank om die ook te delen in Zegt U Het Maar. Ja, hoe gaat het nou verder met die kerncentrales? Interessant vraagstuk, want Johannes de Bad, nu staatssecretaris voor het CDA, hij moest steeds weer uitleggen dat nieuwe inzichten ervoor gezorgd hebben dat die kaarten anders op tafel liggen dan eigenlijk eerder het geval was.
1: Omdat in de afgelopen tijd de informatie verzameld is die nodig is om tot een definitieve locatiekeuze te komen. En het enige wat we nu hebben gedaan is u die informatie beschikbaar stellen. Omdat we daarmee willen laten zien dat er hier inderdaad gewoon een dilemma ligt. Namelijk dat Groningen weliswaar uit... hoe Groningen dan ook in de procedure is gekomen, dat Groningen technisch gezien een goede locatie is, omdat je van daaruit het net hebt wat geschikt is om stroom Nederland in te brengen. Maar tegelijkertijd, en dat staat ook gewoon helemaal in de brief, het maatschappelijk en politiek draagvlak afwezig is. En dat daarmee ook het dilemma glashelder op tafel ligt. En dat het kabinet al deze zaken wil wegen voordat we tot een definitief besluit komen.
0: Ja, dus Johannes debat eerder vandaag in dat debat daar in Den Haag over die kerncentrales. Komen ze wel? Welke soort? Of misschien is dan de conclusie uiteindelijk geen van die locaties. Dus zowel de Paulinapolder bij Biervliet als de Eemshaven in Groningen is niet geschikt ervoor. Het zou zomaar kunnen. Jouw mening, die is uiteraard welkom in Zegt U Het Maar over dit onderwerp. Hoe denk jij erover? Laat het weten, 0118 499999.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. We gaan naar Sint-Jan Steen. We gaan naar Rudy Derks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Sint-Jan Steen hier. Een kleine opmerking over die stelling.
0: Ja.
1: Die hoogwaardige werkgelegenheid. Het lijkt erop alsof dat er eigenlijk de vergulding is van de bittere pil. Zo wordt het eigenlijk gepresenteerd. Ik denk dat dat maar een betrekkelijk klein voordeel is boven de vele, vele na.

0: er zou moeten worden overgegaan tot nieuwe ontpolderingen. Nou, kom daar maar eens aan.
1: Dus u zegt niet doen?
0: Nee, natuurlijk niet doen.
1: Nee.
0: En waarom niet toch die Maasvlakte, waarom is die Maasvlakte zo snel afgeserveerd? Het is vooral een behoefte aan elektriciteit voor de Randstad. En dat moeten ze in de Randstad maar oplossen. En dat moeten ze weer niet een keer in Zeeuws-Vlaanderen als het ware dumpen, deze last.
1: Toch zou je kunnen zeggen, dan levert het wat banen op. Dan krijg je de kerncentrale erbij. Doen ze dan in Groningen ook niet heel moeilijk? Omdat zij zeggen, wij willen het ook echt niet?
0: Ik vind dat ze in Groningen groot gelijk hebben, omdat ze daar ook al genoeg voor een kies hebben gehad. En dan weer zo'n last erbij, want het is toch vooral een last. Er zullen inderdaad ook voordelen aan zijn, maar ik denk dat de nadelen duidelijk veel zwaarder wegen dan de voordelen. En er komt nog iets bij. Zeeuws-Vlaanderen heeft in de 16e, 17e en 18e eeuw altijd al gediend als schootsveld, als barrière voor allerlei vijandelijkheden die vanuit het zuiden kwamen, van de Spanjaarden en van de Fransen. Terwijl de Randstad avant la lettre altijd buiten schot kon blijven. De Randstad heeft eigenlijk van 1580 tot 1940 bijna nooit oorlogsgeweld gekend, behalve dan dat ene rampjaar 1672. En hier was het twee eeuwen lang oorlogsgedruis, inundaties, geweld tot en met. Ik denk dat het genoeg is geweest.
1: En dat Zeeuws-Vlaanderen dit niet moet slikken?
0: Ja. Met Noord-Brabant, die hebben het die eeuwen zwaar voor hun kiezen gehad. Daar waren twee ijzeren eeuwen in Randstad en ook in het eigenlijke Zeeland, als ik het zo mag noemen, boven de Westerschelde. Daar was inderdaad die Gouden Eeuw. Maar die Gouden Eeuw is mede mogelijk gemaakt door twee ijzeren eeuwen van Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant. Daar zou ik het bij willen laten.
1: Ik ben toch nog één ding nog benieuwd, meneer Derks. Wat is het niet ook opmerkelijk te noemen dat dan uiteindelijk dus dat kabinet bezig is met en de Eemshaven en de Paulinapolder bij Biervliet, en dat ze nu dan misschien de conclusie moeten trekken straks, ja, misschien zijn er wel nul geschikte locaties die overblijven. Is dat niet een beetje gek ook?
0: Er zijn een heleboel dingen gek aan al die overwegingen die daar in Den Haag gemaakt worden. En wij kunnen hier niet bevoeden wat er achter de schermen allemaal wel en niet gebeurt. Hoe of er al bepaalde afspraken wel of niet zijn gemaakt. Bindende afspraken waar die straks als een fait accompli, als een voldongen feit, straks aan de bevolking gaan worden gepresenteerd.
1: Oké, duidelijk. Dank om die mening te delen in Zegt U Maar. Dank voor bellen en een fijne avond.
0: Goedenavond.
1: Kijk ik nog eventjes naar Piet. Groningen is geen optie in verband met de instabiliteit van de aardbodem. Denk aan al die aardbevingen. Ja, Zeeland heeft dat niet en is daardoor het meest in beeld komende keuze. Maar ja, dan is de vraag, is er genoeg plek op het stroomnet? Want ze zeggen, dat moeten we enorm verhogen. Als dat überhaupt een optie zou zijn om hier dan zo'n kerncentrale neer te zetten. Of dan toch die kleinere, waar dan ook steeds vaker over gesproken wordt. Het is interessant en wordt ongetwijfeld nog over verder gepraat. Want die keuze uiteindelijk, die beslissing, die valt vrij laat. Want volgend jaar, begin volgend jaar uiterlijk, dan weten we dan wat het gaat worden. En of we er dus rekening mee moeten houden in Zeeuws-Vlaanderen. Of dat toch niet het geval gaat zijn. Goed, tot zover Zegt U Het Maar op deze donderdag. Zometeen nog een uurtje door met Zeeland Komt Thuis. Bespreken we onder andere iets bijzonders, want buurthuis De Piet, ze werken al meer dan 10 jaar samen met scholen zoals het Scalda. En dat is een hele populaire stageplek geworden. Hoe dat hele verhaal in elkaar zit, hoor je zometeen na 6. En onze Zeeuw van de Dag, die kan ons alles vertellen over, let op, niet Moederdag, maar Modderdag. Wat is dat? Je hoort het zometeen hier na 6 uur.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het is 6 uur, Omroep Zeeland. Staat je nog van de middagspits? Je staat stil op de A4. Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 5 kilometer, daar zo'n 6 minuten. A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 14 kilometer, daar nog steeds ruim een half uur vertraging. En op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Daar sta je zo'n 10 minuten stil. Een file van 5 kilometer voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn.
12: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 22 juli, demodag Scootmobielen.
13: Comfort en more, van Hotweg 2F, Middelburg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20

0: besparen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
5: Slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
7: Omroep Zeeland.
9: Het is een goed al jaren een hele bijzondere plek waar heel veel mensen stage willen lopen. Het komt vooral door de warme sfeer en ook de kans die ze daar kunnen krijgen. Meer over die stageplek zo in Zeeland komt thuis. Mario Echthuizen kijkt vooruit. Wat kunnen we verwachten de komende tijd qua weer? Wordt warmer, echt wel weer. En Jentel, Besuijen is de Zeeuw van de dag. Kan ons alles vertellen over Modderdag? Wat is het? Hoe zit het in elkaar? Antwoord krijg je zo meteen. Hele goede avond, dit is Zeeland komt thuis. Je donderdagavond is begonnen met de Traveling Wilburys en Handle with Care.

0: The Traveling Wilburys in Handle With Care. Buurthuis De Piet in Goes werkt al meer dan 10 jaar samen met scholen zoals Scalda. Ja, het is een populaire stageplek geworden, mede vanwege de warme sfeer en ook de kansen die jongeren daar krijgen. Want veel studenten die een opleiding in zorg en welzijn doen, die komen daar terecht. En sommigen die komen later weer terug als vrijwilliger, hoorde verslaggever Els Fokke.
1: Ik doe wel rols in het zand. Als een soort...
2: Of je maakt een schaal.
1: Standbal.
3: Nou, het is even een rustig moment nu in de pit. Voor mij staat Stijn.
4: Ja, ik ben Stijn. Ik ben Stijn Luiten. Ik ben hier ongeveer drie jaar geleden ben ik hier stage komen lopen. Dat was hier bij het Scalda op school. En daar heb ik opleiding gedaan tot gehandicaptenzorg. En ik kwam hier stage lopen. En dat beviel me zo ontzettend goed. Want dit heeft eigenlijk alle facetten, alle dingen die ik ontzettend leuk vind. Mensen helpen, met mensen praten, het omgaan met kinderen. En ik doe hier elke woensdagmiddag de kindermiddag.
3: Ja, daar hebben we je net bezig gezien. Ja. Want er was hier een groep kinderen die waren aan het knutselen.
4: Klopt.
3: Ja, jij ze vertelt, jij kwam hier 3 jaar geleden als stagiair.
4: Ja, eigenlijk toeval, want ik zou eigenlijk bij een hele andere stageplek gaan lopen. Maar dat was toen liep net anders en toen ben ik hierheen gekomen. En dat is geen verkeerde keuze geweest.
3: Nee, wat kun je uitleggen waarom dat geen verkeerde keuze is geweest?
4: Ik was op dat moment toen ik hier kwam, was ik nog best wel in ontwikkeling in wat is mijn baan, waar zie ik mijn toekomst. En ik merkte dat ik hier heel erg op mijn plek begon te raken. Heel erg gegroeid ben, ook zelfverzekerder ben geworden. Door de sfeer, door de mensen van de pit, door Ronnie, die je heel veel kansen geeft, door stagebegeleider Desiree. Die heeft ook heel veel vertrouwen in mij gehad. En doordat ik dat vertrouwen had en ook de ruimte kreeg om voor mezelf op te komen, mijn eigen ideeën in te brengen, ben ik daar wel in gegroeid. Ja.
3: Lopen hier best wel een bub-stagiaire rond?
4: Ja, zeker.
3: Hoe is de sfeer onderling?
4: De sfeer onderling is eigenlijk altijd wel heel goed. Ja. Niemand valt er buiten. We zorgen altijd dat iedereen erbij hoort. Ik deel mijn ervaring met hun. Zij stellen mij weer nieuwe vragen. En ze stellen ook vragen aan de andere mensen die al heel lang, andere vrijwilligers die al heel lang komen. Ja, dus de sfeer is eigenlijk altijd goed. Omdat we eigenlijk ook heel veel dagen met elkaar bezig zijn.
3: Als ik je vraag in 1 woord omschrijven hoe je het hier hebt. Wat is dan het woord?
4: Ik zou het omschrijven als een familie. Ja, de pitfamilie.
0: Nou, die pitfamilie dus inderdaad. Het klinkt heel mooi. En behalve leerlingen van Scalda lopen er ook jongeren rond van opleidingen als de sprinken, de wisselpraktiek. Het verslag wat je hoorde was dus van Els Fokke.

0: Damiano, David, Tyler, Nile Rodgers en Talk To Me hier bij Omroep Zeeland. Het is een aardige dag gezien, redelijk bewolkt toch wel. Op sommige plekken bij je gevallen, maar nu is het droog, is die zon doorgebroken. Laten we vooruit kijken, doen we met Mario Echthuizen.
1: Morgen is het vrij zonnig en droog met temperatuur rond 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden en blijft het nagenoeg droog. De temperaturen liggen dan eveneens rond de 21 graden. Nou, en na het weekende, ik had het net ook al beloofd, wordt het geleidelijk weer iets warmer.
0: Want gaan we dan echt weer richting die tropische temperaturen van de afgelopen tijd?
1: Nou, in eerste instantie maandag al richting de 24, 25 graden. Dus, en later volgende week, dan gaat het alweer richting de 30 graden. Dus, maar het is nog wel ver weg natuurlijk, hè?
0: Oké, maar het komt er wel aan in ieder geval. Mario, dankjewel. Op de weg nog best wel wat vertragingen. Niet in onze provincie, wel in de regio. Hou rekening met vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 13 kilometer, daar ruim 20 minuten. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht Centrum 7 kilometer, daar een kleine 10 minuten. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. Andere kant op, voor knap het Hellegatsplein 5 kilometer, daar 7 minuten. En de A59, dat is Sertogenbosch. Richting Knopend Zonzeel. Voor Knopend Zonzeel 3 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: Roxette en de Joyride. Wat valt er op in het nieuws vandaag, ook buiten onze provincie? De woningmarkt die lijkt af te koelen. Huizenprijzen die stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar en naar verwachting 4% volgend jaar. Er zijn meerdere redenen voor.
1: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen in gaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
0: Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut voor de rechtsstaat. Vorig jaar was 3% van de ruim 112.000 asielzoekers betrokken bij een misdrijf. Meestal winkeldiefstal. Volgens het instituut denken veel mensen dat asielzoekers vaker betrokken zijn bij misdrijven. Maar dat klopt dus niet.
2: Dat mensen zich realiseren van het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
0: Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Steeds meer Amerikaanse goede doelen vluchten naar Nederland. Ze hebben het in de VS moeilijk, want fiscale voordelen vallen weg, subsidies stoppen en ze worden in de media soms slecht weggezet. Zeker als ze opkomen voor het klimaat of gendergelijkheid. De goede doelen die wijken daarom vaak uit naar Nederland, want hier kunnen ze als stichting vrij snel beginnen. Ze mogen van Nederland zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven.
3: Je kunt vanuit Nederland onbeperkt grensoverschrijdend doneren. Dat is een belangrijk aspect. Dat sluit ook goed aan bij onze open economie natuurlijk. En als laatste cultureel. Nederland is een van de meest geefbereide landen ter wereld. Hè. Dat blijkt ook uit onderzoek. En ook een overheid die buitenlandse non-profits graag ziet komen.
0: Ja, en op latere leeftijd kun je nog steeds een nieuwe sport ontdekken. Chris Fokker uit Stiphout raakte op zijn 69 verslingerd aan golfen. En nu is hij 95 en loopt hij nog van hol naar hol, zag Omroep Brabant.
4: Ik voel me als een vis in het water hier, hè. Ik vind het prachtig. Zit die bal onder de bomen of naast de bomen? En al die probleempjes moet je weer oplossen. Dat vind ik het leuke. Ik hou van problemen oplossen. Je denkt, och, ik heb geen zin bijvoorbeeld, hè. Daar is er niet bij, of je zin hebt niet, lopen.
0: En 95, hè. Nog steeds gewoon aan het golven. Hoor je bij Omroep Brabant, zometeen terug naar het Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen praat je bijna bluff en raccoon.

0: Het is bijna 6:30. Stefan Daan is er zometeen nog met het allerlaatste Zeeuwse nieuws. En we hebben het over de, volgens mij een bijzondere activiteit die onze Zeeuw van de Dag wat beter kan toelichten. Die Zeeuw van de Dag is Jentel Besuijen en die kan ons alles vertellen over Modderdag.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Naar .nl moest er nog achter. Het is 6:30, het laatste Zeeuwse nieuws. Dat krijg je van Stefan Dalen. Stefan, goedenavond.
6: Goedenavond. Een 63-jarige man uit Vlissingen moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 4 jaar de gevangenis in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij zou een aantal jaar lang een minderjarig meisje hebben misbruikt van wie hij het voetbalteam bij Zeelandia Middelburg leidde. De man wordt verdacht van verkrachting en het dwingen tot ontuchtige handelingen. Ze was destijds tussen de 15 en 19 jaar. De man ontkent alles. Bij een ongeluk op de Louise de Colonielaan in Goes is vanmiddag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer kwam vast te zitten onder een brommobiel. De brandweer werd opgeroepen om de fietser te bevrijden. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei sluit niet uit dat er geen geschikte locatie overblijft voor nieuwe kerncentrales. Dat zei hij tijdens de Kamercommissie vandaag. De Paulinapolder bij Biervliet en de Eemshaven in Groningen zijn nog een beeld. Tegenstanders uit Zeeland en Groningen zaten vandaag op de tribune in de Tweede Kamer. De Bat zegt dat het draagvlak zwaar weegt bij het maken van de keuze. Meerdere partijen zien liever kleinere kerncentrales die minder ruimte innemen. En de hagelbuien van afgelopen weekend hebben voor flinke schade gezorgd bij 2 autobedrijven in Vrouwenpolder. Bij 1 bedrijf zijn 75 auto's die buiten stonden beschadigd geraakt. De schade loopt richting de €200.000. Bij een ander bedrijf zijn 60 auto's beschadigd geraakt en ook daar komt de schade ruim boven de €100.000 uit. Afgelopen zaterdag trokken hagelbuien over een deel van Walcheren. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Verzekeraars kregen honderden schademeldingen. Het weer in Zeeland, de noordwestenwind neemt in kracht af en het blijft vanavond en vannacht droog. Het koelt 's nachts af naar 13 tot 17 graden. Morgen droog, zonnig en minder wind dan zo'n 21 graden. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Stefan, dankjewel. Eens kijken op de weg. Er zijn nog een aantal meldingen. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Rokanje 3 kilometer, daar bijna 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 13 kilometer en ruim 20 minuten extra reistijd. Ook op de A29 zijn nog stil. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de afrit Numansdorp 4 kilometer. 12 minuten vertraging daar. Andere vertragingen waar je stil staat nog op de weg, is je vertraging als het goed is minder dan 10 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

0: Taylor Swift. Nieuwe muziek van haar, Knew It, I Knew You, hier bij Omroep Zeeland. Ja, Modderdag was de afgelopen weekend en maandag. Ook vandaag werd er wat leuks georganiseerd. Onze ziel van de dag, die weet daar dan alles van. Jet, we schouwen naar uit. Capelle, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is er precies georganiseerd?
1: Ja, wij hielden in plaats van een Modderdag een hele Modderweek. En daarom hebben we vandaag met gastouders van Via Villa Zeeland een Modderdag georganiseerd.
0: Wat moet ik me voorstellen allereerst bij zo'n Modderdag?
1: Bij een Modderdag is lekker spelen in de modder. We waren nu met 35 kinderen. Nou, die hebben echt genoten. Lekker spelen met modder, moddersoep maken van de modderglijbaan. Vies worden mag.
0: Ja, die kinderen alleen vies of jullie dan automatisch ook vies?
1: Ja, wij zijn automatisch ook vies en wij doen gewoon lekker mee.
0: Maar een week lang lopen ze een week lang stinkend rond in de modder of in fases dan wel?
1: Nee, wel in fases natuurlijk. En we zetten buiten, hebben sommige gastouders een modderkeukentje. En zelf hebben we een modderbadje. Maar iedere dag krijgen de ouders wel weer een zakje met vieze kleding mee naar huis. En het gaat gewoon in de wasmachine.
0: Hey, maar wat doet dat met kinderen als ze dan een week lang in modder kunnen spelen en alles mag?
1: Nou, vooral de plezier. En ze weten inmiddels ook waar alles te vinden valt. Dus dan smeren ze op een deur. In het begin is het nog een beetje voorzichtig voelen. En nu, iedereen ging lekker van de glijbaan en lekker mee de modder in.
0: Ja, dus precies.
1: Helemaal vertrouwd.
0: Leuk zeg. Is dat een soort traditie die jullie dan doen voor de zomervakantie?
1: Nou, omdat volgend jaar, even kijken, 29 juni, dan is er weer Modderdag. Dat organiseert eigenlijk de IVN ieder jaar.
0: Ja.
1: En wij doen nu al een aantal jaar mee. Dus ieder jaar maken we er iets leuks van.
0: Maar wat een leuke traditie die dan op die manier is ontstaan eigenlijk, toch?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Hey, nu is het bijna zomervakantie. Die kinderen die hebben het dan steeds minder druk voor mijn gevoel. Want dan is het een beetje werken richting de vakantie. Hoe werkt dat dan voor jullie?
1: Nee, als gasthouder ben je vaak van 0 tot 4 jaar. Dus dan heb je wat jongere kinderen. Dus wel gaan sommige gasthouders om en om op vakantie. Mm-hmm. Maar dan berichten we elkaar van kunnen we elkaars kindjes opvangen. Of kunnen we elkaar daarbij helpen. En ja, deze zomervakantie besta ik ook nog eens 10 jaar. Kijk. Dus er staat nog een groot feest op de planning.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Ja, alle kindjes die de afgelopen jaar zijn geweest, dat zijn er 50 in totaal. Die komen gezellig bij mij in een grote tuin gaan feestvieren met springkussen, sminken. En er komt nog van alles bij kijken.
0: Modder?
1: Dat weet ik nog niet, maar misschien wel lekkere ijsjes van chocolade.
0: Dat is ook een optie, hè?
1: Dat hebben we ook gegeten, dat was heerlijk.
0: Nou, het klinkt allemaal erg vervelend en leuk om van je te horen, Jentel, als onze ziel van de dag. Geniet nog van die modderweek, zou ik dan zeggen, en geniet ook van de zomervakantie alvast.
1: Komt helemaal goed.
0: Dankjewel, dag.
1: Doei.

0: Outside Alone. Het is bijna 7 uur. Dit heb je gemist vandaag hier op de radio bij Omroep Zeeland. De werkgroep die overal hetzelfde parkeerbeleid wil voor gehandicapten, die is teleurgesteld in minister Sterk. Ze erkent dat er een probleem is, maar wil er voorlopig niets aan doen, zegt Martin Slingenberg in Kloetingen.
1: Kijk, we hebben naar de Tweede Kamercommissie vragen aan de minister gesteld. Nou ja, en dan krijg je zo'n antwoord. En dan denk ik, ja, die minister is het echt niet door.
0: Elke gemeente die kan nu eigen regels opstellen, want mensen met een handicap die kunnen daardoor hun auto soms vlak voor de deur parkeren. Maar elders is er een weerwaar aan regels en zijn plekken dan weer slecht bereikbaar. Dan festival De Ballade. Morgen gaat het van start op het Kopje van Canada bij de sluizen van Terneuzen. Een grote groep vrijwilligers is nog druk bezig om het festivalterrein op tijd in orde te brengen voor de officiële opening. Bart Jansen keek om zich heen en die zag daar...
2: Dan zie ik momenteel nog een hoop hardwerkende mensen. Die nog de laatste loodjes eigenlijk aan het doen zijn. Maar we zijn eigenlijk wel al heel eind. Het is altijd wel gevaarlijk om te zeggen, weten wij het andere jaren. Want uiteindelijk zijn we toch altijd wel tot vrijdagmiddag 3 uur bezig. En om 4 uur gaat het terrein open.
3: Oh ja, ja, ja. Dus echt tot op het laatste moment.
2: Tot op het laatste moment vaak wel. Hè. Dus altijd nog even de puntjes op de i te zetten. Maar voor ons gevoel lopen we echt wel goed op schema. Maar er is toch altijd nog wel veel te doen op het terrein zelf. Hè. Alles moet aangesloten worden. Je moet overal bier hebben, je moet overal koelingen hebben, je moet overal stroom, water hebben, et cetera, et cetera. En dat vergt toch wel wat.
0: En morgen dan gaat het van start dus De Ballade. Morgenmiddag is dat. En een nieuwe kerncentrale komt die in de Paulinapolder bij Biervliet, in de Eemshaven bij Groningen. Of op geen van die plekken. Ja, het is interessant, dat vraagstuk, wat de komende tijd speelt. En de vraag, en zegt u het maar, nieuwe kerncentrales geven Zeeland eindelijk hoogwaardige werkgelegenheid. Het was de stelling, en Rudy Derks uit Sint-Jansteen hoor je.
4: Ja, die hoogwaardige werkgelegenheid, het lijkt erop alsof dat eigenlijk de vergulding is van de bittere pil. Zo wordt het eigenlijk gepresenteerd. Ik denk dat dat maar een betrekkelijk klein voordeel is boven de vele, vele nadelen. Zeeuws-Vlaanderen wordt 10 of 20 jaar lang één grote bouwput. Dat kan Zeeuws-Vlaanderen gewoon niet aan. Dan komt er nog iets bij. Juist vandaag las ik in BN De Stem dat door het koelwater van die nieuwe kerncentrale, als je dan ooit zou komen, de Westerschelde nog veel warmer wordt, nog veel vervuilender wordt, en dat daarom in gevolge Natura 2000 er zou moeten worden overgaan tot nieuwe ontpolderingen. Nou, kom daar maar eens aan.
0: Nou, duidelijke mening van Rudy Derks. Doe dat dus niet in de Paulinapolder, die kerncentrale bij Biervliet. Morgen is het vrijdag, kun je, zegt het maar, over alles bellen wat je misschien al de hele week dwars zit of wat je graag wilt delen zo net voor het weekend. Dat morgen om 5:30. Morgenochtend om 6 uur is Remco er natuurlijk met het laatste Zeeuwse nieuws. Volg je de hele avond ook via onze site en app. En na 7 uur muziek onder andere van Gloria Estefan, PhD, Bruno Mars hoor je. En nu Chicago Saturday in the Park. Hele fijne avond.

0: organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: E-foilen, lessen en cursussen. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je

0: elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: NOS-journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
0: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
3: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Bouters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus

0: zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
1: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
2: Hoe gaat u dat oplossen dan?
1: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
0: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
3: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist.

0: Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: je.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: I told myself, life is short.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.